0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest.
4: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Het jaar waarin we zijn begonnen.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
7: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
8: Stem straks vanaf 20:15.
9: Via omroepbrabant.nl/top1976.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
4: Het jaar waarin we zijn begonnen.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem straks vanaf 20:15. Via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
3: Non-stop, de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
1: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem straks vanaf 20:15. Via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: Non-stop, de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem straks vanaf 20:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Bodap.
1: Kijk eens, Alex.
2: Overal in Brabant.
3: Van Asten tot aan Zevenbergen.
4: Brabant is ook trots op te zijn.
3: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
1: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
2: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als altijd.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen en van harte welkom. 6:03 op deze bijzonder matte, natte maandag. Even voor de mensen die denken van wat is dat allemaal wat er uit de lucht komt vallen. Dat is regen. Voor de mensen die echt niet meer weten wat het is. Maar er komt weer regen uit de lucht vallen. En de hele week komt er nog regen uit de lucht vallen. Dus het is even misschien wennen voor velen. Maar van harte welkom. Begin van de nieuwe week. Als je wakker bent, keileuk als je even appt. Stuur dan keigoeiemorgen naar 06-573-28203. Veel mensen die al wakker zijn, onder andere Henny zag ik al binnenkomen in de app. Loek is er weer bij, ja, niet mijn Loek, maar een andere Loek. Annemiek is erbij, Toos, dus we gaan weer lekker. Patrick, het, ja, dit gaat goed. Ja, ja, dit komt helemaal goed. We gaan er weer een feestje van maken. We hebben er zin in, met straks natuurlijk de aftrap voor het stemmen voor de top 1976. Dus bedenk vast wat liedjes. Dan kun je straks je lijstje in gaan vullen. En dan ga je ons, denk ik, aan alle kanten helpen. Tenminste, wij kennen jullie een beetje. Jullie gaan ons helpen om zoveel mogelijk stemlijstjes te verzamelen. We gaan van start. Ja, ik zou zeggen, zet de radio lekker aan en geniet. Want Keigoeiemorgen gaat beginnen.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
4: Het jaar waarin we zijn begonnen.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
5: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem straks vanaf 8:15
7: via omroepbrabant.nl/top1976.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Kei, goedemorgen.
10: Jordi Graat.

0: Double up and slow down.
1: Kei goeiemorgen.
0: Vandaag maandag 17 augustus. Vandaag start de dag bewolkt en op veel plaatsen is het regenachtig. En die regen die trekt naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon door. Gelukkig maar. Verspreid over de provincie is er nog wel een bui mogelijk. Het is even wennen. Zeker na afgelopen weekend. Het wordt namelijk 21 of 22 graden.
2: Ja, vandaag jarig Thierry Henry, de oud-voetballer. Die wordt 49. Champagne, acteur, 66 jaar. En Belinda Carlisle wordt 68 jaar.
0: Kijk, het is vandaag ook de dag van de kringloopwinkel. Dat is sowieso leuk om daar af en toe eens
2: Zeker.
0: Dag van de zwarte kat en de dag van de custard. En dat is sowieso goed, hè?
2: Ja,
0: eerlijk is eerlijk.
2: Lekker hoor.
0: In het nieuws vandaag.
3: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft tot nu toe ruim 2300 levens geëist. Dat blijkt uit cijfers van de Congolese Gezondheidsautoriteit. Daarmee is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Vier kinderen hebben gisteren 16 rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in een bos in Best. De jongens in de leeftijd van 10 en 11 jaar vonden de granaten met een metaaldetector. Ze namen de rookgranaten in een plastic tas mee naar huis om ze te laten zien aan hun ouders. Ja, die hadden meteen door dat het om echte munitie ging. De explosieve opruimingsdienst heeft de rookgranaten uiteindelijk meegegeven. En de allereerste volledig elektrische auto van Ferrari is voor een recordbedrag geveild. Met de verkoop van de luxe chassis 0 werd 40 miljoen dollar, zo'n 34,5 miljoen euro opgehaald. Dat is wel echt een bizar bedrag.
2: Flink bedrag.
3: Ja. Hoogste bedrag ooit inderdaad voor een nieuwe auto die op een veiling werd verkocht.
0: Kijk, bij deze.
2: Misschien dat Michael hem kan kopen.
0: Dat zou wel eens kunnen,
2: drie dagen broodjes maken.
0: Zeker, want hij is bezig met een wereldrecord. Michael's broodjes, natuurlijk al jaar en dag een fenomeen.
2: Zeker.
0: Niet alleen op de sociale media, maar ook zeker op...

0: Ja, het is best wel druk.
1: En, ja, dat snap ik ook, jongen. Ik zit je een beetje te plagen na al die uren.
0: Het is best wel chaotisch allemaal.
1: Ja, dat snap ik. Want hoe heb je tot nu, gaat het in ieder geval qua dat er steeds mensen blijven komen? Want dan blijf je in ieder geval bezig natuurlijk.
0: Nou ja, er zijn wel nog steeds mensen, ja.
1: Ja, dat is toch goed?
0: Ik sta nu met paraplu voor de truc.
1: Ja.
0: Ja, super.
1: Ja, wanneer dacht jij een beetje de afgelopen weekend, Paul, waar ben ik toch aan begonnen?
0: Zaterdagochtend.
1: Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik.
2: Maar hoe lang moet je nog?
1: Ja, tot lang ga je door?
0: Ik wil eigenlijk tot vandaag 4 uur.
2: Oh, ah, dit ga je redden. Als daar de zon op komt, Michael.
1: Ja, dat gaat goed komen.
0: Ja, dat moet ook lukken.
1: Ja.
0: Dat denk ik ook wel. Alleen, het is wel heel erg heftig allemaal.
1: Ja, dat snap ik, ja. Dat snap ik. Heb je af en toe dat je denkt van, oh ja, wat bestelden ze ook alweer? Of wat moet ik nou ook weer maken? Ja, de moeheid natuurlijk, hè.
0: Ja. Ja, mijn korte termijn is gewoon echt gewoon helemaal wijs.
1: Ja. En jij bent echt tot nu toe alleen maar wakker geweest. Want ik zou echt op een gegeven moment na 24 uur compleet ergens in een hoek liggen.
0: Nee, gewoon echt gewoon compleet wakker.
1: Wauw.
0: Ja.
2: Echt respect, hoor. Echt respect. Hoeveel broodjes denk je dat je hebt gemaakt?
0: Die vraag die krijg ik echt heel veel, maar ik heb echt geen idee.
2: Nee, ik snap het ook.
0: Ik ga even in de administratie kijken.
1: Ja. Even voor mij, dadelijk is het 4 uur, er staat er nog 50 man in de rij. Maak jij ze nog af of zeg je de klep gaat dicht?
0: Nee, we gaan daar wel iets anders voor verzinnen, maar we laten niemand staan.
1: Nee, snap ik ook.
2: Heel goed, lekker bezig.
1: Doe rustig aan, jongen, wij volgen het met veel plezier.
2: Ja, wij zetten de stream weer terug aan.
1: En maken we van, jongen. Je bent goed bezig.
0: Hoi,

0: Thee.
1: Koffie of thee, dat is de grote vraag. Daar gaan we weer voor natuurlijk op deze maandagochtend. Je mag zometeen, tenminste wat ons betreft, een appie gaan sturen. En wij zijn benieuwd waar we vandaag voor in ieder geval waar we op uitkomen. Ik vind het lastig. Ja, ik vind het echt een moeilijke waar jullie... Ja, wij proberen het altijd een beetje in te schatten. En dat is dit keer weer heel lastig. Het zijn namelijk twee hele mooie, lieve liedjes. Zeker voor de maandagochtend dat de regen naar beneden valt. Dan passen allebei de liedjes, die passen er wel een beetje bij. Luister zo meteen naar de opgaves. En dan zou ik willen zeggen, stuur daar een appje, koffie of thee, naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Daar gaan we.
0: Wil jij koffie?
1: Bij koffie. Charles Aznavour, La Bohème.
2: Ça voulait dire... On est heureux.
3: Of toch liever een bakje thee.
1: James Blunt en You're Beautiful.
4: You're beautiful. You're beautiful. It's true.
1: Oh, ja. Dat zijn wel even keuzes die we moeten maken. Deze ochtend. Koffie of thee? Dat is de grote vraag. Ik ben benieuwd. Ga je voor Charles Aznavour met La Bohème? Dan zit je goed bij koffie. Zeg je nee, ik wil James Blunt met You're Beautiful? Dan zou ik gaan voor thee. 06-573-28203. We hebben natuurlijk altijd diehards die stemmen. Maar mocht je nou denken, één van de twee liedjes... die spreekt mij wel enorm aan voor deze ochtend. Ook dan wil ik je vragen om zeker even een berichtje te sturen. Want dat vinden wij alleen maar leuk. Koffie is Charles Aznavour en thee is James Blunt. Laat het weten. Stuur een appje naar de studio. 06-573-28203. En dan na 6:30 gaan we één van de twee draaien. Maar dat is in jouw handen, dus ja... Ik zou er niet te lang mee wachten. Kost je een paar seconden en wij zijn weer enorm geholpen. Dan gaan wij naar ABBA. Dancing Queen, hier in een keigoeiemorgen.

0: Katy Perry en Hot and Cold. Nou, we gaan eventjes kijken bij koffie of thee.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie vandaag La Bohème.
2: La Bohème, ça voulait dire on est heureux.
3: Of toch liever een bakje thee.
0: James Blunt en You're Beautiful is de andere.
4: You're beautiful, it's true.
0: Het is ongelooflijk spannend in de app, dus jij bent zeker nog welkom om een appje te gaan sturen naar de studio. Wat wil je horen zometeen? Ga je voor Charles Aznavour, La Bohème, dan zit je goed bij koffie. Zeg je nee, doe maar James Blunt en You're Beautiful. Dan kom je uit bij thee. Er wordt heel veel gestemd, maar ik kan niet zeggen dat we echt één grote voorsprong hebben voor de een of de ander. Dus ik zou zeker nog even een appje sturen als ik jou was. Stuur gewoon even koffie of thee naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Koffie is Charles Aznavour. Thee is het prachtige liedje van James Blunt en You're Beautiful.

0: Omroep Brabant.
1: Ja, het is even wennen voor veel mensen. De dag die start bewolkt, op veel plaatsen is er regen. Die regen trekt uiteindelijk naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt dan de zon door. Verspreid over de provincie is er nog wel een bui mogelijk. En het wordt 21 à 22 graden vandaag. We gaan naar het nieuws. Krijg je van Niek.
2: De politie is gisteravond met meerdere eenheden uitgerukt naar de Otto Koperstraat in Den Bosch, na een melding dat daar schoten zouden zijn gehoord bij een parkje. Agenten droegen kogelwerende vesten en doorzochten het parkje ook. Er werd uiteindelijk niets gevonden. Het is niet duidelijk waar de harde knallen vandaan kwamen. Een dronken automobilist heeft zaterdagavond het spoor van vernieling aangericht in Standaard Buiten. Hij botste tegen meerdere geparkeerde auto's. Die raakten zwaar beschadigd. Het rijbewijs van de Roemeense man is in beslag genomen. Hij krijgt flinke boetes en moet zich ook bij de rechter verantwoorden voor de aanrijdingen. Beachvolleybalster Raisa Schoon uit Werkendam is met haar medespeelster Katja Stam Europees kampioen geworden. Ze rekenen in de finale af met een Spaans koppel.
3: Ik kan dat bijna niet bevatten. Het is zo bijzonder dat het zo gelukt is. Ja, ik heb echt geen woorden voor.
2: Door de winst heeft Nederland nu al één ticket binnen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. De coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen gaan presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt. Je hoort partijleider Klaver.
4: Wij staan te trappelen. Dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn in de gesprekken die gaan komen. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
2: Het kabinet gaat vandaag ook nog in gesprek met onder meer Jaar 21 over de Prinsjesdagplannen. Een Chinese vrouw die een boel geld heeft, die heeft haar vermogen toch wel op een bijzondere manier ingezet. Zij kocht zichzelf in als hoofdrolspeelster in een dramaserie, vooral omdat ze op die manier kusscènes konden opnemen met haar favoriete acteur. Ja, de 23-jarige Zong Yu Fei heet hij. Die laat op sociale media weten dat het een nachtmerrie was. Want ja, die steenrijke vrouw, die dus ook de enige geldschieter eigenlijk was van dat hele project, die gebruikte haar macht om in totaal uiteindelijk 60 kusscènes op te geven.
5: Oh.
2: Ja, die acteur die durfde niks te zeggen, omdat hij bang was dat het zijn grote doorbraak zou dwarsbomen. Nou, uiteindelijk is dat hele project op een fiasco uitgelopen, want het streamingplatform dat het zou gaan uitzenden, die weigert dat nu. Dus ja, deze serie die komt er ook niet van.
1: Goh, dat ook dan nog. Ja. Dus daar heb je ook nog voor Jan.
5: Ja, echt voor Jan Sous daar staan zoenen met een, nou ja.
1: Ik moet zeggen, ik heb als tiener ook jarenlang gespaard voor een kusscène met Pamela Anderson, maar verder dan de videoband kwam ik niet.
5: Vind ik wel gehoord dat jij een videoband hebt gezoend.
1: Ja, dat is trouwens waar.
5: Ja.
1: Zo met die tong in dat,
5: in dat rondje. Kon je wel ontwikkelen zo.
1: Ja, sorry. Ja.
6: Dit is de Favoniek. De Favoniek.
5: Speciaal voor jou.
1: Ja, Niek, hij is er weer een keer, hoor. De favoriete groep van Niek. Wham, wake me up before you go. Je

0: Dat is de grote vraag. Jolanda, kei goedemorgen.
1: Kei goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, prima.
0: Ja, heb je een goed weekend gehad?
1: Ja hoor.
0: Ja, leuke dingen gedaan?
1: Nou, lekker relaxed.
0: Oh, dat is ook wel eens fijn, hè? Ja, wij, doen dat, ook graag. Af en toe is gewoon even, in ieder geval een dagje even lekker niks. Dat is al top.
1: Even lekker juist. Lekker Kijk. Niks.
0: Ja, ja, ja, in ieder geval nog wel kunnen genieten, denk ik, van het zonnetje. Want deze week wordt het minder, kan ik jou zeggen.
1: En in het zwembad in de tuin geleden, want ja, dat was nu nog lekker. Maar ja, ja nou weet ik het niet hoor.
0: Nee, nu zit het zwembad wel weer vol, maar wel met veel regenwater. IJskoud.
1: Ja, ja, dat is niet lekker.
0: Jolanda, waar gaan wij voor deze ochtend? Gaan wij voor koffie of voor thee? Want ik zal je zeggen, tot mijn laatste oproep was het eigenlijk best wel spannend. Was niet echt één voorkeur, maar daarna ging het best wel hard bij de tweede keer dat ik de fragmentjes liet horen.
1: Ja, maar het is ook lastig te
0: loppen.
1: Maar we gaan vandaag voor koffie.
0: Oh, ja. Daar kijk ik toch wel stiekem een beetje naar uit om hem nu even lekker te gaan draaien.
1: Die is zo mooi. Ja, dus doe maar.
0: Dan gaan we dat doen. Charles Aznavour en La Bohème. Dankjewel en een fijne werkdag vandaag, hè?
1: Dankjewel, jullie ook.
0: En iedereen bedankt voor het stemmen.

0: Sophie B. Hawkins en Right Beside You. Het is iets voor zeven. Hè. Normaal gesproken zitten wij nu al eigenlijk min of meer in het licht. En zien wij hier 's ochtends de vroege vogels een potje hardlopen. Of mensen gaan hier langzaam aan het werk. Maar het is nu nog en donker en regenachtig. En het is net alsof wij...
1: Alsof de herfst begonnen is.
0: Alsof wij half november hier ons programmaatje aan doen.
2: Kijk, het zou kunnen dat er nog steeds mensen wel aan het hardlopen zijn.
0: Ja, maar
2: die zien wij nu niet.
0: Maar verder gaat het helemaal goed op deze prachtig mooie maandagochtend. Begin van een nieuwe week. We hebben straks overigens de top 1976 aftrapshow. Want wij gaan natuurlijk hopen dat jij je stemlijstje in gaat leveren voor de top 1976. Dat is dit jaar in plaats van de top 900. Heeft alles te maken met dat Omroep Brabant 50 jaar bestaat. En dus heeft Maarten Kortlever, de chef van de radio, vorige week hier vol trots verteld dat we deze keer niet naar de top 900 gaan, maar naar de top 1976.
2: Het oprichtingsjaar.
0: Dus het oprichtingsjaar.
1: Groot cadeau.
0: En en dubbel zoveel liedjes.
2: En we gaan dat op een hele mooie en leuke manier gaan we dat zo meteen doen.
0: Ja, zeker. Een heel bijzondere manier.
2: Ja, vind ik wel.
0: Dat kun je wel zeggen. Maar we hebben daar eerst nog het nieuwsoverzicht van Niek. En die heeft één hint op over een bericht wat we straks moeten gaan bespreken. Vorige week zaten we er redelijk in. Volgens mij hadden we 2,5 punt of zo. Dus...
2: Ja, zoiets. Dat vind ik voor een week prima.
0: Niek, hoe is dat vrijdag gegaan bij John? Had John het dit keer bij het rechte eind of niet?
1: Ja, die had het bij het rechte
2: eind. Dan hebben we met z'n allen 3,5 punt.
0: Ja, dan hebben we 3,5 punt.
2: Ik ben blij dat John ons altijd redt op de vrijdag.
0: Ja, John die zorgt er wel echt voor dat wij in ieder geval weten... Dat we in ieder geval een puntje halen die week. Dat is altijd wel fijn. Die zit er bovenop. Wat voor vandaag, Niek?
1: Op die manier heeft hij er maar 4 minuten van kunnen genieten.
2: Ik zal niet zeggen wat ik denk dat ik wil zeggen.
0: Nee. Is het een bericht bij ons thuis?
2: Ik zie hier inderdaad Sabine.
0: 4 minuten van kunnen genieten.
2: Ja. Ik denk een race. Een autorace of een wielrenrace. Maar ik hou het breed gewoon een race of een marathon of zo. En iemand die moest eigenlijk 2-3 uur iets doen.
0: Ja.
2: Zo'n Michael, met zo'n wereldrecordachtig ding. Ja. Dus weet je wel zoiets. En die is na 4 minuten is hij eruit gescheiden.
0: Ja, ik zit ook ik denk dat iemand heeft heeft zoveel jaar gespaard voor de droomauto.
2: Oh ja.
0: En uiteindelijk rijdt hij in de prak.
2: Na 4 minuten.
0: Zoiets.
2: Oh ja.
0: Zoiets denk ik.
2: Oh, dat vind ik ook een goeie.
0: Dus, goed. Noteer jij het?
2: Zeker.
0: Dankjewel. Ja. Zometeen nieuws, weer, verkeer. En daarna gaan we lekker door met kijken.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
5: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door een grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
8: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
7: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
9: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
7: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel, Kei. Goedemorgen. 7:02. We zijn er weer bij. Straks hebben we onze top 1976 aftelshow. Maar het komend uur onder andere nog even bellen met Jan Biggel. En die heb ik nog gezien dit weekend. Dus die zal daar ongetwijfeld nog op terugkomen. En verder gaan we dadelijk naar de muziek. Owl City komt eraan en Carly Rae Jepsen.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan. En door.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
20: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
19: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matra Bike met een 9,6 op Trustpilot.
21: Snorlekes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
22: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
23: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
24: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
25: Het jaar waarin we zijn begonnen.
23: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
24: Stem straks vanaf 20:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
24: Hey, goedemorgen, Jordi Graat.

0: Owl City en Carly Rae Jepsen. En good time.
1: Goedemorgen,
0: 7:10. Het is vandaag maandag 17 augustus. Vandaag start de dag bewolkt en op veel plaatsen is het regenachtig. En die regen die trekt naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt dan gelukkig de zon door. Ja, er is nog wel een bui mogelijk. Sowieso wordt het een beetje een natte week. Dus wij gaan dadelijk over een half uurtje even kletsen met Weerplaza. En dan krijgen we de details. Maar
1: een beetje regen kan geen kwaad hebben, want er zijn overal
0: een jasje en een paraplu zou handig zijn.
1: Ja, nou, dat zeker. Ja. Maar qua branden en boeren erven en dat soort dingen, ja, is een beetje water naar beneden helemaal niet verkeerd. Dus daar is het lekker voor.
0: Kijk.
1: Even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 1992. Amerika loofde een prijs van 2 miljoen uit voor informatie over Pablo Escobar.
0: Ja, dat heb ik helemaal gevolgd, man.
1: Ja?
0: Ja, ik heb ook die serie zitten kijken.
1: Narcos.
0: Ja. Die heb ik 3 keer zitten kijken.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh, dat is
0: wel
1: veel.
0: En dan, dan ben ik zo'n idioot die zelf ook alles op gaat zitten zoeken, documentaires gaat kijken en dat soort dingen. Maar dat is echt, ja, weet je, ik heb natuurlijk als kind weinig van meegekregen. Maar als je dat terug gaat zitten kijken in die tijd, dat was echt, man.
1: Ja, dat is echt bizar.
0: Ja.
1: 1945, onafhankelijkheid van Nederlands-Indië vandaag. En in 1833, het eerste stoomschip steekt de Atlantische Oceaan over.
0: Kijk. Een nieuwe school in de filosofie van Forum gaat vandaag open. Ook de scholen in Noord-Nederland beginnen weer allemaal. Ja, wij gaan volgende week weer
1: aan de gang. Volgende week, ja.
0: Het WK Hockey is onderweg en de serie Maxima gaat gelukkig door, maar wel met een nieuwe cast. En dat was natuurlijk allemaal over, een beetje grommel, hè, was daar.
1: Ja.
0: Maar goed, dan druk ik me nog voorzichtig uit. In het nieuws, Nick.
2: Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. De coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen gaan presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt.
1: En ook meteen de belangrijkste, toch?
2: Ja, dat denk
1: ik wel, ze hadden geen gesprek met de BBB ingepland, dus ze hebben Pro nodig in de Eerste Kamer. Dus als Pro vandaag wegloopt zonder een soort van iets van deal,
2: ja, dan wordt het inderdaad lastig.
1: Dan gaat het of het kabinet weer vallen, of we krijgen voor het eerst sinds mensenheugenis een soort bij Prinsjesdag krijgen ze een financieel akkoord, weet je wel, moeten ze plannen aanleveren. Het kan voor het eerst sinds heel lang zijn dat daar geen meerderheid voor is.
2: Nee.
1: Dat ze het maar gewoon gaan aanbieden voor de kassen
2: voor de Nee, dus dat wordt interessant wat daar gaat gebeuren. Op de A15 bij Heeswijk-Dinter is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder reed vanuit Eindhoven richting Uden toen hij ineens rook onder de motorkap vandaan zag komen. En snel daarna zag hij ook de eerste vlammen. En wist de auto op tijd aan de kant te zetten en uit te stappen. De brandweer had het vuur snel geblust. De wagen die is totaal los. Dan wat ik voor 7e zei. Ja, Mark, jij had het over een soort race. Hè?
1: Ja.
2: En Jordi had het over iemand die bijvoorbeeld een auto heeft gekocht en die hem dan meteen in de brak heeft gereden.
1: Ja, dat ging over iets wat maar 4 minuten duurde.
0: Je hebt heel vaak van die filmpjes van man koopt Lamborghini.
1: En hij rijdt de
0: eerste beste stoplicht, knalt hij hem ergens tegenaan.
2: Ja, dus. Goed, het gaat niet over een auto, maar je zit wel echt in de goede richting te denken, Jordi. Want het gaat over een boot in dit geval.
0: Een boot?
2: Ja, een miskoop van bijna 8 miljoen euro kun je het eigenlijk wel noemen. Dat kreeg de eigenaar van een luxe jacht voor de kiezer. Angiola 2, zo heet dat jacht. Amper 4 dagen heeft hij ervan kunnen genieten voordat die boot zonk voor de kust van Sardinië, was volgens de Italiaanse kustwacht een motorbrand. Daardoor zou het schip zijn gezonken. De 30 meter lange boot die was gerenoveerd voor de huidige eigenaar.
0: Dat is gezonken.
1: Ja.
2: Heb je dan 8 miljoen euro voor neergetrokken?
1: 8 miljoen, zo de plomp in.
2: Jordi, toch wel,
0: half puntje. Zullen we daarop houden?
2: Zeker. Ja, want je zat echt helemaal in de goede richting. Alleen het verkeerde voertuig, wat dat betreft.
1: Ja, heb je hem een half punt gegeven?
0: Ja, streng hoor, joh.
1: Ja, vind ik ook streng.
0: Ja, vind ik,
1: vind ik streng. Maar alleen het verkeerde voertuig.
2: Ja, maar jij zegt zelf meteen een half punt.
0: Ja, ik ga dat niet over een discussie. Het is maandag.
1: Ik ben blij vandaag, want de stembus gaat zo meteen open. Ik vind alles goed.
2: Zeker.
1: Ik had jou een punt gegeven als het aan mij had gelegen.
2: Ja.
1: Maar goed, ik ben als jury dan ook, zoals altijd,
0: zeer soepel.
1: Zeer soepel. Het is 7 uur, een
0: keigoedemorgen.
1: Hij is streng.
0: In bed of aan het... En mij weer uitlachen vorige week om het woord plumpudding.

0: D-Barge en de Rhythm of the Night. 8:50. Het is de hoogste tijd om op maandag weer eens even lekker bij te kletsen met Jan Biggel. Jan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Jordi. Lang niet gezien, hè?
0: Oh, Jan. Hey, moet je ook niet even wennen weer aan de regen nu?
1: Nou, ik wist niet waar me overkwam, joh. Ik denk vanmorgen, het is nat.
0: Ja, ja.
1: Dat was lang geleden. Ja, dat is maanden geleden.
0: Ja.
1: Ja, de boeren zijn er blij mee, hè, jongen. Dat moet ik eerlijk zeggen, want ze liepen allemaal te spuiten. En dat mocht dan niet meer. En...
0: Nee,
1: maar
0: dat klopt. Het is voor de komende week is het voor de boeren heel fijn even. Dat alles weer gewoon... Ja, ja. En ook voor de grasvelden en zo, hè. Dat dadelijk alles gewoon weer een beetje groen is. Want alles is dor en droog.
1: Ja, het ziet er niet uit, joh. En als het nou begint te regenen, is het overal modder en dat is hier ook niks. Dus,
0: nee, dat klopt. Dan
1: mag het even blijven regenen.
0: Dat klopt. Ben je nou wel op de camping, Jan?
1: Ik ben nou weer op de camping. Ah. Hey, maar weet je wat nou mooi was? Ik zit net naar een liedje te luisteren van die Bart, weet je, Rhythm of the Night. Ik moet eerlijk zeggen, hè, jongen, dat is een oud liedje, joh. Daar heb ik vroeger nog op gedanst in de disco, jongen. en ben ik blij dat ze toen geen telefoons hadden, want je deed altijd een beetje wou de indruk maken, weet je niet, op die vrouwen die hoe dansje te doen.
0: Ja.
1: Leek van de paringsdans. Ik denk, maar ben ik ooit gek geweest, joh. Maar ben ik blij dat ze toen geen telefoons hadden. Oh, man.
0: Ja. En waar ging je dan uit, Jan? Waar ging je ergens naartoe?
1: Nou, dan gaan we naar die disco's, hè. Dat waren vroeger nog de Galaxy en de Goldfinger. En,
0: Ja.
1: Al die dingen. Oh. Ja, dat was allemaal denk ik nog voor jullie een tijd, want er was net maar de Tweede Wereldoorlog, man.
0: Alles nog maar platen.
1: Ik ben al oud, hè, jongen. Ja, ik ben al oud.
0: Ja, wij zijn elkaar dit weekend nog tegengekomen, want we hadden natuurlijk een Brabantse Vrienden komt eraan, dat festival, 5 september. Vorige week hadden we een hele actieweek. Kon je kaarten voor winnen. Sowieso, mocht je daarheen willen, kun je naar de site van Brabantse Vrienden gaan, want daar staat onder andere Jan Biggel op de Fijn Fishing Stage van Omroep Brabant.
2: Ja, ja, dat wordt echt leuk.
0: Dus, en we hadden een soort van zoek, Brabantse Vriendenjacht. Mensen konden dus voor een VIP-pakket konden ze ons zoeken. En wij zaten daar prachtig bij jou in de buurt, hè, in Liemde, bij de Uitkijktoren.
1: Ja, het had toen al, ik weet niet hoe lang niet geregend, maar ik was zitten, er wordt doodschuim.
0: Zijknat was.
1: En de stukjes, en het begint in een keer te regenen. Nou, daar zaten we. En we hadden pas over een half uur uitzending, dus ja, die mensen die kwamen.
0: Ja.
1: Ja, die hadden natte worstenbroodjes, die konden ze uitwringen.
0: Ja.
1: Maar wat ook nou leuk was, Witteri, want ik zit ook tegen jou. Ik zeg nou niks van die uitkijktoren, want heel liep staat dadelijk hier. Ja, hij zegt iets over die uitkijktoren. En de eerste die kwamen dan bij ons uit de straat, ja.
0: Ja.
1: Dat was ook nog heel dicht bij mij. Ik denk, nou, hij heeft het wel spannend gemaakt. Want verstoppen, joh, die hoeven wij niet te doen.
0: Nee, dat verstoppen was ik vroeger al niet goed in. Dat klopt.
1: Ja, weet je nog, je hebt tegen mensen gezegd, ja, dadelijk vinden ze ons niet. Ja, dan zijn ze pas om 19:30. Wat doen we dan? Nou, binnen 5 minuten stonden ze er al. Ik denk, nou. Dat ging goed. Maar ja, we waren de kaartjes kwijt in ieder geval.
0: Ja, mensen waren keiblij. Maar er waren best wel mensen ook uit, verder uit de regio. Zonnebreugel waren er een hoop gekomen. Dat was wel leuk. Ja, we waren wel een hoop terug gaan rijden, dus dat was wel leuk.
2: Maar die hebben gewoon kaartjes gewonnen, toch?
0: Ja, die hebben kaartjes gewonnen, ja.
2: Ja, want ik moet wel zeggen, dan ben je daarheen gegeven kaartjes. Dat is leuk, hè?
0: Ja, ja.
2: Dat is keileuk. Heb je Jan Biggel ontmoet, heb je Jordi Graaf ontmoet.
0: Ja, ja.
2: Maar we hebben nog wel iets in de tas.
0: Ja, Jan.
2: Waarvan wij niet zeker weten of jij ook weet dat wij dat in de tas hebben.
0: Jan, luister heel even, want vorige week hadden wij Rob Kemps natuurlijk aan de telefoon. Snollebollekes over Brabantse Vrienden. En die zei het volgende.
3: Mag ik ook iets weggeven nog?
0: Ja, dat mag.
3: Ja, ik wil graag een kwartiertje is wel genoeg. Dan mag jij iets verzinnen, moeten mensen even sturen waarom je dat zo graag wil.
0: Ja.
3: En met wie mag je 1 iemand missen voor 2 personen.
0: Mm-hmm.
3: Mag je een kwartier over het festivalterrein in het golfkarretje en dan zorg ik dat Jan Biggel de chauffeur is.
2: Had hij dat met jou overlegd, Jan?
1: Nee, dat had je niet met mijn overleg. Maar jij toen al die kaartjes weggegeven van die mensen, dat had ook niet overlegd, hè, jongen. Maar de mensen waren er wel blij mee.
0: Ja, dat wel.
1: Dat was wel lachen.
0: Hé, hey, maar Jan, dan gaan
1: natuurlijk,
0: we...
1: jongen, dat is kei leuk, Jan. Ja. Ik lang met zijn golfkarretje rijden.
0: Ja.
1: Hé, hey, hallo.
0: Dat gaan wij doen, voor 2 personen.
1: Dus, dat is toch lachen.
0: Dat is toch kei leuk. Dus als mensen op dit moment denken, nou, ik vind dat leuk. Brabantse Vrienden, 5 september. Ik wil wel in de golfkar bij Jan Biggel een kwartiertje over het terrein. Dan mag je dat nu appen. Er moet wel een leuke reden bij zitten.
2: En dat mag dan naar 06-573-28203.
0: Even voor de zekerheid, dat is dus met z'n tweeën.
2: Ja, met tweeën.
0: De kaartjes voor Brabantse vrienden.
2: Ja, ja.
0: Die zitten erbij.
2: Ja,
0: en Jan, wij zorgen dat je een kwartier met Jan Biggel over het terrein backstage gaat scheuren.
2: En Jan die geeft gewoon een tour, tour de Brabantse vrienden.
0: Tour de backstage.
2: Ja, tour de backstage. Dat is echt...
0: Oké, nou, dat is wel een vette prijs, ja.
2: Ja. Jan, dan gaan we...
1: Een vette prijs.
2: Ja.
1: Ik geloof ook dat er een minibar in zit.
0: Dat wordt steeds mooier.
2: Dus mocht je nou met Jan een rondje willen rijden over het terrein in de golfkar 5 september Brabantse vrienden, dan mag je nu even een leuke reden appen naar 06-573-28203.
0: Gaan we het over een minuut of 20 weggeven?
2: Ja, dat komt goed. Jan, bedankt hè.
1: Ja, hey, graag gedaan jongens.
2: Tot de volgende hè. Dan volgende week zijn we er weer bij.
1: Ik wel. Ik vermaak me eigenlijk hier wel weer in die regen. En ik zal wel weer luisteren. En komt allemaal goed jongens. Ik zou zeggen tot volgende week.
2: Hallo. Drink some margaritas.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies.
0: Are you with
1: me? And Are You With Me? We gaan zo meteen naar het nieuws van 19:30 met Niek.
2: Ja, onder andere waren er weer verdachten bermbranden in Rosmalen. En een vrouw in Amerika die vierde op een bijzondere manier haar 100ste verjaardag.
3: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
4: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
5: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
5: Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
7: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping Collectie.
1: Kijk, goedemorgen. 1 minuut over 19:30. We gaan naar het omroepend verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, volgens mij heel langzaam aan deze week keren we weer een beetje terug, hè, van vakantie.
10: Ja, inderdaad, Jordi, dat is het geval. Er zit wel weer ietsje meer verkeer onderweg, merken we. En het is natuurlijk ook wat slechter weer. Dat helpt ook niet echt mee.
1: Tuurlijk, ja.
10: Maar goed, aan de andere kant, veel files staan er niet. Er staat er wel geteld eentje, dus dan ben ik snel uitgeteld. De A58 Tilburg richting Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Moergestel en Oorschot. 5 kilometer. En je bent daar 10 minuten langer onderweg.
11: Omroep Brabant.
1: Ja, vandaag start behoorlijk met de regen, zal je niet verbazen. Ja, die regen die trekt uiteindelijk naar het oosten weg. En vanuit het westen komt dan weer de zon tevoorschijn. Maar ja, verspreid over Brabant is er echt nog wel een bui mogelijk. Het wordt 21 à 22 graden vandaag. Het nieuws krijg je van Niek de Vries.
2: De brandweer is gisteravond 2 keer uitgerukt voor bermbranden in Rosmalen. Eerst kwam er een melding over een brandje bij de rotonde van de Blauwe Sluisweg en een uur later was het raak langs het fietspad een stukje verderop. In Rosmalen zijn de laatste tijd meerdere verdachte branden geweest. Het gaat om bermbranden, een bosbrand en een autobrand. De politie heeft gisteravond in Stiphout 10 lachgastanks gevonden. De agenten gingen af op een melding over een afvaldumping. Toen ze bij de plek kwamen, zagen ze dat het om lachgastanks ging. 60 in totaal. Die tanks zijn door een afvalverwerker op een veilige manier afgevoerd. Het is nog niet duidelijk wie ze daar heeft gedumpt. Evelien Saalberg uit Vessem heeft op het EK Atletiek met Femke Broeders-Bol, Lieke Klaver en Myrthe van der Schoot goud gewonnen op de 4x400 meter estafette. Groot-Brittannië kwam nog wel dicht bij de winst. Je hoort Evelien Saalberg.
12: We wisten dat het een heel lastige battle met Great Britain zou worden met Engeland. En dat we hem dan ook gewoon nog mooi af kunnen maken. Ja, dat is echt een feestje na al zo'n goed toernooi.
2: Voor Saalberg is het de 3e gouden medaille op rij op dit onderdeel op het EK. Inwoners van 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn gisteravond geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De brand is nog niet helemaal onder controle. Jot NOS-verslaggever Simone Langejan.
13: Al ruim 250 brandweerlieden, hulpdiensten, vrijwillige boeren, politie. Alles wordt hier ingezet dag en nacht om die brand te blussen. Dat gaat dus ook de hele nacht door. De Chinooks vanuit Defensie die zijn wel gestopt met vliegen en gaan vanaf morgenochtend weer verder. Alles wordt op alles gezet om de brand hier onder controle te krijgen.
2: Natuurbrand is de grootste in de geschiedenis van België. Het is nog niet te zeggen wanneer die brand is geblust. Dat kan dagen, maar ook nog weken gaan duren. 100 jaar worden is velen niet gegeven. De meeste mensen die die leeftijd wel bereiken, ja, die slijten de laatste jaren toch vaak van hun leven in een verzorgingshuis. Nou, dat geldt niet voor de Amerikaanse Ruby McNally. Ze werd afgelopen donderdag 100 jaar en ze vierde dat met een parachutesprong. Ja, dat is echt, ja, dat is bijzonder.
1: Een parachutesprong?
2: Ja, echt.
1: Ja, het zal maar cadeau zijn, hè?
2: Ja, nou ja, zij is dus gewoon echt nog fit en zo. Nou, motto is ook, als je vertraagt is het leven voorbij, dus blijf doorgaan en geniet van het leven.
1: Ja,
2: nou,
1: kijk.
2: Als je dat op je 100ste dan...
1: Ja, het is heel simpel. als je gezondheid het toelaat en je hebt nog echte levenslust, dan moet je daar gewoon doen.
11: Ja, nou ja, zo denk jij erover.
14: En als je nog zo op je 100ste bij de pinken bent, dat jij een Nederlands motto hebt.
1: Ja, dan.
14: Jongen, zeg.
1: Ja.
14: Dan het ze nog wel even.
1: Zometeen uitgebreid.

0: en Candy. 8:08. Kei, goedemorgen. We gaan naar het weer van Weerplaza. Wouter, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik zei het vanochtend tegen Mark onder andere, hier in de studio toen binnenkwam. Ja. Ik was even de jas vergeten aan te trekken. Ik kwam buiten en ik werd zeiknat toen ik naar de auto liep.
1: Is even wennen, hè?
0: Ja, echt. Want het is na een hartstikke warm weekend natuurlijk een complete omslag van het weer volgens mij vandaag.
1: Ja, klopt. Ja. En dat gaat voorlopig wel blijven zo.
0: Oh.
1: We hebben inderdaad een flinke omslag. Wekenlang zijn er hoge drukgebieden geweest eigenlijk met mooi weer. Dus warm weer boven onze omgeving. Maar vanaf vandaag wordt dat een beetje overgenomen door echt grote lage drukgebieden. En die staan garant voor grotere buienactiviteit en dus echt af en toe flink wat regen. Nou ja, heel welkom natuurlijk voor de natuur. Zo ook vanochtend. Op sommige plekken is al bijna 10 mm gevallen. Yeah. En nou wordt het vanuit het westen wel droog hoor straks. En dan breekt vanmiddag ook de zon geregeld door. En blijft het op de meeste plaatsen droog met zo'n 22 graden. Dus met name de middag ziet er best wel goed uit nog.
0: Kijk, hoe gaan we een beetje de week in? En ook zeker 's nachts, wat gaan we een beetje merken qua temperaturen?
1: Nou, er verandert niet zo heel veel ten opzichte van vandaag. Morgen is een herhaling met vooral in de ochtend een tijd lang regen. Misschien wel flink wat regen ook. In de loop van de dag weer droger met wat zon. En dan wordt het opnieuw zo'n 22 graden. En de rest van de week, woensdag, donderdag, vrijdag dus. Zullen het vooral buien zijn die over onze provincie trekken. Niet meer van die grote regengebieden. Maar af en toe een flinke bui. Ook ruimte voor de zon tussendoor. En de temperatuur ligt eigenlijk de hele week rond 22 graden.
0: Kijk.
1: Eigenlijk wisselvallig dat wel. Maar zeker niet koud of onaangenaam.
0: Nee, ik moet er even aan wennen. Normaal als we elkaar op maandag spreken, dan is het eerste wat jullie altijd zeggen: we gaan weer naar een hittegolf.
2: Ja, dat was de afgelopen 3 maanden was het elke keer een hittegolf.
0: Nu hoor ik alleen maar regen en bewolking.
2: Maar ik vind het wel even lekker, man.
0: Het is op zich dat alles weer even een beetje weer. Dat is
2: even een soort reset of zo.
1: Ja. Het is zo'n beetje de eerste week sinds 2 maanden dat we geen 30 graden krijgen.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Het is prima zo.
0: Ja, dat is absoluut waar. Wouter, mag ik je hartelijk danken?
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende maar weer.
1: Is goed.
0: Hoi, hoi. Even nog, want het is wel leuk. Er komen heel veel leuke reacties binnen.
2: Zeker.
0: We hadden natuurlijk een minuutje of 20 geleden hadden we Jan Biggel aan de lijn. En 5 september is Brabantse Vrienden op Aquabest. Met onder andere de Omroep Brabant Fijn Visje Niet Steeds. Dan is het gewoon carnavallen in de zomer.
2: En daar staat onder andere Jan Biggel.
0: Daar staat Jan Biggel even op te treden in de tent. En er zijn nog heel veel meer artiesten. Daar wil je echt bij zijn. En vorige week hadden we natuurlijk kaarten weggeven voor Brabantse Vrienden. En toen belden we even met Rob Kems. En ja, die gaf toen in één keer een beetje een andere wending aan het hele gesprek. Luister even mee.
3: Mag ik ook iets weggeven nog?
0: Ja, dat mag.
3: Ja, ik wil graag een kwartiertje is wel genoeg. Dan mag jij iets verzinnen, moeten mensen even sturen waarom je dat zo graag wil.
0: Ja.
3: En met wie mag je 1 iemand mis voor 2 personen.
0: Mm-hmm.
3: Mag je een kwartier over het festivalterrein in het golfkarretje. En dan zorg ik dat Jan Biggel de chauffeur is.
2: Ja, nou hadden we net dus Jan Biggel aan de lijn. Die wist nog van niks,
0: maar die vond het wel leuk. Ja, precies.
2: Ja.
0: Dus mocht je nou 2 kaarten willen winnen met dus een rondleiding op het terrein in het golfkarretje met Jan Biggel, dan mag je nu appen naar 06-573-28203. Dus dat is wel even een hele unieke.
2: Ja, de kaartjes voor Brabantse Vrienden zitten erbij.
0: Ja, ja.
2: Met z'n tweeën.
0: Ja, ja.
2: Dus ja, daar is alleen maar.
0: En dan mag je dus met Jan Biggel een rondje gaan rijden in de golfkar.
2: Dit zou je een hoofdprijs kunnen noemen.
0: Dat kun je wel zeggen. Mocht je erbij willen zijn, dan nu even appen. Een leuke reden moet er wel bij zitten. Hè? Daar gaan we wel even naar kijken. Moet wel echt een grappige, leuke reden bij zitten.
2: Een flinke prijs.
0: Ja. 06-573-28203. En wie weet gaan we jou 5 september wel verblijden. En dat wordt echt een topdag, geloof me.
4: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Alex Warren en Passenger. Ja, veel mensen die graag met Jan Biggel over een over trein willen rijden in een golfkartje.
1: Ja.
2: Goedemorgen met Judith.
0: Hey Judith, met Jordi van Omroep Brabant.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het?
2: Ja, goed.
0: Ja? Heb je een fijn weekend gehad?
2: Heerlijk weekend gehad.
0: Oh, ook dan nog.
2: Ook dan nog.
0: Hey, waarom zou jij 5 september naar Brabantse Vrienden willen met Jan Biggel in een golfkarretje? Want ja, ik snap dat er dromen zijn, maar...
2: Nou, altijd leuk om even een balletje af te slaan, dacht ik. Maar ik golf niet, dus ik denk dat ik toch eens een keer in een golfkarretje rijden.
1: Oh, ja. Dat snap ik wel, ja.
0: En ik zag ook dat jij nog echt een carnavalsliefhebber bent.
2: Ik ben echt een carnavalsliefhebber, ja.
0: Ja, dus jij wil eigenlijk het seizoen een beetje vervroegen in plaats van 11-11 wil je naar 5 september, 2 maanden eerder.
2: Ja, dat mag voor mij best.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou, dan ga ik jou hopelijk heel blij maken, want jij mag met Jan over het terrein van Brabantse Vrienden. Gefeliciteerd!
2: Ja, dankjewel, super gaaf.
0: Kun je dan?
2: Ja, dat ga ik regelen.
1: Okay. wat zou je willen zien? Want Jan die luistert, dan weet hij waar hij een beetje langs moet
0: rijden. Ja, Jan weet een beetje, want die heeft wat dat betreft nog geen route gemaakt, dus die kan nog alle kanten op.
2: Nou, ik heb nog niet naar het programma gekeken, maar stel dat Phil Gerren zou komen, dan zou ik die
0: wel. Ja, die komt op de stage. Die komt op de 5-5-6 stage van Omroep Brabant.
1: Die weet, kan hij daar even langs rijden met een golfkar.
0: Ja.
2: Nou, dat zou helemaal top zijn.
0: Ja, sowieso is het bij de Omroep Brabant stage de hele dag één groot carnavalsfeest.
1: Ik weet dat er ook een main stage is, maar ik zou eigenlijk niet weggaan bij de Omroep Brabant stage. Dat meen ik serieus.
0: Ja, het is
1: dat is echt mijn feestje.
2: A place to be.
0: Ja, the place to be. En we gaan echt daar eventjes de boel even vakkundig verbouwen, kan ik jou zeggen.
1: Zo, zeker.
0: Nou, dus dan hopen we elkaar dan te zien. En dan wens ik je voor nu een kei mooie dag toe.
2: Hetzelfde, dankjewel.
0: Houdoe.
2: Houdoe.
0: Zometeen, daarachter, toch wel even een bijzonder moment.
1: Een heel bijzonder moment, want het is gewoon ook wel nieuw.
0: Ja, zometeen gaan wij namelijk beginnen met de top 1976 aftrapshow.
1: Ja.
0: Heeft alles te maken met Omroep Brabant, bestaat 50 jaar. En het bijzondere daaraan is dat we normaal hebben rond deze periode altijd... dan mag je gaan stemmen voor de top 900, ons jaarlijkse feestje. Maar omdat Omroep Brabant 50 jaar bestaat, is het nu de top 1976 geworden.
1: Het oprichtingsjaar.
0: En... dat moet dadelijk wel, vind ik tenminste. En dat vinden wij hier allemaal in de studio, spectaculair geopend worden.
1: Dat vinden wij ook, ja.
0: En daar is iets voor geregeld.
1: Ja.
0: Ik vind het echt waanzinnig.
1: Ik vind het ook heel vet.
0: Echt waar, ja.
1: Dus, dit is echt bijzonder.
0: Blijf luisteren, echt waar. Dadelijk naar achter, alle details daarover.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
6: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
5: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
7: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
10: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
9: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
11: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
9: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
12: Hartelijk dank. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Waar zijn de files momenteel te vinden in Brabant?
13: Nou Jordi, er zijn wat problemen ontstaan op de N279. De weg Helmond-Den Bosch. De weg is in beide richtingen dicht tussen Helmond-Noord en Beek en Donk. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dus daar loopt de vertraging wel flink op. Voor de rest leveren de files niet heel veel vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. 5 minuten extra bij de Moerdijkbrug. Op de A58 van Breda naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam bij Moergestel. En ook daar ben je 5 minuten langer onderweg.
12: Hartelijk dank. Wij gaan zo meteen aftrappen de top 1976. En dat gaan we op een bijzondere manier doen.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
7: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
7: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
9: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
10: Op 1 september is het feest.
11: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
12: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
13: Het jaar waarin we zijn begonnen.
14: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
15: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
16: Stem straks vanaf 20:15
17: via omroepbrabant.nl/top1976.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
19: Hey, goedemorgen,
20: Jordi Graat.

0: Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime.
1: De stembus voor de top 1976 is geopend.
0: Nou, 5 minuutjes.
1: Dit is de top 1976 aftrapshow.
0: Zo is het. Ja, het wordt een bijzondere dag vandaag, want wij gaan over 5 minuten, 7:45 precies, gaan wij de stembus openen.
2: Ja, zeker.
0: Voor de top 1976.
2: En dat allemaal omdat we 50 jaar bestaan met Omroep Brabant.
0: Precies. Over 2 weken op 1 september is het zover en daarom gaan wij de top 1976 uitzenden. Wij mogen de stembus openen deze ochtend en dat doen we eigenlijk op een bijzondere manier.
2: Ja.
0: Als ik heel eerlijk ben.
2: Zeker.
0: De eerste is, zometeen gaan we de stembus, die gaan we openen. En dan mogen we de hele dag kunnen we stemlijstjes draaien. Dus als je al wat liedjes wil noteren die in je stemlijstje moeten, dan zit je al lekker op voorsprong.
2: Ja, zeker. En dan komt hij gewoon misschien al een keer voorbij vandaag.
0: En wij dachten wel, er is wel iemand die de stembus moet openen.
2: Ja.
0: Dat moet dan wel op een bijzondere manier.
2: Ja, dat moeten wij niet doen.
0: Ja. En wij laten dit keer iemand de stembus openen die je misschien al heel lang niet meer hebt gehoord. Haar naam is namelijk Els van Essen. En dat was de allereerste vrouw die je hoorde op de radio bij Omroep Brabant 50 jaar geleden. Els, een keigoeie morgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk.
0: Ik mag je zeggen, dat hebben we eventjes afgesproken. Maar eigenlijk moet ik natuurlijk een beetje u zeggen. Want je bent ook wel de reden dat ik hier nu 's ochtends kan zitten op de radio op Omroep Brabant. Dus daar zijn we hier toch wel.
3: Je bent met opvolgers ongeveer.
0: Opvolger. Niemand kan tippen aan Els natuurlijk. Maar we doen wel een moedige poging.
3: Oké.
0: Wat ongelooflijk leuk om je te spreken.
3: Oké, ik vind het ook ontzettend leuk om weer eens wat van Omroep Brabant te horen. 50 jaar, als je het woord 50 hoort, dan denk je, jeetje, wat een lange tijd.
0: Dat geloof ik, ja.
3: Ik heb nog zulke leuke herinneringen aan die tijd.
0: Heerlijk. Oh, vertel eens. Ja, hoe ging dat in het begin? Want wanneer werd je hiervoor gevraagd om op Omroep Brabant te gaan presenteren?
3: Ik begreep, ze hebben er heel lang over gedaan om überhaupt iemand te vinden. Want het moest dan, ze wilden per se een vrouw, hè, want het was, die journalisten, dat waren allemaal mannen. En ze moesten ook iemand hebben met een Brabants accent, met de Brabantse G. Dat was dus ook moeilijk. En op een gegeven moment zijn ze dan bij mij terechtgekomen. En ik ben op 1 juli 76 begonnen. Ach. En we hadden dus ongeveer juli, een maand of 2, 3 de tijd om het op te starten. En wij zijn dus echt helemaal met niks begonnen. Ook als ik dat relateer aan muziek. Ja. Er was dus helemaal niks. Geen platen of niks. Dus wat gebeurde er? Ik presenteerde dan die ochtend uit en ik moest dan die items aan elkaar breien. En ook met muziek. Ja, dus er moesten platen komen. Dus ik ging met het hoofd van de redactie, gingen we naar Van Leest. Hè, dat was toen de platenzaak in Eindhoven met een busje. Ja, dat was een feestje. Dan stond je er in die bakken te grabbelen. En weet je, ze hadden alleen maar singeltjes en LP's. Voor de rest was er niks.
0: Nee.
3: Ja, dus dat was ontzettend leuk. Ja, en toen in die tijd ook, werd er dan gezegd van die muziek, het moest dan een beetje. We waren dan Omroep Brabant, met echte nadruk op Brabant. En een beetje Brabantse muziek ook. Of Nederlandstalig mocht dan ook. En België, dat hoorde dan ook bij. Nou ja, en ik had in die tijd een plaat uitgezocht van Della Bossi. Als ik denk dat niemand er ooit nog van gehoord heeft. De Bende van de Bruine Kroeg. En ik weet niet wel dat ik dat nummer grijs gedraaid heb. Tot op een gegeven moment de leiding ingreep. En dat ze zeiden van nou is genoeg. Toen hebben ze die plaats verstopt.
0: Wat dat betreft niks veranderd.
3: Ja. Oh ja, doen ze dat nog steeds?
0: Ja, dat doen ze nog steeds. De leiding grijpt nog steeds regelmatig in Els bij ons.
3: Ja. Oké. Dat is natuurlijk heel erg leuk. En ik heb ook ik had in die tijd kleine kinderen. En als ik geen oppas had, dan moest ik ze gewoon meenemen. En dan waren ze een jaar of 3, 4. En dan zaten ze bij de technicus achter dat glas.
0: Ja.
3: Helemaal te kijken. En mijn zoontje, die is een keer zo boos op mij geworden. Want die had gedacht dat ik praatte alles aan elkaar, maar ik zong de platen ook zelf. En toen zag hij dat er een plaat werd opgelegd. Hij was ontzettend boos op mij. Dus ik... ja.

0: beetje verstijfd. Ja, hoe moet ik het zeggen? Het was gewoon een ontzettend spannend moment. Maar het ging goed. Het ging allemaal goed. Ik weet ook wel, ik heb zo'n eigenschap, als ik dan achter die microfoon zat, dan viel alles van me af. Ik was altijd de rust zelf. Wat er ook gebeurde om me heen kon ontploffen. Ik zat daar en ik presenteerde. Dat weet ik nog wel, ja.
1: En was het toen ook echt gewoon met alle collega's ook gewoon echt van, we beginnen vanaf nul en we gaan eens kijken waar we komen met z'n allen? Want dat was natuurlijk echt uitvinden. Ja. Echt het wiel uitvinden.
0: Alles was het wiel uitvinden. We hadden typemachines die nog niet elektrisch waren. Je moest alles. Ja, ook wel. We zaten dus ook bovenop het nieuws. En dan moet je je voorstellen, er waren geen computers. De input, de krant, dat was eigenlijk een concurrent. Daar werkte je dan mee, hè, van gegevens uitwisselen. Ja. Er stond dus zo'n ratelende telex, stond er dan op de redactie. En ik kan me ook nog wel een keer herinneren, je moest dus op die telex moest je dan de berichten halen, hè, de AP. En dan vooral de aan Brabant gerelateerde berichten. En ik kan me ook nog wel herinneren dat ik hier verschrikkelijk op een donder heb gehad. Want ik was toen bureauredacteur en ik moest ook die telex in de gaten houden. En toen was de rol op, weet je. En dan moet je een nieuwe rol erin zetten. Maar in die tussentijd komen de berichten door. En toen heb ik een belangrijk bericht gemist.
1: Oh nee.
0: En toen was de volgende ochtend, die bureaudirecteur, die was zo kwaad op mij. En ik moest ontslagen worden, bla bla bla. Maar goed, dat is allemaal met de sisser afgelopen natuurlijk. Maar ja, zo ging dat.
1: Ja.
0: Ja, dat was. En je ging op de fiets met een bandrecorder. Ging je overal
1: reportages
0: heen.
1: Reportages maken.
0: Reportages maken.
1: Ja,
0: zo
1: wat
0: ging
1: leuk.
0: Dat toen. Ja, dat was een hele andere tijd. En heel klein clubje. En ja, en dan zat ik daar iedere ochtend. Ja, en dan. Weet je, bij weer en ontij, ik kan me ook nog wel herinneren, dan hadden we, toen de tijd was het ook zo mistig af en toe, hè, 's morgens.
1: Ja.
0: En dan zat ik daar te vertellen van, mensen, blijf binnen, het is veel te mistig, je botst overal tegenaan en ik zat daar. En als het glad was en sneeuwde, ik glibberde daar doorheen en dan ging ik zeggen, jongens, de scholen zijn gesloten, ga niet de weg op. En ik zat daar, ja, dat was wel heel bijzonder.
1: Ja, geloof ik.
0: Dat was toch wel een leuke tijd.
1: Ach, ja. Man. Zou je het nog kunnen, denk je? En ook nog willen, zo op de radio en in een programma maken? Met alle techniek van nu en hoe dat gaat. Want het is allemaal misschien ook wel een stukje sneller geworden en zo.
0: Nou ja, weet je wat wij hadden? Je kwam dus morgens binnen. Er zat één bureau de redacteur. Als je geluk had, soms zat er niemand. En een presentator.
1: Ja.
0: En een technicus.
1: Ja.
0: Er zat er niemand. En ik hoorde laatst dat jullie zelfs iemand die de regie heeft over de ochtenduitzending. Nou, dat was bij ons niet. Je deed het allemaal zelf.
1: Ja.
0: En dan kwam er dan binnenlopen met een stukje papier. En ja, dat. Ja, het was heel knus.
2: Zou je het willen doen, Els? Want je woont volgens mij in Duitsland nu. Maar je bent altijd welkom om gewoon een keer 's ochtends hier weer een keer een programma te komen maken.
1: Oh, Els, dat zou ik leuk vinden. Als we samen een keer een programma maken 's ochtends.
0: Dankjewel, weet je wat? We maken een afspraak en dan doen we dat.
1: Nou, dat vind ik echt fantastisch. Dat meen ik serieus, uit de grond van mijn hart.
2: Ja,
1: dat vind ik echt leuk.
2: Gaan we later afspreken, want voor vandaag even belangrijke zaken, Jordi.
1: Ja, Els, we gaan de stembus openen voor de top 1976. Luister eventjes mee.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Hierbij verklaar ik de stembus voor de top 1976 van Omroep Brabant officieel geopend.
2: Hoi! Vanaf nu kan er gestemd worden via omroepbrabant.nl slash top 1976. Dus lever je lijstje in en dan gaan wij de hele dag gaan wij stemlijstjes.
3: Vanaf nu komt er geen plaat meer voorbij die niet in een stemlijstje staat.
2: Nee. We gaan sowieso een afspraak maken. Elsen vind ik echt waanzinnig leuk. Is er iets wat ik voor je kan draaien? Waarvan je denkt van dat vind ik echt leuk om nog weer eens even te horen.
3: Moet je wel beloven dat je erop gaat stemmen.
2: Ja,

0: me weer terug naar de tijd van toen.
1: Nou ja, wat ik een hele mooie plaats vond uit die tijd is Sympathy van Steve Rowland en de Family Dog. Ik weet niet of jullie die hebben. En dat is een plaat, die is nog hartstikke actueel. Die vond ik heel erg mooi uit die tijd.
2: Kijk,
0: Jordi is meteen druk aan het zoeken.
1: En natuurlijk Living Doll. Hè.
3: Ja, die blijft ook fantastisch. Nou,
2: daarvan weet ik zeker dat we hem hebben.
3: Toevallig heb ik, even kijken. Ja, die heb ik wel van Family Dog. Jawel, dat kunnen wij wel even
1: regelen. Ik vind het een hele mooie plaat.
3: Ja, dat snap ik. Dat is ook een waanzinnige plaat. Ik wil je echt hartelijk danken dat je eventjes tijd had. En hopelijk tot snel dan. En dank voor het openen van de stembus.
1: Ik wil jullie ook bedanken dat jullie nog aan mij gedacht hebben. En dan tot ziens, Omroep Brabant. Houdoe.
3: En tot snel. Houdoe.

0: Family Dog en Sympathy. Aangevraagd door Els. En ja, man, Els is echt... Ja, die heeft nu al een plekje in mijn hart. Dat meen ik
1: ja,
0: echt.
1: Ja, Els is fantastisch.
0: Ja, voor de mensen die dachten, ja, wie is Els? Dat is de dame die voor het eerst de woorden sprak op Omroep Brabant. 50 jaar geleden,
1: op 1
0: september.
1: De allereerste stem die je ooit op Omroep Brabant hoorde. En zij mag dan natuurlijk ook het eerste liedje uitkiezen voor deze dag.
0: En een waanzinnig lief mens. Eerlijk is eerlijk.
1: Ja.
0: Je kan op dit moment je stemlijstje in gaan leveren. Dat kan via omroepbrabant.nl /top1976. Dus top1976 voor de duidelijkheid.
1: Daar staat een dingetje, daar staat in het rood: breng hier binnenkort je stem uit.
0: Oh.
1: Als je denkt, wanneer dan? Nou, nu, nee, want nu, als je daarop klikt,
0: kom
1: dan werkt
0: erin.
1: Het gewoon. Dus vergeet het woord binnenkort.
0: Ja, breng
1: hier
0: je stem uit.
1: Dan halen we zo weg. Daar zit nu iemand hier bij de ICT-afdeling met een stomende pc het woordje binnenkort weg te halen.
0: Dat komt goed.
1: Dat komt helemaal goed. Je kunt al stemmen.
0: Ja, dus dat komt echt helemaal goed. Dan maken we één groot feest van met z'n allen. En ga vooral stemmen. omroepbrabant.nl/top1976. Dan komt het helemaal goed.
1: Vind ik wel dat als Els de eerste was die je hoorde op Omroep Brabant, die mocht eerst een liedje kiezen.
0: Ja.
1: Gaan we na half gaan we echt beginnen met stemlijstjes. Ja. Die worden hier nu allemaal verzameld.
0: Ja, want mensen moeten wel even de tijd krijgen om het
1: precies
0: in te leveren.
1: Vind ik wel dat degene die nu te horen is op Omroep Brabant dan de tweede mag.
0: Niek.
1: Wil je Rem of wil je Tony Braxton?
0: Nee, je vroeg dat inderdaad net. Ja. Dus ik heb even een plaat erbij gepakt waarvan ik altijd denk, och, dat is wel leuk om die eens even misschien eens... En dat is eigenlijk een onbekend bekend liedje van Toto. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Het is niet een liedje waarvan mensen meteen denken, oh, is dat van Toto? Maar er zit een tussenstukje in en dat vind ik echt waanzinnig. Omdat er allerlei instrumentjes weer bij elkaar komen. En daar kan ik ongelooflijk van genieten. Ik kan hem ook echt veel draaien. Thuis niet alleen, maar ook in de auto. Ik weet dat de wederhelft er helemaal klaar mee is. Maar alleen daarom al doe ik hem in mijn stemlijstje. Toto en Mushanga, die komt op mijn stemlijstje bij deze.

0: Ja, Toto en Mushanga komt op mijn lijstje. En ja, wij zijn ook ontzettend benieuwd naar jouw lijstje. Dus ja, ga het inleveren. In plaats van de top 900 hebben we dit jaar de top 1976. Ga naar omroepbrabant.nl/top1976 en lever jouw lijstje in. Doe dat alsjeblieft, want hoe meer stemmen, hoe beter. Zometeen wel naar het nieuws. Nico, wat heb je voor ons?
1: Ja, nadat kinderen in Best rookgranaten hebben gevonden en op een veiling in Engeland, dat ging een item dat voor een paar tientjes was gekocht onder de hamer. Het leverde verdomd veel geld op.
2: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
6: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
7: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
8: Ah, wat een schatje.
9: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
10: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: Het is 8:58. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
11: Goedemorgen Jordi. Nou, het gaat op zich goed op de Brabantse wegen. Er staat maar een enkele file op de A59 van Den Bosch naar het westen. Bij knooppunt Hooipolder 4 kilometer langzaam rijdend verkeer met 5 minuten vertraging. Op de N279, daar zat het vanmorgen even tegen, van Helmond naar Den Bosch, want daar gebeurde een ongeluk bij Beek en Donk. Het was al wel weer snel van de weg af. De file staat er nog wel vanaf Helmond Centrum 4 kilometer en je bent daar een kwartier langer onderweg.
12: Omroep Brabant.
0: Vandaag start bewolkt en op veel plaatsen is het regenachtig. De regen die trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt dan de zon door. Het gaat, het kan nog wel een buitje op gaan leveren vandaag en het wordt 21 à 22 graden. Het is tijd voor het nieuws, dan krijg je van Niek.
1: De politie is gisteravond met meerdere eenheden uitgerukt naar de Otto Koperstraat in Den Bosch, na melding dat daar schoten zouden zijn gehoord bij een parkje. Agenten droegen kogelwerende vesten en doorzochten ook dat park. Werd uiteindelijk niets gevonden. Het is niet duidelijk waar de harde knallen vandaan kwamen. Vier kinderen hebben gisteren 16 rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in een bos in Best. De jongens in de leeftijd van 10 en 11 jaar vonden de granaten met een metaaldetector. Ze namen de rookgranaten in een plastic tas mee naar huis om ze te laten zien aan hun ouders. Die hadden meteen door dat om echte munitie ging. De explosieve opruimingsdienst heeft de rookgranaten meegenomen. Een man van 26 is opgepakt voor de brand in een huis in Oosterhout vorige week woensdag. De politie houdt rekening met brandstichting. Precieze oorzaak wordt nog onderzocht. De man komt uit Oosterhout. Hij kwam pas na een onderzoek naar de brand in beeld bij de politie. Dat huis dat is onbewoonbaar geworden door de brand. Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. Daarvoor moet er nog wel flink onderhandeld worden met partijen als Ja 21 en Pro. Premier Jette staat open voor andere ideeën.
13: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
1: Het kabinet kan ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Tijdens de algemene politieke beschouwingen kan dan per plan een meerderheid worden gezocht. Dan nog naar Groot-Brittannië. Daar dacht een man een opgezette vossenkop te hebben gekocht op een antiekmarkt. Hij betaalde daar 50 50 pond voor. Vooral eigenlijk omdat hij plastic wiebeloogjes zo grappig vond van dat opgezette dier. Jaren later belandde die kop bij een veilinghuis en daar werd hij ook als vossenkop aangeboden voor ongeveer 40 pond. Maar ja, toen werd duidelijk dat het waarschijnlijk niet om een vossenkop ging, maar om een kop van een uitgestorven Tasmaanse tijger. En dat veranderde de boel.
14: Ja, dan is de...
1: Ja, de biedingen die schoten omhoog en uiteindelijk werd er omgerekend €70.000 betaald voor dat opgezette dier. Nou, als nu echt vast komt te staan dat het om een Tasmaanse tijger gaat, dan is dat ook echt bijzonder. Wereldwijd is er maar één andere opgezette kop van zo'n dier bekend.
14: Ja.
8: Ja.
1: Je zult het maar weer hebben gekocht.
8: Maar dan vind ik 70.000 nog weinig.
14: Dat wou ik dus zeggen. Daar had ik toch wel bijna tegen de ton. Tegen de ton. Als je dan echt en dat moet dan ook denk ik in een mooi museum komen te staan. Want dat is, dan moet je echt bewaren. En
8: ja, zeker.
14: Alleen even voor mij, want die wiebeloogjes, dat is dus opgeplakt.
1: Ja,
14: of zo,
1: dat lijkt me niet.
14: Dus dat is natuurlijk nog wel een ding. Dat daar,
8: het maakt de tijger niet heel veel enger.
14: Nee, dat klopt.
8: Ik denk niet dat hij hiermee s'nachts zijn prooi kon vangen, zeg maar, met de wiebeloogjes.
14: Maar goed, dat volledig terzijde. Ja, het is zover. We kunnen alleen maar zeggen, ga je lijstje inleveren. omroepbrabant.nl/top1976. Omroep Brabant. Voordat we dadelijk naar lijstjes gaan onder andere de luisteraars die nu al fanatiek aan het invullen zijn.
8: Ja, komen al wel wat binnen,
14: hoor. Links-rechts komt er wat binnen. Willen we toch even... ik heb natuurlijk Toto op mijn lijstje gezet met Mushanga. Niek, wat zou jij op je lijstje willen zetten?
1: Ja, toch wel iets Italiaans.
14: Ik was er al bang voor.
1: Ja, nee, natuurlijk. Ja, dat moet ik even een beetje promoten. Ja, dan denk ik altijd aan Zucchero bijvoorbeeld. Daar zijn wel bekende nummers van. Il Fondo, Diamantes, Senso Madonna. Maar ik ga voor Bacco per Bacco. Is iets onbekender, maar er zit lekker veel tempo in. Is echt een lekker nummer.
14: Dat is een goeie. Ja, zeker. Nou, misschien zet ik jullie wel op mijn lijstje trouwens. Dankjewel, Niek.

0: Zoguero. En ja, die komt op het lijstje van Niek terecht. Ja, dan willen we ook van jou nog weten, Mark, waar we... En ondertussen, ga lekker stemmen, hè. Omroepbrabant.nl/top1976. Lever jouw lijstje in, en voor de duidelijkheid. Ja, we hebben eigenlijk wel wat heel leuks. Want normaal gesproken is dit een beetje de tijd dat we de stemmen gaan verzamelen voor de top 900. Maar omdat Omroep Brabant 50 jaar bestaat, ja, is de lijst dit jaar dubbel zo lang. En gaan we naar de top 1976, het jaar van oprichting van Omroep Brabant. Dus we maken er wel even een feestje van met z'n allen.
1: Zeker.
0: Dus ja.
1: En dat feestje mag ook wel met rustige muziek, toch?
0: Zeker. Oh, okay, gelukkig. In mijn lijstje staan ook allemaal dingen. De ene moment denk je, nou, we gaan lekker dansen. Het andere moment denk je, het is bijna herfst. Hij wil onder een dekentje kruipen met een kop thee. En alles wat ertussen zit.
1: Ja, want ik vind dit het mooiste Nederlandstalig liedje ooit.
0: Kijk.
1: Dit gaat elk jaar in mijn lijstje. En dus dit jaar ook. Maar ik dacht ook, extra aandacht er even voor. Want er gaan nu bijna twee keer zoveel liedjes erin.
0: Ja.
1: Dan kan je de lijst misschien wel even lekker inglijden. Bluff en omarm.
0: Prachtig liedje.
1: Ja, het is waanzinnig.
0: En lever je lijstje in omroepbrabant.nl/top1976.

0: heeft met zwaar.
1: Bluf en omarmen.
0: Niets te maken, hoogstens met de wind.
1: En deze komt op het stemlijstje van Mark.
2: Ja.
1: Het is wel echt heel leuk. We zien de ene na de andere stemlijst nu binnenkomen. Ja, mensen moeten daar heel eventjes over nadenken. Die mogen allemaal liedjes invoeren. En even voor de duidelijkheid, het is de top 1976. We gaan namelijk 1976 liedjes draaien vanaf 1 september. En dat heeft te maken met op 1 september is Omroep Brabant, die bestaat 50 jaar. Hippiepoera, lang zal die leven in de gloria. En normaal hebben wij in die week altijd de top 900. Maar nee, wij gaan nu even gewoon dubbel zoveel liedjes draaien. Dus daarom maken wij de top 1976. Dus die kans dat nu jouw lijstje met liedjes, dat daar heel veel van gedraaid gaat worden, is gewoon ontzettend groot. Dus ga naar omroepbrabant.nl/top1976 en
3: let op, je hebt vanaf nu precies 1976 seconden. Dat zijn 32 minuten en 56 seconden om je stemlijstje voor de top 1976 door te geven.
1: En dat is bijzonder, want het is heel simpel. Je hebt nu ruim een half uur om jouw lijstje in te gaan vullen. En waarom doen we dat? Omdat wij heel af en toe mogen ook nog als dank voor jouw lijstje iets weggeven. Een cadeautje.
2: Ja, zeker. Een hele dikke, vette speaker.
1: Ja, en echt even een Bluetooth speaker. Daar kun je gewoon dadelijk vanaf 1 september sowieso de top 1976 op luisteren. Maar ook gewoon als je lekker een feestje hebt of wat dan ook. Een dikke, vette Bluetooth speaker ligt hier klaar. En die is misschien wel voor jou.
2: Ja, het is ook niet zo dat de stembus daarna dicht gaat.
1: Nee.
2: Want die blijft nog heel lang open.
1: Nee.
2: Maar voor nu,
1: als wij binnen nu en 32 minuten jouw lijstje binnen zien komen via omroepbrabant.nl/top1976. Onder die stemmers, dus tussen nu en ruim een half uur, daar gaat de Bluetooth speaker aan verloot worden. Dus ik zou zeggen, ga naar de site omroepbrabant.nl/top1976 en wie weet heb jij zometeen wel die Bluetooth speaker te pakken. Maar ja, dan moet je er wel even wat voor doen. Moet je even een paar minuten vrijmaken. En wie weet is dan zometeen de Bluetooth speaker voor jou. Deze komt van Maurice. Lekker nummertje om ook op je lijstje te hebben.
2: Nou,
1: ik begin wel te twijfelen nu wat ik er allemaal op ga zetten.
2: Gewoon twee lijstjes.
1: Ja, dat is waar. Phil Collins, Don't Lose My Number.

0: jij stemt, wij draaien. De hele dag alleen maar nummers uit jouw stemlijstje.
1: Dit is de Top 1976
0: Aftrapshow
1: bij Omroep Brabant.

0: eindelijk eentje die absoluut niet mag ontbreken. Het is een hele fijne plaat van Coldplay en Clocks.
1: Dit is de Top 1976 Aftrapshow. Ja, alleen maar liedjes uit jouw stemlijstje.
0: Ja, lever jouw lijstje in via omroepbrabant.nl/top1976. Doe dat, denk er even goed over na en laat dan vooral weten wat ik voor je kan draaien.
2: Ja, deze was van Priscilla Dodemond,
0: yes.
2: Clocks Coldplay. En die denkt dus bijvoorbeeld ook mee,
0: ja,
2: naar de speaker.
0: Ja.
2: Ik heb de timer hier staan. 23 minuten nog heb je precies. 23 Oei. Minuten.
0: Dan zou ik er niet te lang mee wachten. Geef je voorkeur op qua stemlijstje. Dus welke platen mogen volgens jou niet ontbreken in de Top 1976? En ik leg het nog maar een keer uit. Normaal hebben wij de Top 900 van Omroep Brabant. Maar omdat Omroep Brabant op 1 september 50 jaar bestaat, en dan heb je natuurlijk als oprichtingsjaar 1 september 1976...
2: Ja.
0: Gaan wij de Top 1976 uitzenden. Dus heb je dubbel zoveel kans dat jouw plaat uit jouw lijst wordt gedraaid. Want we hebben ook dubbel zoveel platen die we kunnen draaien.
2: Ik zie ook echt hele leuke dingen.
0: Ja, er komen heel veel dingen binnen. Hoor. Dus wij gaan nog eens even een paar leuke liedjes zoeken voor dadelijk na negenen. En dan is het aan jou om even de komende minuten jouw stemlijstje in te leveren via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
13: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
12: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
3: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met 2 boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
10: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
14: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In één plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
15: 32 inches of rain in Lapa-Hoi-Hoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
14: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost, trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel, bijna 9:03. Er staat nog één file, Mark.
2: Ja, hij is wel heel kleiner op de A50. Os richting Arnhem, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. 5 kilometer nog, maar wel ook maar 5 minuten. De bergingswerkzaamheden zijn bezig, zijn bijna klaar. Maar de rechterrijstrook is nu nog dicht.
0: Kijk, dat is allemaal top. Je hebt nog hoe lang? Een kwartiertje, denk ik, hè? Om
2: ik
0: jouw stemlijstje...
2: Heb hier de timer.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Je kan de hele dag en de hele week je stemlijstje nog in gaan leveren. Maar... We hebben het alarm af laten gaan. Dat betekent dat als je binnen nu en een kwartier... je stemlijstje inlevert, dat je kans maakt op een dikke, vette Bluetooth-speaker.
2: Je hebt nog 16,5 minuut om precies te zijn.
0: Dus ga naar omroepbrabant.nl/top1976. Zometeen gaan we een liedje draaien uit het lijstje van Willy.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
19: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
21: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
23: Reis weer met Golden eSIM.
24: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
25: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
23: Reis slim met Golden eSIM.
26: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
27: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee terug.
26: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
27: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
28: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: De stembus voor de top 1976 is geopend.
5: Daarom is dit tot 7 uur de top

0: Lager en stiekem gedanst.
1: De stembus voor de top 1976 is geopend.
2: Dus kom maar door met je stemlijstje.
1: Dit is de top 1976 aftrapshow.
2: Jordi Graat.
0: Hele goede morgen, 10 minuten over 9. Nou, een uur, iets meer dan een uur geleden is die prachtig mooie stembus geopend door Els.
3: Ja.
0: En Els was de dame die 50 jaar geleden op 1 september 1976 de allereerste woorden uitsprak op de zender. En de rest is geschiedenis, zou ik
3: bijna zeggen. Ja, zeker. En ook het openen van die stembus is geschiedenis. Die is inderdaad een uurtje open nu.
0: Ja.
3: Er komen echt heel veel leuke lijstjes binnen. En we draaien vandaag alleen nog maar dingen tot en met Ronnie vanavond aan toe.
0: Ja, Ronnie gaat ook los, dat weet ik zeker.
3: Die alleen maar binnen zijn gekomen op stemlijstjes. Dus als je iets wil aanvragen, doe het via een stemlijstje. Dan komt het misschien nog wel voorbij vandaag ook.
0: omroepbrabant.nl/top1976. En je hebt sowieso de hele dag om je stemlijstje in te leveren. Maar af en toe willen wij, om jullie een klein beetje te motiveren, even wat extra doen.
3: Ja.
0: We hebben hier namelijk een dikke vette Bluetooth speaker klaar liggen voor degene die binnen nu en
3: 8 minuut 50
0: zijn lijstje inlevert. Dus het kan via omroepbrabant.nl/top1976. Daarna kun je gewoon nog je lijstje inleveren. Hoor. Maar af en toe zeggen wij van, nou, als je nu even de laptop erbij pakt of de tablet of wat dan ook en je gaat stemmen, dan maak je dus net even wat meer kans op bijvoorbeeld een Bluetooth speaker.
3: Ja, over 2 weken, 1 september, begint de lijst hier dan ook daadwerkelijk.
0: Ja, het gaat snel.
3: En daar zijn we gewoon 2 weken zoet mee. Dat wordt echt een fantastische lijst. Met misschien deze wel in, want er is op gestemd.
0: Zeker. Joan stemde hierop. Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: Empire State of Mind. Dat is toch wel een bijzonder mooie. Hè? Alicia Keys, ook die kwam voorbij.
1: De 1976 seconden zijn voorbij. Eén stemlijstje zetten we nu in de spotlight.
0: Dat is heel mooi. Maurice, kei goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: we hebben het idee dat er veel Maurice's zijn die stemmen vandaag, als ik heel eerlijk ben.
2: Oh, dat is heel mooi.
0: Dus dat is alleen maar goed voor jou, toch?
2: Zeker.
0: Wat is het?
3: Dit is de timer.
0: Oh, de timer.
3: Ja, ik had echt een timer gezet.
0: Kijk. Maurice, we zijn even naar jouw stemlijstje aan het kijken. Maar daar staat wel heel veel moois. Zijn er een paar dingen waarvan je dacht van, nou, die zet ik sowieso als eerste in de lijst? Dat is belangrijk dat die in ieder geval in mijn lijstje staan.
2: Ja, Foreigner sowieso. Met,
0: snap ik. Ja, man. Och, ja.
2: Piet Veerman. Ja, het is gewoon Nederlands. Dus dat is echt gewoon een praktische...
0: Zeker. Nummer. Ja. Ja.
2: Ten Sharp, You. Want dat is op mijn bruiloft gezongen.
0: Kijk.
2: Dus dat is een... En Stille Willy. Ja, dat is gewoon echt ook gewoon een...
0: Classic.
2: Classic, dus... Die zeker.
0: Wat goed. Ja, ik zit even doorheen. Er zitten echt wel leuke dingen bij. Maar ik zie ook zo weer een Coldplay'tje voorbij komen. En een Matthias Rijm. Dus jij gaat alle kanten op. Nou, als dank daarvoor willen we jou graag een Bluetooth speaker opsturen. Omdat jij je lijstje het afgelopen half uur hebt ingeleverd. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel, dat is super. Dus, dat is heel mooi. Die

0: opklaaien is op 1 september om 9 uur. Want dan gaan we de lijst natuurlijk uitzenden. En dan hoop ik dat er heel veel liedjes van jou voorbij gaan komen.
1: Dat hoop ik ook, maar ik zal zeker gaan luisteren. Dus elke dag.
0: En als jij het goed vindt, ga ik deze draaien van jouw lijstje.
1: Ja, dat is ook een perfect nummer.
0: Ja, hè? Ja, ik weet niet. Dit nummer pakt me altijd op een of andere manier. Ik kan je ook niet uitleggen waarom. Dat is een gevoel, hè, Maurice? Zoals ze zo mooi zeggen.
1: Absoluut.
0: Mag ik jou

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Oceaan van Raccoon, aangevraagd door Anne, Jacques en Arne. En daardoor zien wij dan die lijstjes binnenkomen. En dan denken we, dat is ook een mooi liedje. En die willen ook nog even draaien. Lever je lijstje in. We kunnen niet vaak genoeg zeggen. omroepbrabant.nl/top1976. En vul jouw lijstje in. Wij vinden het alleen maar mooi als wij die lijstjes binnenkrijgen. En dat we ook kunnen zien van, die gaat hard. Of daar wordt op gestemd. Of dit is zo'n plaatje waar we misschien helemaal niet aan gedacht hebben. En wij zijn ontzettend blij met je lijstje. Het kost je een paar minuutjes. Maar dan kun je wel zeggen dadelijk op 1 september vanaf 9 uur. Ja, mijn lijstje komt ook voorbij. Want ik heb ook een prachtige muzieklijst ingeleverd. Die hopelijk, tenminste daar hopen wij dan op, die platen die je hebt ingeleverd, dat er heel veel liedjes van voorbij gaan komen. Maar ga eerst naar de site omroepbrabant.nl/top1976. We gaan eigenlijk ook naar het nieuws. Wat daarin zit, dat hoor je van Niek.
1: Onder andere een ongeluk op de N279. Een chauffeur raakte daarbij gewond. En Michael Bouw verkoopt al tientallen uren bootjes in Beek en Donk.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
3: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, het houdt even niet over na een paar mooie weken. De dag die start bewolkt, op veel plaatsen regenachtig. En die regen die gaat uiteindelijk wegtrekken naar het oosten. Dan komt vanuit het westen de zon tevoorschijn en wordt het vandaag 21 à 22 graden. Het is tijd voor het nieuws, krijg je van Niek de Vries.
1: Twee vrachtwagens zijn vanmorgen op elkaar gebotst op de N279 bij Aleriksel. Op een van de vrachtwagens stond een kraan die vermoedelijk de tegemoetkomende vrachtwagen heeft geraakt. De chauffeur van die vrachtwagen is door de brandweer uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. In Breda zijn gisteren twee vrouwen die samen op een scooter zaten zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. Ze werden op een kruising aangereden door een auto. Scooter belandde door de klap tientallen meters verderop op de weg. Door de grote brand in de Ardennen is al zeker 3000 hectare natuur in de as gelegd. Het regent nu in dat gebied, maar dat water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand woedt. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen. Jot NOS-verslaggever Onno Beukers.
7: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De naam Michael Bouw zegt ze misschien niet meteen iets, maar de kans is groot dat je zijn voetdruk Michaels broodjes wel eens bent tegengekomen. Misschien niet fysiek, maar dan toch wel op sociale media. Want hij heeft veel volgers, bijvoorbeeld op TikTok. Michael is vrijdagmiddag begonnen aan een recordpoging, of zaterdagochtend, ik weet het niet meer precies. Maar hij gaat in ieder geval 72 uur broodjes verkopen in Beek en Donk. We belden hem vanmorgen even.
8: Het is wel heel heftig allemaal. Ja, het is best wel druk en het is best wel chaotisch allemaal. Mijn korte termijn is gewoon echt voor helemaal wijs.
1: Ja, daar geloof ik wel dat ze korte termijn geweest. Hij is al, weet ik veel hoe lang, is hij wakker.
0: Nou, normaal met dit soort recordpogingen van heel lang wakker blijven, dan
1: neem je even rust of zo.
0: Dan zou je normaal kunnen zeggen, je mag 20 minuten even of een douche of wat dan ook. Maar ik denk dat hij gewoon continu
1: staat
0: te vlammen.
1: Hij staat continu te verkopen, inderdaad. Hij wil doorgaan tot vanmiddag, 4 uur. Ja. Met zijn recordpoging zamelt hij geld in voor de kindervakantieweek in Beek en Donk. Een deel van de opbrengst gaat daar naartoe. Dus dat staat er niet.
9: Jij zei net, ik weet niet meer precies wanneer dit is begonnen. Maar als het 72 uur is en hij wil door tot 4 uur vanmiddag, dan is het, was daar vrijdagmiddag wel.
1: Ja, kijk.
9: Ja, heb ik even uitgerekend.
1: Ja, ik ben geen rekenwonder, dan kom ik meteen vooruit.
0: Dus, maakt niet uit. Niet klein, niet opnaaien. Nee,
1: het is in ieder geval 72 uur.
0: Ja, 72 uur, kijk. Ja. We zijn druk bezig met de top 1976 aftrapshow. Deze plaat die we gaan draaien, die is voor Leen.

0: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel
0: van... Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Creedence Clearwater Revival en I Put a Spell on You. Ook zo eentje die meerdere keren al voorbij kwam. Onder andere bij Henk, Charles en Arjan in de lijstjes. Om zomaar eens even wat namen te noemen. Omroepbrabant.nl/top1976 kun je gaan stemmen op jouw lijstje. En wij hopen maar dat we uiteindelijk op 1 september zoveel lijstjes bij elkaar hebben. Dat we kunnen zeggen, nou, Brabant en omgeving, jullie hebben prima gestemd.
1: Dit is de lijst nu, ja.
0: Kijk, precies.
2: Top 1976. Dilemma.
0: Ja, het top 1976 dilemma heeft te maken met het volgende. Wij laten zo meteen 2 platen horen. En wij willen daar van jullie weten. Ja, welke van die 2 moet wat jou betreft het hoogste eindigen in de top 1976?
1: Ja, misschien ga je er zelfs wel op stemmen.
0: Misschien ga je er op stemmen.
1: Dat zou helemaal goed zijn. Kunnen.
0: Wij zagen namelijk al wel wat van allebei voorbij komen.
1: Ja.
0: Maar het is een beetje aan jou. En bij ons hier in de aftrapshow hebben wij het over jonge artiesten. En dan hebben we echt over artiesten onder de 30.
1: Beetje die nieuwkomers.
0: Beetje nieuwkomers. Luister er even mee als we...
2: Top 1976. Dilemma.
0: Samuel Welten. 20 jaar pas.
2: 2.
0: En Ray. Where is my husband? 28. Ook nog jong, hè? Och, man. Ja, welke van deze 2 moet wat jou betreft het hoogste eindigen in die top 1976? Als je 1 nu naar de app stuurt, dan ga je goed met Samuel Welten. Echte liefde is te koop. Zeg je nee, doe maar 2. Dan heb je gekozen voor Ray en Where's My Husband. Je mag het nu laten weten via de app 06-573-28203. Dus welke moet het hoogste eindigen volgens jou in die top 1976? 1 is Samuel Welten, echte liefde is te koop. En 2 is Ray, Where's My Husband? Laat het weten. Gaan wij ondertussen nog een liedje draaien uit 1 van de stemlijstjes. Leo kwam met Amy Winehouse.

0: Cuando el viento no... Altijd goed vertegenwoordigd in de lijst.
1: Top 1976. Dilemma.
0: Dilemma hier in deze, ja, dit uurtje van de aftrapshow van de top 1976 is als volgt. We hebben namelijk jonge artiesten. Twee jonge artiesten hebben we bij elkaar gezet. Samuel Welte, Echte Liefde is te koop. En Ray, Where is My Husband? Samuel Welte, 20 jaar pas. Ray, Where's My Husband? Ja, die is 28. En uiteindelijk hebben jullie toch wel met overgrote meerderheid gekozen voor Samuel Welte. En ik ben benieuwd waar deze gaat eindigen in de top 1976.

Ja, Summer Welt en echte liefde is te koop als dus het dilemma. Dus dat was wel helemaal top om die weer eens even lekker ouderwets te horen en lekker te dansen. Michael Jackson zat in het lijstje van Ronnie van Doren. En als ik het telefoonnummer zie, is het volgens mij zelfs een lijstje uit Spanje. Dus dat is wel heel leuk. Onder andere ook door Ronnie gestemd op Milli Vanilli, Montel Jordan. Ook een lekkere zeg. Olivia Newton-John is nog voorbij gekomen. En zelfs Wilbert Pigmans met de Toya door. Maar wij draaien PYT, oftewel Pretty Young Thing.

0: Michael Jackson en PYT. De aftrapshow van de top 1976 gaat zometeen verder met Hubert Mol. En ja, er komen heel veel lijstjes binnen, Hubert, dus je hebt genoeg te kiezen dadelijk.
1: Ja, ik heb ook een eigen lijstje. Kan ik ook gaan draaien, toch?
0: Nou, het ook vooral liedjes van de luisteraars.
1: Oh, maar ik heb prachtige plaatjes.
0: Ja, nee, maar dat geloof ik. Nee, maar dat staat even er los van.
1: Ik tel er ook mee. Zelf.
0: Ja, nee, dat is zeker. Nou, dan mag jij een favorietje draaien voor jouw lijstje. Zometeen tussen tien en één de favorietjes van Hubert Mol.
1: Ja, zet tipjes.
0: Kleine tipjes.
1: Suggesties.
0: Nee, dat komt echt helemaal goed. Wat keileuk. En blijf vooral je lijstje inleveren via omroepbrabant.nl/top1976. En ja, het is echt leuk om dat samen met elkaar te doen. Denk er ook rustig over na. Krabbel eventueel tussendoor wat op papier als je denkt, oh, dat vind ik wel een leuk liedje of dit hoor ik vaak. En dan komt dat vast wel in orde. En ik ben heel benieuwd, Hubert, want het...
1: Ik verbaast me dat er zoveel wordt gestemd. Dat had ik niet verwacht.
0: Ja, ik moet zeggen, wij zien vooral echt ook heel veel dingetjes voorbij komen dat je van die ouderwetse oh-ja-dingen. Ja, dat je denkt, och ja, die kan ook wel eens in. Of
1: daar waarom heb ik dan... lijst ja, voor natuurlijk.
0: Tuurlijk, dus dat gaat daar gebeuren.
1: Okay.
0: Dus heel veel plezier nog. Straks gaan we de hele dag door met het verzamelen van lijstjes. Dus voer dat vooral in omroepbrabant.nl/top1976. En ja, de komende dagen mag je lekker gaan stemmen. En wij gaan voor zoveel mogelijk lijstjes. En alvast een agendatipje. Zet het in je agenda. Vanaf de prachtige datum van 1 september 1976. 50 jaar verder kom je uit op 1 september 2026. Gaan wij los vanaf 9 uur met de lijst waar hopelijk heel veel liedjes van jou in staan. Veel plezier bij Hubert. Wij zijn er morgen weer vanaf 6 uur.
2: Zometeen gaan we verder met de top 1976 aftrapshow. Omroep Brabant.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
7: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
8: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
8: Dit zit.
6: Voordelig en snel.
8: Dit zit.
9: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevene is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En ja, we zijn van start. Vanmorgen 7:15 zo'n beetje begonnen. Ik heb Els nog even gehoord. Was leuk om die weer te horen. Top 1976 komt eraan. En dat laat zich raden waarom het een top 1976 is. Omdat we dus 50 jaar terug in de tijd gaan. Qua gevoel, qua feest, qua jubileum. Maar in die 50 jaar zijn er heel veel platen uitgebracht. Zijn er heel veel liedjes gemaakt. En die kun je op een rijtje zetten. Door middel van te stemmen voor de top 1976. En zo samen een prachtige lijst te maken.
13: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
14: Wat een goed plan.
13: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
14: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
13: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
18: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
19: Ik mag graag tuinieren.
20: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
21: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
22: Ik niet.
18: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
17: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
18: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
24: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
25: SVK Benelux.
24: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
26: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
27: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
28: De stembus voor de top 1976 is geopend.
29: Daarom is dit tot 7 uur de top.

0: Ja, dat zijn de fijne liedjes. Liedjes die je niet zo vaak meer hoort, maar die wel ergens in het geheugen zitten en die je toch dan weer eens wilt horen en een mooi plekje wilt geven.
1: De stembus voor de top 1976 is geopend.
2: Dus kom maar door met je stemlijstje.
1: Dit is de top 1976 aftrapshow.
2: Hubert Mol.
0: Edgar Waardhuizen, gefeliciteerd. En een groot compliment voor een prachtige lijst die je hebt gemaakt. Ik heb even zitten meekijken. Even gekeken wat je erin hebt gezet. Fernando Abba, prachtig. Liberta, Albano en Romina Power. Dat kan ook die keer gewoon erin zetten. Over een liedje van de Walker Brothers. I got no regrets. It's Raining Men, The Weather Girls. Veelzijdig lijstje. UB40, Red Red Wine. En nog maar kleine greep uit al die liedjes die Edgar erin heeft gezet. Dus een mooi lijstje, Edgar. Mijn complimenten en een hele dikke duim. Alsjeblieft. Mocht je denken, nou, zeg, wacht even, ik heb ook wel een paar liedjes die ik erin wil zetten in de lijst. Dat gaat vrij gemakkelijk. Je gaat naar omroepbrabant.nl/top1976. En dan kun je daar je liedjes aangeven, je liedjes erin zetten. Daar kun je stemmen. Bevestig wel je stem. Doe dat gewoon even. Je krijgt een mailtje. Zodat er ook niet gefraudeerd kan worden. Maar zodat we ook zeker weten dat het allemaal aankomt. Doe dat gewoon. Bevestig. Je krijgt meteen een mailtje terug. Bevestig die en dan zie je van je lijstje voorbij komen. En met die lijstjes kunnen we leuke dingen doen. Maar vooral fijne platen draaien.
2: De top 1976 aftrapshow. Omroep
0: Brabant. Ideeën komen er voldoende binnen dus. Maak een mooi lijstje. Zet erin wat je erin wilt zetten. Het kan zo gek niet zijn als jij het maar mooi vindt. En als jij het maar voldoende vindt. En als jij maar de moeite waard vindt. En als jij maar vindt dat het belangrijk is. Dat ene liedje.

Arjan Beekens kwam met deze Going to the Ren van de Golden Earring. Ik denk niet dat het bij dat ene plaatje blijft van de Golden Earring. Want ja, ze mogen er allemaal in. Het maakt niet uit hoeveel erin komen te staan. Het zijn 1976 liedjes. Nou, daar kun je even vooruit. Kun je even wat mooier erin zetten. Ook wat hippere platen staan erin, zoals dit. I took a

Ja, de vraag is, komt hij er nou in met voldoende stemmen? Kan hij toch een mooi plekje krijgen in die top 1976? Vanaf 1 september hier op de radio te beluisteren via Omroep Brabant 2 weken lang. Wat, ja, zijn er wel platen. Dus ik weet niet of je nog voldoende snipperdagen hebt. Of je nog voldoende verlofdagen hebt. Of je nog een kleine vakantie eraan vast kunt plakken dat je lekker kunt luisteren. Want het belooft een hele mooie, fraaie lijst te worden.

0: Zeg Francine Daniels. Hallo, attentie, Francine Daniels. Hoort u mij, hoort u mij, hoort u mij. Nou, er is niks mis met je oortjes. En een goede keuze, dat je even denkt aan Rob den Nijs, Bange Hart. De enige echte nummer 1 hit die hij ooit heeft gehad. Zoveel liedjes uitgebracht in zijn leven. En nooit een nummer 1 hit gehad. En dat was wel met deze 1996. Daar praten we over Bange Hart. Van de band De Zanger en het Meisje. Dat was LP en het was een bewerking van Alain Driessen. Dat is die man van Spago. Hip, hop, hop. Die had het zo'n beetje bedacht voor Rob den Nijs. En Rob den Nijs vierde zijn jubileum. Zat 30 jaar in het vak. En dat werd bejubeld met een nummer 1 hit in de top 40. Hoe bijzonder is dat dan? Dus hij was ook heel blij mee, Bange Hart. En Francine dacht, ik moet een lijstje maken en daar moet hij zeker in komen te staan. Denk nog even aan een mooi lijstje maken via omroepbrabant.nl/top1976. En dat lijstje dan meteen bevestigen. Tipjes, ideetjes opdoen, kan allemaal. Dus ik zou dat zeker doen, want hoe meer stemmen we binnenkrijgen, hoe leuker het is. Oh ja, er zijn mensen die zetten bewust hun telefoonnummer er niet bij, dat mag. Dat hoef je ook niet te doen als je dat niet wil. Maar je loopt daar wel misschien wat leuke prijzen mis. Dan weet je nooit, hè, dat je gebeld wordt en dat je een leuke deutje krijgt. Ik probeerde net al bijvoorbeeld Ilse te bellen, Ilse Gooike. En die heeft een The Voice mail aan staan. Dat is buitengewoon jammer.
1: Dit is de top 1976 aftrapshow.
0: Zij heeft namelijk zo'n geweldig liedje erin gezet. Ik denk, daar moet ik even het mijne van weten. En hoe zien de andere plaatjes eruit in dat lijstje van Ilse? Ik heb even de voicemail ingesproken. Maar het is goed dat je je telefoonnummer erbij zet. Weet je, er wordt geen misbruik van gemaakt. Het is gewoon gezellig dat we een interactie met z'n tweeën hebben. Daar gaat het om uiteindelijk. Het is praten over muziek, het is met muziek bezig zijn. En het is samen een beetje gezellig hebben. Als een soort van kettingreactie. Jij, ik, samen, top 1976.

0: Het zou een mooie kettingreactie kunnen zijn. Al die fraaie plaatjes die we achter elkaar kunnen zetten, die we kunnen verkiezen, die we in de lijst kunnen zetten. Zeker in je eigen lijstje mag zetten. Dat zou wel heel fraai zijn. Doe dat ook vooral. Laat dat. Ja, ik zeg, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Laat dat ons vooral weten welke platen je zo bijzonder vindt en welke platen je mooi vindt. Er komen fraaie lijstjes binnen. Ik zag bijvoorbeeld een mooi lijstje van Leo van Gistel binnenkomen. Maurice Hollink, Willemien Dijk Verstraten, William van Hoofd en Theo Smits. En ik haal er zo meteen. Ze hebben één liedje hebben ze met elkaar allemaal gemeen. En dat liedje dat haal ik er zo meteen uit. Dat ga je zo dadelijk horen in ieder geval. Je krijgt ook dagelijkse zaken die we overdag gewoon hebben. Iedere uur het nieuws bijvoorbeeld. We praten hierbij, Nick de Vries. Waarmee dan?
1: Onder andere gaat het over een verdachte van een mishandeling in Tilburg. Die zijn er steeds spoorloos. En op een veiling is wel heel veel geld betaald voor een Ferrari.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden! Met nog veel meer kei-gezellige artiesten, zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar Brabantse vrienden!
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Wijnand Zwaan van de ANWB, waar staan de files?
6: Nou Hubert, het is er maar eentje, maar wel eentje met aardig wat vertraging op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Malden en Haps, 6 kilometer, met zo'n 20 minuten extra reistijd. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht.
0: Oké, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Nou, we zijn met regen gestart vandaag. Het wordt een beetje bewolkt en zo. Het blijft toch nog wel wat regenachtig. Regen trekt langzaam weg naar het oosten. Vanuit het westen komt dan wel de zon erbij. Verspreid over de provincie kan het nog wel een beetje buiig zijn. Hou er rekening mee. Temperatuur is drastisch gezakt naar 22 graden. Exact 10:30, nieuws met Nick de Vries.
1: Vier mannen die vorig jaar bij een nachtclub in Tilburg twee beveiligers zouden hebben mishandeld, zijn nog steeds spoorloos. Daarom heeft de politie nu herkenbare camerabeelden gedeeld van de mannen. Drie mannen werden eerder al opgepakt voor betrokkenheid bij de mishandeling. Maarten van der Weijden is vanmorgen vroeg in zijn woonplaats Vught begonnen aan zijn laatste grote zwemtocht. Van der Weijden over wat hij gaat doen.
8: Ik dacht dan van Vught naar het Prinses Maxima om specifiek voor die kinderen, voor die bijwerking geld in te zamelen. Ik denk dat sluit het heel mooi af. En ik dacht, nou dan ga ik niet langs 11 steden, maar langs 22 steden. En dan is het mijn langste zwemtocht ooit. Als het lukt, dan ben ik heel voldaan en heel blij. En hoop ik dat we met een mooi bedrag in de Prinses Maxima kunnen aankomen.
1: Maarten van der Weijden zamelt geld in voor onderzoek naar kinderkanker en bijwerkingen. Op zijn site mvdwfoundation.nl kun je precies zien waar Maarten zwemt. Bedoeling is dat hij zaterdag aankomt in Utrecht. De zomervakantie zit erop voor de regio Noord. Dat betekent dat de scholen daar weer zijn begonnen. Deze directeur van een basisschool in Hengelo is blij dat het nieuwe schooljaar weer van start is gegaan.
9: Heerlijk. Ik bedoel, het is het leukste als de kinderen in het gebouw zijn. Daar doen we het allemaal voor. Dus we konden niet wachten.
1: De regio Zuid heeft deze week nog vakantie. De regio Midden ook volgende week nog. Een paar maanden geleden onthulde Ferrari de eerste volledig elektrische sportauto. Dat was toen een boel om te doen. Die wagen die kostte €550.000. En die kreeg meteen een boel kritiek. Omdat hij volgens de echte fanatiekelingen niet echt lijkt op een klassieke Ferrari. Nou, op een liefdadigheidsveiling is nu de eerste Ferrari Luce, zoals die heet, onder de hamer gegaan. Er werd 35 miljoen euro voor betaald. Daarmee is de duurste nieuwe auto ooit die op een veiling is verkocht. Ja,
0: ja, weet je wat we, het is prachtig. Weet je wat mij een beetje stoort? Aan het feit, er is veel ellende in de wereld, hè? En er zijn weer heel veel hongerende kleine mondjes die graag eten willen hebben. En dan gaat iemand een of andere kutauto kopen van 35 miljoen.
1: Ja. Het is duidelijk dat jij ook geen fan bent van deze nieuwe Ferrari. Dat is in ieder geval wel.
0: Los van dat vind ik het prachtig om dat ding te zien. Maar ik denk beter als je zoveel geld hebt, ga er nou eens even wat mee doen. Ja, dan een of andere auto kopen waar je niet eens meer naar de Appie Heijn kunt. Omdat je alle drempels niet overkomt. Nee, schouw op zich. En ik dank je wel. Je kunt er niks aan doen. Je leest er gewoon voor.
7: Ja, het is te hopen dat hij ook gewoon wat geld naar goede doelen stuurt.
0: Ja, dat hij er wat overhoudt. Ja. Ja, dat hoop ik dan ook. Ja, oké. Okay. Dank je wel. De top 1976 is wel langzaam maar zeker onderweg. Met jouw keuze erin zou het een mooie lijst kunnen zijn. Maybe I-

0: Ja, dat is een mooie. Willemien, dat is een mooie, toch?
1: Ja, dat is zeker mooi.
0: Die staat in jouw lijst. Maar weet je dat het toevallig heel bijzonder is dat je er vandaag voor hebt gekozen? Weet je waarom?
1: Nee.
0: Omdat er 49 jaar geleden is dat hij is overleden.
1: Hé, hey, vandaag?
0: Ja.
1: Oh. Ja, ik vond hem altijd een goede zanger. Ik wist niet welk liedje ik moest kiezen, maar dit vind ik, ja, qua sfeer van mij een heel mooi lied.
0: Ja, mooi is dat, hè? Mooi is dat, hè? Ja, ik twijfel een beetje, maar het is in ieder geval wel 49 jaar geleden. Dus een hele tijd
1: kijken,
0: geleden.
1: Ja, alweer 49 jaar.
0: Ja, maar je hebt hem in de lijst gezet voor jou, Always on My Mind.
1: Ja, had ik, ja.
0: En heeft dat nog een diepere betekenis? Of zeg je nou, vind je het gewoon een mooi liedje, dat kan ook.
1: Nee, ik vind het gewoon een mooi liedje, maar ik vind de tekst ook sommige mensen die je niet vergeet.
0: Ja, ja. Ik vind het ook wel leuk dat je spiegelbeeld van Willeke Alberti erin hebt staan.
1: Ja, ik ben van die leeftijd, hè.
0: Ja, dat heb ik inderdaad gezien, maar je ziet er wel knap uit.
1: Oh, ook nog.
0: dat heb ik niet gezien, maar dat denk ik dan, hè. Dat denk ik dan.
1: Ja, dat zeggen ze wel. Het lijkt niet zo oud, maar goed.
0: Zeg, en de Adamo, Dolce Paola.
1: Ja.
0: Het mag allemaal, hè. Je mag het allemaal stembaar maken. Ja. Je mag het allemaal in je lijst zetten. Maar Martin Reeves en de Vandellas, lekkere Motown-muziek. Ja. Ben, Michael Jackson, The Monkees, I'm a Believer. She Likes Weed, de T-set. Zeg, er is niks mis met jouw lijstje. Fijn lijstje, vind ik ook. Ik ben er tevreden over.
1: Nee, dus ik zou er nog veel meer op kunnen zetten. Maar ja, 25 is toch ook al een lijst.
0: Ik hoorde dat je tussen de koeien stond. Is dat muziek die tussen de koeien draait?
1: Nou, ik moet af en toe even de koeien. Dan had ik een paar kleine kinderen op de ziet. En die willen natuurlijk altijd koeien zien.
0: Ja.
1: Maar ik draai niet zoveel meer tussen de koeien. Maar wel met mijn werk, zeg maar wel. Ik heb toch wel cd's en zo. Die ik dan nog wel draai,
0: Maar denk je,
1: en zo, ja.
0: Maar denk je niet dat de koeien blij zouden worden van vrije muziek? Dat je een beetje muziek aanzet?
1: Dat denk ik wel, ja. Koeien vinden geluid en daar worden ze rustig van. Hè. Als er altijd geluid is, dan schrikken ze niet als er in één keer heel erg geluid is.
0: Nou, dus de top 1976 is langzaam zeker onderweg. Zet hem aan, dat vinden koeien leuk. En jij ook. Dus dat is twee vliegen in één klap.
1: Ja.
0: Willemien, dank dat jij van de telefoon wilde komen.
1: Ja, jullie ook bedankt voor de mooie muziek altijd. Dank
0: alsjeblieft.
1: Je
0: en hou het dan in de gaten. Dankjewel, hè.
1: Doen we. Ja, dag, zeker. Blijf dan staan.
0: Houdoe.

0: How Lucky Am I van Voltage, ook die is stembaar. Onze eigen Dave Vermeulen, Brabantser, kan het niet. Dus ik zou zeggen, ja, probeer het ook wat Brabants in te krijgen. Dat is ook hartstikke leuk. Over Brabantse muziek gesproken. Ik heb twee liedjes gezocht. Twee liedjes waarvan ik denk van, nou, dat zouden wel potentiële kandidaten zouden zijn. En de vraag is eigenlijk, welke van deze twee zou wat jou betreft het hoogst mogen eindigen in onze top 1976.
1: Top 1976. Dilemma.
0: Ja, het is een dilemma, want het zijn twee geweldige liedjes. Het eerste liedje is een liedje afkomstig van Crash-up, Danny Vera. Dat is Make It A Memory. En die tweede is van Gerard van Maasakkers, Hey Gone Mee. En de vraag is dus, welke zou wat jou betreft het hoogst in de lijst mogen komen?
1: Top 1976.

0: Welke van deze twee? Nou, laat het even weten. Je kent inmiddels het bekende appnummer toch wel van ons. 06-573-28203. Maar voor degene die dacht van, oh ja, dat heb ik eigenlijk niet zo lang meer gebruikt. Dus daar kan ik misschien wel even inzetten. Het gaat erom dat je mij weet te vertellen dat een van deze twee liedjes, die zou best wel eens hoog kunnen komen. Tenminste, als het aan jou ligt, hè, want jij stemt. Dat weten we niet zeker, maar jij stemt. Maar welke van deze twee zou het hoogst mogen eindigen? Is dat die eerste of de tweede?
1: Top 1976.

één of twee. Laat dat weten via de app 06-573-28203. Ik ben heel benieuwd. Welke zou van deze twee hoogst mogen eindigen? Welke mag een toppetje zijn in de top 1976? Eén is van Danny Vera met Jacqueline Govaert. En die tweede is, nou ja, dat je herkent volgens mij, hè? Gerard Jurard van Mazakers. En dit is Django Wachter, daar ook in.

0: Monique, hallo.
1: Ja.
0: Hoe is het met Monique?
1: Goed.
0: Heb je het een beetje naar je zin nu al met al die liedjes die je al aangevraagd zijn?
1: Ja. Ja, ik heb zelf nog niet gestemd.
0: Je hebt een... Wat zeg je, Monique? Heb je nog niet gestemd, Monique?
1: Nee.
0: Ach, maar ga je het wel doen, Monique?
1: Jawel.
0: Jawel. Nee, dat moet je wel doen natuurlijk toch. Hè. Dan ga je even een beetje tijd voor vrijmaken. Hè. Even gaan zitten. En zeker minimaal 10 leuke liedjes zetten. Want je hebt nu gezegd dat wat jou betreft Gerard van Maasakkers wel hoog zou mogen eindigen.
1: Ja, nee. Daar word ik vrolijk van een liedje.
0: Nou, dan is dat alvast één liedje die je erin kunt zetten in je lijst, toch?
1: Ja.
0: Nou, dat is alvast een ideetje. Nou, dan ben je al goed onderweg met één liedje. Maar ze zeiden nog wat meer te bedenken. Want waar gaat jouw liefde een beetje naar uit? Is dat Nederlandstalig? Is dat ook Engels? Of is dat een beetje rock and roll? Of,
1: eigenlijk van alles.
0: Nou,
1: als ik jou zeg, mijn lief is muziek.
0: Nou, hier. Oh, dan
1: ik sta er 's morgens mee op en ik ga er 's avonds mee naar bed.
0: Ah, dan moet dat een makkie zijn voor jou tot leuke liedjes te komen. Net Supertramp net gedraaid. Is ook iets een ideetje. Misschien wel Elvis Presley is al gedraaid. En ook als er lekker wat nieuwe platen kortkomt. Dat moet een makkie zijn. Maar is het leuk als we nu alvast ter motivatie, een beetje stimuleren, die van Gerard van Maasakkers draaien met consorten. Is dat slim dan, dat even te doen?
1: Ja.
0: Om de stemming erin te houden?
1: Ja.
0: Monique, beloof je me dat je gaat stemmen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké. Okay. Ja, goed. Ik bel terug, hè?
1: Ja,
0: ik
1: goed.
0: Heb je nummer, hè? Moet ik dankjewel, hè?
1: Ja, fijne dag, hè?
0: Ja, oké. Dag,
1: succes met de uitzending.
0: Ja, dat gaat goed komen. Blijf luisteren. Dag. Houdoe.
1: Ja.
0: Hoi.
1: Doei.

0: We nemen je mee naar de top 1976. Als je stemt, tenminste. Als je laat weten welke je mooi vindt. We vinden het wel fijn. Het is wel leuk dat je dit hebt. Even stemmen via de site van Omroep Brabant. omroepbrabant.nl/top1976. En doe dat vooral. Je had nu bijvoorbeeld twee liedjes waar je op kon stemmen. Hè? Omdat we vroegen van welke zou nou het hoogst kunnen binnenkomen. Dat wil trouwens niet zeggen dat je niet kunt stemmen op Danny Vera en Crash. Dat kan gewoon. Je kunt ook zo steeds stemmen op Gerard van Maasakkers. Zet hem in je lijst, allebei. Kreeg toch een berichtje van Sjaak van den Tillaar. Zeg, Elvis, het was gisteren 16 augustus, hè? Dus hij is 49 jaar dood en één dag. Oh ja, dat is precies heel goed. Ja, ik zou koken 4. Ja, ik weet niet precies. Ik ben dan blij dat ik zelf weet wanneer ik jarig ben. Dus, maar Sjaak, heel goed dat je even de puntjes op die zet. Zelf vindt hij trouwens Danny Vera en Crash vindt hij ook leuk. Maar hij gaat dan liever als echte Brabander voor Gerard van Maasakkers. Maar ja, Crash is ook Brabant. Dus ja, als je voor Brabants wil gaan, Sjaak, moet je ook Crash erin zetten. Maar dat kan, je kunt een heel lijstje maken met Brabants artiesten. Wat jij wilt, dat maakt niet uit. Laat dat ons vooral weten. Via het stemmen, tussen het stemgedrag, wordt beloond met misschien wel iets heel leuks. Misschien wel een leuk cadeautje, wat we zomaar uit de hoogte toveren. Ik zou dus ook even blijven luisteren het volgende uur. Want wie weet wat je zou kunnen verdienen, wat je zou kunnen krijgen. Het is maar even een tipje.
1: Zometeen gaan we verder met de Top 1976 Aftrapshow. Omroep Brabant.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
12: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
13: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
14: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft 2 minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
0: Het wordt steeds droger, maar wordt het ook steeds drukker op de weg, Wijnand Zwaan?
17: Ja, er komt geleidelijk aan wel meer verkeer onderweg. En dan heb je het vooral over recreatieverkeer. Nou, gelukkig leidt dat lang niet altijd tot file. Op de A73 staat dat nog wel even stil. Van Nijmegen naar Venlo, tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps. 7 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is inmiddels weer vrij.
0: Oké, dankjewel.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Hey,
19: Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leap Motor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leap Motor. Gewoon een slimme keuze.
23: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
24: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
23: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
24: Download de app of ga naar goldenesim.com.
25: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
26: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
27: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
28: De stembus voor de top 1976 is geopend.
29: Daarom is dit tot 7 uur de top.

0: Ze hadden een beetje vieze gebaard. Ja, ik hou er niet van, zo'n beetje... Niet echt een baard waarvan je zegt van een beetje bijgehouden. Nee, zegt een beetje vies klef baardje was het dat ze hadden.
1: De stembus voor de top 1976 is geopend.
2: Dus kom maar door met je stemlijstje.
1: Dit is de top 1976 aftrapshow.
2: Hubert Mol.
0: De muziek daartegen die was wat frisser. Zizi Tap, twee mannen met baarden en één man die geen baard had, die heette Beard. Hoe grappig kan dat daar zijn? Dat vond ik wel leuk. Nou, dankzij Gnu gedraaid als een soort opwarmertje voor de top 1976. Dankzij Ellie van der Kieboom, Hans Leenhoff en Frans van Loon, die hebben het liedje namelijk in een lijstje gezet. En we hebben lijstjes nodig, want we willen 1976 samenstellen, de top 1976 samenstellen. Je gebruikt zoveel plaatjes, moeten erin. En dat wil zeggen dat we lijstjes nodig hebben. En af en toe krijg je ook een tipje van mijzelf bijvoorbeeld. Is het een leuk tipje? Om in die lijst te zetten. Ze is heel populair op dit moment, deze dame. Ella Langley, zo heet ze. Ze is een jonge vrouw. Is uit het niets een reizende ster in wording. Hier met Choosing Texas. Zet hem in je lijstje, al doe je het maar voor mij. Just

0: Choosing Texas van Ella Langley was dit. Kreeg meteen een appje binnen of ik een broer heb meegenomen vandaag, Ed.
1: Boes, hè?
0: Ja, ze zien jou als mijn broer. Ik vind het een compliment voor je.
1: Dat zegt Ed erop. Willem Bever.
0: Dat zegt erop, Gerrits, die appte even. Hey, Rob is niet mijn broer, tenminste niet dat ik weet. Ed, nee toch? Nee,
1: ik zou het niet weten.
0: Nee, ja, dat weet zou, tegenwoordig niet meer. Dat zou vrij zijn als we erachter zouden kunnen komen. Of we broers zijn van elkaar of niet. Nou, oké, goed. Ik kreeg ook nog een leuk berichtje binnen van Janine. Hoi, hoi, gewoon een hele lekkere stemdag. Leuk, oei, vol programma vandaag. Maar stemmen kan ook na vandaag, ja. Maar het is wel slim als je vandaag stemt. En zeker, zeker, als je nu zou gaan stemmen.
2: Let op, je hebt vanaf nu precies 1976 seconden. Dat zijn 32 minuten en 56 seconden. Ja. Om je stemlijstje voor de top 1976 door te geven.
0: Als je dat nu gaat doen, als je dat nu gaat doen, maak je kans op een JBL Bluetooth speaker. Ik herhaal nog even wat ik zeg. Een JBL Bluetooth speaker. Ik geloof dat je ook onder de douche kan. Je kunt hem overal mee naartoe zeulen. Je kunt hem meenemen naar de camping. Je kunt hem meenemen op vakantie. Je kunt hem onder de douche zetten. Je kunt hem waar dan ook neerzetten. Er zit een geweldig geluidje in. Je wordt er hartstikke blij van. Ik wel. Zo'n ding. Je kunt op afstand er lekker naar Omroep Brabant luisteren. Zo'n JBL Bluetooth speaker. Maar dat wil zeggen dat je nu dus binnen 1976 seconden... dus binnen die 32 minuten en 56 seconden... je lijstje moet inleveren. Ja, moet inleveren. Via omroepbrabant.nl/top1976. omroepbrabant.nl/top1976. En wij zien het. Je hebt dus, nou, zeg maar, ruim een half uur de tijd.
2: De Top 1976 aftrapshow. Met alleen maar pareltjes uit jouw stemlijstje. Omroep Brabant.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

Zo werkt het wel een beetje, bestel maar. Het is een beetje een soort bel en bestel is het wel. Want je maakt een mooi lijstje. En dat lijstje, dat kan je, als je dat nu doet, hè, binnen die 1976 seconden... dus binnen dat half uur, zeg maar dik half uur, iets overheen... dan maak je kans op een JBL Bluetooth speaker. Dat is mooi om te hebben, dat is een mooi dingetje, klinkt geweldig. Er zit een vette sound in trouwens, maar om een beetje reclame te maken... voor zo'n speakertje, maar het is echt een hele leuke speaker. Dus dat kan voor jou zijn. Maar dan wel nu je lijstje maken. En wij zien dat, dus wij zien je lijstje binnenkomen... en dan gaan we... met een natte vinger iemand uithalen. En die krijgt dan straks die speaker. Nou, dat je dat weet. Blijf vooral lijstjes maken. Blijf vooral ideeën opdoen. Ga een beetje kijken. Misschien even een top 40 hit dossier kijken. Welke je mooi vindt. Of bij ons gewoon zoeken. En zet daar je favoriete plaatje. Je hebt altijd wel favoriete liedjes in je hoofd zitten. Die je altijd mooi vindt. Zo dacht Frans van Gils. Nou, Eagles, ben ik dol op. New Kid in Town.

0: Kid in Town, afkomstig van de Eagles. Laat even weten wat ik je mooi vind. Hè. Zet hem in je lijstje. Want dit zou bijvoorbeeld ook een tipje van jou kunnen zijn. Het tipje kwam van Frans. Maar je zou het kunnen overnemen. En je weet, als je nu een lijstje maakt, dat het je ook nog wat kan opleveren. Alle liefde voor de muziek natuurlijk. En dat alle oortjes wagenwijd opengaan. Maar ook het feit dat je een JBL speaker in de wacht zou kunnen slepen. Dat is toch een leuk cadeautje wat je krijgt. En je hoeft alleen maar een mooi lijstje voor te maken. Dus je hoort aan alle kanten krijg je cadeautjes. Je krijgt fijne muziek op de radio. Je krijgt een mooie lijst. 1976 plaat op een rij gezet. Dus dat is ook bijzonder. En welke wil je daar inzetten? En dat lijkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Want je hebt altijd liedjes in je hoofd zitten die je wilt meezingen. Ik hoorde daar straks Django Wagner voorbij komen. Nou, een leuk tipje, Django Wagner. Ja, Supertramp heb ik gedraaid, dat is een leuk tipje. Geert van Maasakkers heb ik gedraaid. Voltage, Volbeat, bedenk het maar.
1: Doe er een lekker Italiaans nummer in.
0: Een Italiaans nummer van jou, hoorde ik.
1: Eros Ramazzotti of Sugaro.
0: Ja, precies. Nothing But Thieves. Ook iets een beetje moderner. Volbeat ook een beetje. Lola is ook een beetje leuk. The Kings, oude platen. De Beatles mogen er niet in ontbreken. Ik kan de hele lijst voor je samenstellen. Maar dat moet je niet doen. Nick, goed dat je er bent, want we hebben ook andere dingen. Het nieuws bijvoorbeeld, wat zit erin?
1: Dat oplichters geld proberen af te troggelen bij inwoners in Deurne. En we blikken even terug op de opening van de stembus voor de top 1976.
2: Ah, wat een schatje.
3: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: Wijnand Zwaan van de ANWB, is het druk nog steeds dan?
8: Nou nee, het is eigenlijk niet zo heel druk op de weg. Maar goed, af en toe staat er toch wel file. We zitten nog steeds met de nasleep van een kapotte vrachtwagen op de A73 vanuit Nijmegen naar het zuiden tussen Wijchen en Malden. 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Maar de vrachtwagen is weg, dus die file gaat oplossen. Verder is het wat drukker rond Breda op de A58 vanuit Tilburg. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout 6 kilometer. En je bent er 5 tot 10 minuten langer onderweg.
0: Oké, dankjewel en dat houdt in de gaten. Dag, hoi. Hoi.
9: Op Brabant.
0: Het blijft vandaag toch een beetje regenachtig. Hoor. Het is nu droog in ieder geval. Toen kan het zonnetje er nog wat bij komen. Maar er staat een matig windje. Staat er 21, 22 graden zo'n beetje. En het blijft nog altijd mogelijk dat je in een bui terechtkomt. Het is 11:30, hier is Nick de Vries voor het nieuws.
1: Meerdere inwoners van de gemeente Deurne zijn in de afgelopen dagen gebeld door oplichters die zich voordoen als medewerkers van Interpol. Slachtoffers werden gebeld door een Nederlands 06-nummer. Vervolgens kregen ze een Engelstalige tekst te horen met de boodschap dat ze verdachten zijn in een onderzoek van de Europese internationale politie. De politie in Nederland adviseert mensen die zo'n telefoontje krijgen om meteen de verbinding te verbreken. De brandweer is gisteravond 2 keer uitgerukt voor bermbranden in Rosmalen. Eerst kwam er een melding over een brandje bij de rotonde van de Blauwe Sluisweg. Een uur later was het raak langs het fietspad een stukje verderop. In Rosmalen zijn de laatste tijd meerdere verdachte branden geweest. Het gaat om bermbranden, een bosbrand en een autobrand. Inwoners van 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn gisteravond geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Volgens de brandweer is het vuur in de afgelopen uren niet verder verplaatst richting die dorpen. Dat hoort NOS-verslaggever Simone Langejan.
10: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
1: Een gebied van ruim 3000 hectare is in de as gelegd door de brand. Ja, dat kan je bijna niet ontdekken. Zijn dat we vanmorgen begonnen zijn met de top 1976 aftrapshow eigenlijk. Je kunt stemmen sinds vanmorgen voor de lijst die we vanaf 1 september gaan uitzenden. Op die dag bestaan we precies 50 jaar. De stembus werd geopend door Els van Essen. Zij was de allereerste radiopresentator van Omroep Brabant en sprak op die dag voor het eerste luisteraars toe. Ze begon toen met deze woorden.
11: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: Ja, en Elsie kwam nog wel met een leuke anekdote over de beginjaren, waarbij alleen maar Brabantse en Nederlandstalige muziek werd gedraaid en muziek uit Vlaanderen.
9: Ik had in die tijd een plaat uitgezocht van Della Bossiers. Ik denk dat niemand er ooit nog van gehoord heeft. De Bende van de Bruine Kroeg. En ik weet niet of dat ik dat nummer grijs gedraaid heb. Tot op een gegeven moment de leiding ingreep en dat ze zeiden van ja, nou is genoeg. Toen hebben ze die plaat verstopt. Zo ging dat in die tijd.
1: Ja, toen verstopten ze dus gewoon die plaat. Ja, zo had Els allerlei van die anekdotes.
0: Maar dat heeft een hele tijd geduurd. Toen ik onder het bewind van Frans van Hoven en Chris van der Besselaar zat, hier van harte mocht presenteren. Ja, weet je, daar werden bepaalde platen, die kwamen niet door de Palatijnse Commissie heen, hoor. Nee, hoor, dat was te hard, of te weet ik veel wat het was. En ik dacht, ik was 23 of zo, 22, en ik dacht, nou, ik moet even vette platen in jassen. Maar dat was not done.
1: Nou, en het leuke van die lijst nu is dus, je kunt er allerlei platen in stemmen. Ja. Dus ga dat doen, omroepbrabant.nl/top1976, dan wordt het een mooie lijst.
0: Ja, er is veel veranderd, er is veel veranderd. Ja, stel die lijst samen. 25 liedjes, 30 liedjes, nee, dat is een beetje lastig. Maar je kunt er nogal wat in zetten. Je kunt een mooie lijstje samenstellen. Het is altijd te weinig, dat weet ik. Maar zet die erin die iedereen kunt zetten. Omroep.

more you live, the more you love. Wat hebben jullie toch een goede smaak. Potjan Tozi zeg. Ik kan daar goed thuis blijven, joh. Dat jij de onderbeurt hier op programma komt maken. Dat zou toch leuk zijn? Ja, er zit wel smaak bij jullie. Daar ben ik hartstikke blij om. En inmiddels tikt de klok, tikt de klok, tikt de klok. Je had zo'n ruim dik half uur de tijd om te reageren en je lijstje te sturen. Dat kan nog net, je hebt nog 4 minuten. En dan halen we er iemand uit. En die krijgt die Bluetooth speaker. En we gaan even dat lijstje doornemen. Dus zorg wel dat je ook de telefoon oppakt. Dus zonder telefoon ben je eigenlijk nergens als je dat niet vermeldt. Dat je dat even weet.

0: Vrije keuze. Ik kreeg meteen trouwens... Ik moet even, dit was trouwens Chris Stapleton, hè, Tennessee Whiskey. Janine van Bracht die zegt van Direct staat er niet in. Jawel hoor, ik heb er gewoon op gestemd. Toen de Looking Glass heb ik erin gezet. Tenminste, ik hoop dat hij dan ook genoeg stemmen krijgt om in de lijst te komen. Dus dat is wel een dingetje, dat je dat weet. Dat je gewoon op iedere plaat kun je stemmen, iedere band kun je stemmen. En als je trouwens Janine stemt op Through the Looking Glass, vind ik een mooie plaat. Dus heb ik weer een stemmetje erbij.
1: Oh. De 1976 seconden zijn voorbij. Eén stemlijstje zetten we nu in de spotlight.
0: En dat is het lijstje van Marianne Berend. Marianne, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ach, Marianneke toch.
2: Sorry, sorry.
0: Ben je verkouden of zijn er weer biertjes erin gegaan?
2: Nee, ik drink geen alcohol, maar ik heb gezongen, denk ik. Ook te veel gepraat.
0: En wat was het dan voor een feestje waar je bent geweest?
2: Ja, het was het pleinfeest in Moegestel.
0: Dat is wel een gigantisch feest blijkbaar dus.
2: Ja, dat was het. Dat was
0: het. Oh, Marianne toch. Oh ja, doe rustig aan. Heb je wel een kopje thee, kamille thee en zo?
2: Ja, dan wel. Maar ik moet wel naar mijn werk nog vanmiddag.
0: En dan mag ik hopen dat je geen receptioniste bent, dat je telefoon moet aanroepen.
2: Ja, dat ben ik wel.
0: Dan moeten we het kort houden. Ja. Weet je, hebt een mooi lijstje gemaakt. AC/DC, ja. Thunderstruck, ABBA, One of Us, ABBA met Take a Chance on Me, Albert West, Albert Hammond, Give a Little Love, BZN, Just an Illusion, Mark Baker, Boney M. En ook Boudewijn de Groot staat erin. Nou, dan ga ik die draaien. Laten we de rest van wat het is. Waarom die van Boudewijn de Groot? Heel kort.
2: Ja, die vind ik gewoon heel mooi. Oh, dat krijg je kippenvel van, dus dat is een mooi liedje.
0: Dat volstaat. Zeg, je krijgt volgens een JBL Bluetooth speaker, omdat je een mooie lijstje op tijd hebt ingestuurd. Doe rustig aan met je stem, niet forceren. Hè? En heel voorzichtig zijn. Ja. Goed, doe dat vooral. Ja, doe alsjeblieft. Ik. Dag Marianne.
2: Dag.
0: Dag, hoi.
2: Dag.
3: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang...
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: It's not unusual. Een beetje was het gevoel van die top 1976. Heb je te pakken als je luistert vandaag. De hele dag is het de aftrapshow voor die top 1976. Je kunt je lijstjes invullen, je kunt plaatjes in die lijst zetten. En met voldoende stemmen, ja, dat moet volgens mij wel lukken. Komt je lijst, komt op je plaatje, komt de plaatjes die je hebt gezocht, komen ze terecht in de top 1976. Die vanaf 1 september te beluisteren, zie je. Dus dat is mooi. En we hebben je stemmen nodig. Sterker nog, we hebben je liedjes nodig. Dus kom met hele mooie liedjes. Begin met 10 of zo en dat gaat het vanzelf allemaal. Werk ze even uit. Maak een mooie lijst en je kunt er veel meer in zetten. Ga naar omroepbrabant.nl/top1976. En we bestaan 50 jaar, dus dat wordt echt een muzikaal pretparadijs. Dat wordt een feestje. Dat is leuk om erbij te zijn en betrokkenheid te hebben. En we zijn met z'n allen Brabo, daar houden we van. We houden van muziek, want anders luister je niet Omroep Brabant. Anders zat je wel naar de andere zender te luisteren, waar ze van die muik draaien. Maar het is leuk om te luisteren naar Omroep Brabant. En daar wordt de beste muziek gedraaid. Ja, dat kan ik wel zeggen. Oh, arrogant. Ja. Ja, sorry dan. Maar het is wel. En jullie helpen mee. We zijn er voor elkaar. Dus dat is goed om te doen. En dat is goed om te weten. omroepbrabant.nl/top1976.
1: Zometeen gaan we verder met de top 1976 aftrapshow.
2: Omroep Brabant.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Pas je eindelijk...

0: Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress. Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Silvermail. Boek deze rondvaart snel op silvermail.nl.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
12: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
15: Goed, die buien trekken weg, maar wat er wel aankomt, of misschien is het er wel een goede bui, want er wordt vrije muziek gedraaid. En sterker nog, jullie hebben die muziek min of meer in je lijstje gezet, dus eigenlijk ook een beetje verkapt aangevraagd. Want als je nu een lijstje instuurt via omroepbrabant.nl/top1976... ja, dan heb je kans dat er gewoon wat liedjes uit draaien, of draai je gewoon wat vrije muziek. En je platen tellen mee voor uiteindelijk de samenstelling van de lijst der lijsten in het kader van het feestje dat we gaan vieren met z'n allen. Het 50-jarige jubileum van de Omroep Brabant. Even naar de site gaan, omroepbrabant.nl/top1976.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
22: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
24: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard Os.
23: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
25: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
24: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
25: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
26: De stembus voor de top 1976 is geopend.
27: Daarom is dit tot 7 uur de top.

0: Iedere originele discjockey heeft afgelopen woensdag een liedje gedraaid. Total Eclipse of the Heart, ja. Ook zo'n liedje als Black Hole Sun en zo. Werd allemaal gedraaid vanwege de zonsverduistering. Vanwege de eclipse werd dit liedje naar voren gehaald van Bonnie Tyler. En ook weer even actueel, omdat ze is overleden. Je weet het, en afgelopen zaterdag was de uitvaart van Bonnie Tyler. En er waren heel veel bekende mensen waren erbij. Wij waren er niet bij, Edwin en ik. We kregen geen uitnodiging. Vond een beetje jammer. BBC had er trouwens wel een mooie documentaire over. Met oude gesprekken van Bonnie Tyler. Een hele aardige, bijzondere vrouw was het.
1: De stembus voor de top 1976 is geopend.
2: Dus kom maar door met je stemlijstje.
1: Dit is de top 1976 aftrapshow.
2: Hubert Mol.
0: Ja, er zijn ook luisteraartjes onder jullie. Die hele lijsten via de app sturen, ja, dat kan niet. Want dan weten we, kunnen we niet kijken wie er allemaal op heeft gestemd. Want dan kunnen we niet tellen, snap je? Dus je moet het even doen. Ja, je moet. Ja. Het is wel aan te bevelen als je wilt meetellen om dat te doen via de site van Omroep Brabant. omroepbrabant.nl/top1976. Dus ja, het is leuk om mee te laten weten welke plaatjes je leuk vindt. Maar zet als je wilt hebben dat ze meetellen. Want dat is het systeem. Want anders moet alles gaan zitten tellen met de hand. En dus we laten natuurlijk de computer even tellen. En dan zien we ook meteen wie erop heeft gestemd. Dus doe dat via de site omroepbrabant.nl/top1976. Dus Twan, hartstikke leuk dat je even wat plaatjes laat zien. Maar ja, dat klinkt een beetje onaardig, maar kan er niet zoveel mee. Dus bij deze, een vinkje. Dankjewel. Ja, je kunt gewoon blijven appen. Dat werkt ook allemaal gewoon. 06-573-28203. Maar dat is dan gewoon een beetje voor je plezier appen. En laten weten wat je ervan vindt of het allemaal is gelukt. Dat wil ik ook dan graag weten. Maar volgens mij lukt het allemaal wel toch. Het wijst zichzelf allemaal. Ik zag dat er ook is gestemd op Agda de Munnik. Morgen wordt fantastisch.

0: morgen wordt fantastisch. Sterker nog, alle dagen die gaan fantastisch worden. Want het is de top 1976 die we toch min of meer aan het samenstellen zijn. Johan van Zon.
1: Morgen wordt fantastisch. Sterker nog,
0: Je hebt de radio aan staan of de tv aan staan?
2: Nou, de radio staan.
0: Oh, die moet je even uitzetten. Want anders dan gaan de hoop mezelf en dat is al erg genoeg. Dus ik heb soms ook medelijden met jullie, Johan. Dat jullie me moeten aanhoren. Ja. Wat was je aan het doen dan, Johan? Zit je gewoon lekker radio te luisteren? Of was je druk en stond de radio gewoon aan?
2: Nee, ik sta radio staan aan de band, zeg ik.
0: Oké, wat voor werk is dat dan?
2: Ik ben servicemonteur bij Volvo. Dus ik ben aan de loader aan het werken.
0: En dan kun je lekker ondertussen ook radio luisteren?
2: Ja, want ik werk alleen.
0: Oh, dat is lekker. Maar je bent servicemonteur. Wat houdt het dan in? Wat doe je dan? Wat voor service lever je dan?
2: Grondverzetmachines van Volvo bij de dealer.
0: Oké.
2: Onderhoud, reparatie, diagnose, al dat soort dingen.
0: Ja. Oh, dat is leuk werk volgens mij. Denk ik.
2: Ja,
0: dat is goed om te horen. Even nog de lijst. Want weet je zo uit je hoofd te zeggen welke liedjes je hebt uitgezocht? Weet je dat, Angel?
2: Een paar wel, maar het zijn er veel te weinig. Ik heb te weinig gekregen.
0: Ja, in ieder geval Agda de Munnik had je erin staan, hè? Sowieso.
2: Nee, heb ik hierin staan? Nee, toch.
0: Ja, die heb je wel in staan. Ja, ik zit even te kijken.
2: Per ongeluk.
0: Oei. Nou, is een goed liedje. Maar wat, noem eens een plaatje waarvan je zeker weet dat die erin staan.
2: Fortunate Son van Creedence. Lay All Your Love On Me van ABBA staat erin. Kim Wilde staat erin.
0: Ja.
2: Dus,
0: Oh, dat zijn goede platen. En na tevredenheid, zo'n lijst 1976, die gaat komen. Vind je dat wel leuk? Moeten we het doen?
2: Ja, zeker. Jawel.
0: Kijk, we kunnen nu nog de boel cancelen als jij zegt al van nou, moeten we niet doen.
2: Laten we maar niet doen, denk ik.
0: Nee, lekker toch? Nee, dit is, 1976, geweldige plaatje aan elkaar zetten, toch? Dat is leuk.
2: Ja, daarom. Nee.
0: Oké. Ik vind het al leuk dat je hebt gestemd, Johan. Dat vind ik leuk.
2: Ja.
0: En met jouw stemmen kunnen we alleen maar een hele mooie lijst krijgen.
2: Ja. Nou, geen dank.
0: Dank dat je even de telefoon wilde komen. Succes met de service aan de Volvo.
2: Ja, komt helemaal goed.
0: En blijf lekker luisteren.
2: Ja hoor.
0: Dankjewel. Fijne dag. Dag Johan. Maar degene die precies weet hoe de lijst eruit gaat zien, dat is toch God.

Is het misschien wel de mooiste dood? Met een glimlach op je gezicht. Zo zou een dood moeten zijn. Die with a smile. Lady Gaga en Bruno Mars. Het was in ieder geval de keuze van Yvonne. En we praten dan over... even kijken... dit is Yvonne. Yvonne van den Berg. Met een goede smaak, Yvonne. Niks mis mee. Misschien kan ik even het lijstje doornemen. Dat geeft ook weer ideeën voor als je nog geen lijst hebt gemaakt. Daarom doe ik dat ook. Bijvoorbeeld, zij heeft ook gestemd op Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone, No Limit, Too Unlimited, ABBA, Take a Chance on Me. Nee, die had wel eerder gehoord. Hola de Rosie, AC/DC, Het zal je kind maar wezen, Adele Bloemendaal, Leen Jongewaard, Pieter Reumer, Take on Me, ABBA, Superwoman, Alicia Keys, Leef, André Hazes Jr., Why Tell Me Why, Anita Meijer, A Natural Woman, maar dan die van Aretha Franklin, Ray Ribbons, Brabant, zijn nacht in zijn lang, Venus, Bananarama, Woman Love, Power Swijzend, Seven, USA, Beach Boys, Jive Talking, Bee Gees nog een keer, Staying Alive, Peter Mentler, Billy Joel, Blondie, Boney M, Bruce Springsteen, Bruno Mars, Lady Gaga, hebben we net gehoord. Dolly Dots, kan ook. Donna Summer, Hot Stuff en Duran Duran, A View with a Kill. A View to a Kill, dat is hem vanuit, hè. Dus stemmen, doe dat vooral. En dit waren weer wat tipjes, wat ideeën van anderen. Zo komen ze binnen. Ja, je kunt ook zelf bepalen wat je erin wil zetten. Maar als je denkt van, waar ga ik ze zoeken? Nou, pak bijvoorbeeld een top 40 lijstje erbij of zo. En je kunt ook gewoon een andere suggestie doen. Bekijken wat je op dit moment allemaal heel leuk vindt. Zet ze in de lijst omroepbrabant.nl/top1976. En liedjes met heel veel stemmen, die komen erin. Want je zult begrijpen, er zijn nu al heel veel lijsten die binnenkomen. En het lijkt veel, 1976, platen die we op rij zetten. Maar je zult zien dat er dan toch weer platen buiten de boord vallen. Ja, dat is altijd zo. Dus zorg ervoor dat je stemt. En zorg ervoor dat je je stem laat meetellen. Dat je ook bevestigt dat men mailt. Dus als je hebt gestemd, krijg je een mailtje. Bevestigen, komt allemaal goed. Ook deze is in de race. Steal It Then, Walter Becker, Donald Fagen. Do It Again. Wat mij betreft mogen ze het vaker blijven doen.

0: Can't Steely Dan. What a Becker Donald Fagan. Het is, ja, het is, ik wou zeggen, we zijn over tijd niet waar. Het is exact half, is het? Exact half. Dat wil zeggen dat we gauw naar René Stuppert gaat. Ja. Want we hebben ook het overzicht van de nieuws natuurlijk. Hè?
1: Dat klopt.
0: Ik zei wat gek Nederlands. We gaan naar René Stippert.
1: Ja.
0: Oké, okay, goed. Wat heb je al te melden?
1: Nou, ik heb dit te melden. Politie is begonnen met streng controleren op de Merwedebrug en een gevonden goudschat in België. En nee, het is geen stripverhaal.
2: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar komt kom je mee thuis.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
0: Even van links naar rechts, komen we op rechts uit. Of is het voor jou links? Daar zit onze eigen Wijnand Zwaan van de NVB. En je hebt de keersinformatie, Wijnand.
6: Ja, zo is het met een paar files. Maar gelukkig leveren ze niet al te veel vertraging op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Marhezen en de afrit Valkenswaard. Over 5 kilometer. De andere kant op richting het zuiden. Langzaamaan tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Over 5 kilometer met daar zo'n 10 minuten op onthoud. Verder rijdt het langzaam op de A58. Van Tilburg naar Breda tussen Tilburg-Reeshof en Bavel. Nu 4 kilometer en je bent er 5 tot 10 minuten langer onderweg.
0: Oké, okay, hartelijk dank.
7: Op Brabant.
0: Het weer voor vandaag. Nou, het is droge momenten in ons leven. Maar het kan ook regenen en dan komt er een flink buitje uit. Dus het gaat een beetje heen en weer. Temperatuur ligt op een graad of 22 maximaal. En we praten zo meteen daarover verder met Weerplaza. En nu eerst het nieuws met René Stippert.
1: Politie en Rijkswaterstaat voeren sinds vanmorgen voor het eerst fysieke controles uit om het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug te handhaven. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden worden van de weg gehaald en krijgen meteen een boete. De handhavingsactie duurt tot en met vrijdag. Sinds half juli mogen vrachtwagens niet meer over de brug rijden omdat de constructie van de brug ernstig verzwakt is. Een man van 48 uit Breda is vanmorgen opgepakt omdat hij gisteren probeerde een vrouw thuis te overvallen. Hij liep in de middag bij een huis aan de Amerstraat naar binnen. Daarna probeerde hij een ketting af te pakken van de 70-jarige bewoonster. De vrouw verweerde zich en daarop ging de man er vandoor. Hij kon dankzij camerabeelden en hulp van buurtbewoners alsnog worden opgepakt. De ebola-uitbraak in Congo heeft al meer dan 2300 levens gekost. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Al ligt dat aantal waarschijnlijk veel hoger, zegt NOS-correspondent Alice van Gelder.
8: Ongeveer 60% van de nieuwe besmettingen die ze oppikken, die hadden ze dus nog niet op de radar. En er zullen dus waarschijnlijk veel meer besmettingen zijn.
1: Het is ook een moeilijk begaanbaar gebied waar veel bewapende groepen actief zijn. Dus dan ook een belemmering om het allemaal goed in kaart te kunnen brengen. Dan een verhaal wat zo uit Suske en Wiske zou kunnen komen. Vorige week vonden bouwvakkers in een huis in het Belgische Dendermonde een enorme goudschat. De munten en goudstaven hebben samen waarde van, houd je vast, zo'n 9 miljoen euro. De vondst heeft wereldwijd het nieuws gehaald. En daardoor komen er nu bij de politie ook allerlei mails binnen van mensen die menen recht te hebben op de goudschat.
0: Ja,
1: op social media wordt een van die berichten eruit gelicht. Namelijk iemand die beweert in een vorig leven het geld in dat huis te hebben verstopt. En daarom diegene nu naar eigen zeggen daar recht op heeft. Nou, de Belgische politie laat weten dat reïncarnatie geen geldig bewijs is.
0: Nee, toch niet?
1: Maar Hubert, jij hebt ook een keer je goudschat verloren, zei je toch? Of niet?
0: Ja, 9 miljoen.
1: Ja.
0: Ik moet hem goed bewaren.
1: Ja.
0: Er is ingegraven op een plek waar niemand het kan vinden. Dus was ik het kwijt.
1: Ja, jij balen natuurlijk.
0: Ik balen. En ik ben ooit eens kruisridder geweest. In mijn vorige leven. En toen heb ik het begraven.
1: Oh, ik dacht, waar herken ik jou van? Ja, dat zijn al die boekjes van vroeger natuurlijk.
0: Ja, dus geen probleem. Ik kom het terug. Wanneer kan ik het halen?
1: Ja. Nou, meld je even bij de politie.
0: Hey, even één ding, René. Wat ik dan voor je zeggen tegen jou. Weet je wat ik net aan dacht? En het is een beetje een maatschappij kritisch dingetje. Is het, ik vind eigenlijk dat ze op lagere scholen dat ze gewoon zelfverdedigingslessen moeten geven. Van die hele simpele lessen. Ik zit door aan Krav Maga en kickboksen en zo. En het is heel leuk. Daar hebben kindertjes krijgen Krav Maga. Weet je, dat gaat spelende wijs. Dat ze leren verdedigen. En dat ze ook leren van wanneer moet je weglopen. Wanneer moet je nou. Maar gaandeweg, als je dat maar blijft bijhouden. Dat mensen ook. Dat maakt je zelfbewuster. Aha, maar het geeft je ook zelfverdediging. Dus wanneer ze ouder worden. Hebben ze in ieder geval, weet je, tegen pistolen, mitrailleur kan niemand op. Maar kun je in ieder geval jezelf een beetje verweren? Omdat ik hoor dat die mevrouw op leeftijd. Die was. Maar snap je wat ik bedoel? Dat je dat kunt meenemen in je leven.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat het onderdeel moet worden van de gymnastiekles. Of onderdeel van. Gewoon wat ze eigenlijk ook een beetje China doen met Tai Chi en zo. Dat het een onderdeel wordt, standaard.
1: Ik zou
0: dat
1: gewoon verdedigen en verweren, ja. Mocht je aangevallen worden. Ik vind het een heel goed
0: idee. Maar het is ook goed voor de geest. En dus je kunt er spelenderwijs doen dat ze ook veel lol hebben. Een soort tikkertje. Ik zou een heel lesprogramma op elkaar willen zetten. Maar goed, oké. Okay. Tipje?
1: Ja, ik vind het een hele goede.
0: Okay. Nou, als jij dat dan vindt, ik weet dat ze
1: het
0: tegen mij zeggen.
1: De rest van de wereld het ook vinden.
0: Ja, maar ja, dat is vaak twijfelachtig. Ja. Maar goed, je weet nooit. René, dankjewel.
1: Ja, tot zo weer.
0: www.omroepbrabant.nl/top1976. Maak een mooi lijstje, stel hem samen. En we hebben straks een hartstikke mooie hitparade. Dus een beetje je muzikale hart openzetten. En dat heb je. Anders zou je niet allemaal naar Brabant luisteren. Dan zou je misschien ook niet meekijken. Dan zou het er niet zijn. Dan zou je het nooit hebben gevonden. Want als je echt van muziek houdt. En je houdt van informatie. En je houdt van amusement. Ben je hier op de juiste plek.

0: geldt eigenlijk voor alles. Open je hart. Open je hart. Madonna. Ze was jarig, ergens. Ik durf niet te zeggen wanneer het was. Ik ben het weer vergeten, maar ze was ergens jarig. En weet jij dat, Wout, wanneer ze jarig was? Dus van 1958. Hoe oud ben je dan geworden? Dan ben je 68 geworden, toch?
1: Is dat inderdaad.
0: Ja. Dus, nou, leuk. Heb jij gestemd?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Geen idee. Ik heb het terug.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb ook geen idee. Dus ik snap het ook niet zo goed. Nee, goed. Je hebt er verder niet over praten, Wout.
2: Laat het over het weer hebben.
0: Ja, nou, ook goed. Goed over het weer hebben. Ik bedoel, ja, maar goed. Maar mocht je toch op het idee komen te stemmen? Want we, kijk, we zijn natuurlijk een regionale omroep. Maar ja, we zijn overal te ontvangen, Wouter. Je kunt, als jij stormen en Jezus bent, kun je ons ook ontvangen. Hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Zeker, ja.
0: Over storm gesproken, ja, het is op zich best een lekker temperatuurtje. 22 graden, Wouter. Nou, je hoort mij niet klaar, hoor.
2: Nee.
0: Nee, zeker.
2: Was je een beetje klaar met de warmte?
0: Ja, daar was ik wel klaar mee. Ik kan het goed hebben. Maar het was net. Ja, altijd witte zuren, maar het was wel te lang. Een hondje had er last van. Plantjes had er last van.
2: Ja, afgelopen week was het wel warm, hè?
0: Ja, het was te warm. Want je kon helemaal niks, joh.
2: Nee. Nou, nu wel weer.
0: Ja, gelukkig.
2: Want het is 20 graden. Dat is toch een groot verschil met eind van de week. Het heeft vanmorgen wel flink geregend. Nou, op dit moment is de meeste regen wel verdwenen. De zon schijnt af en toe en de rest van de middag blijft het op de meeste plekken wel droog. Nou, morgenochtend krijgen we dan weer zo'n regengebied over ons heen. Dus het eerste deel van morgen zien we net als vandaag bewolking en nat buiten met uiteindelijk wel weer de zon die doorbreekt. Maar ik denk dat dat morgen wel iets langer zal duren dan vanmiddag. Met ook morgen temperaturen van 20 graden. En dan vallen we eigenlijk de hele week in herhaling. Want aan die temperatuur verandert niet veel. Tot en met het weekend blijft het zo'n 20 graden overdag. Er trekken van tijd tot tijd flinke buien over onze provincie heen. Maar er zijn ook zeker droge momenten met zon. Dus het is behoorlijk wisselend.
0: Ja, maar niet meer boven de 30 graden. Dat is wel voorbij.
2: Voorlopig niet. Okay. Voorlopig niet. Kijk, eind augustus of in september kan dat ook nog makkelijk, hebben we de afgelopen jaren gezien. Maar de eerstvolgende 7 tot 10 dagen gaat dat niet gebeuren.
0: Nee. Dus een beetje van hetzelfde weer, kan ik dat concluderen dan? Is dat samenvattend wat je hebt gezegd?
2: En heel goed nieuws voor de natuur, die regen natuurlijk.
0: Ja, dat is wel een dingetje. Dat is wel nodig, hè? Dat wordt tijd.
2: Okay. Ja, zeker.
0: Ik weet niks meer te vragen. Nee, toch? Zijn er nog dingen die je wil aanvullen? Dat je van nou toch even nog dit aanstippen?
2: Ik zou het eigenlijk niet weten. Er is niet zoveel bijzonders op het moment.
0: Nee, hè? Niet spannend, nee. Hè, Wouter? Nee,
2: niet echt. Nee. Okay.
0: Nou, daar zijn we doorheen. Dan gaan we verder met datgene wat we aan het doen zijn. Want we zoeken mensen voor de stembus, hè, dat ze de stembus gaan vullen voor de top 1976. Maar dat weet je nu inmiddels. Oké. Okay. Wouter, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
0: Dag, hoi.
3: De top 1976 aftrapshow. Omroep Brabant.
4: Sensation Wild.

deze kan nog wel een beetje steun gebruiken. Mocht je hem in de top 900 wil, in de top 1976 willen hebben. Maar dat is hem, hè. Mocht je hem daarin willen hebben, dan is het wel belangrijk dat je stemt op Direct Through the Looking Glass. Laat ik nou toevallig daar ook zelf op gestemd hebben. Ja. Ja. Ah, ik zeg het maar even. Het is het gevoel, hè. More than a feeling. Dan kom je als snelheid bij Boston. Ken ook.

Het is het gevoel van hier. Maar het gaat veel verder dan dat. More than a feeling van Boston. Kan ook nog wel een klein zetje gebruiken. En je hebt daar nog heel lang de tijd voor om te stemmen. Dat mag allemaal via omroepbrabant.nl/top1976. Laat het maar weten. En stel een mooi lijstje samen. Geheel naar eigen keus. Er is niemand die je belet om te zeggen... dat mag je niet erin zetten. Die mag je niet. Je mag alles inzetten. Dus je kunt alleen maar een mooie lijst maken als je ook daadwerkelijk even de moeite neemt. Even je huiswerk doet. En fijne muziek uitzoekt. Jouw smaak, want daar gaat het om. Zometeen gaan we door. Na ene, want we gaan de hele dag door met stemmen raden. En stemmen ronselen, eigenlijk.

0: Zometeen gaan we verder met de Top 1976 aftrapshow.
1: Omroep Brabant.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Hey, ik kwam net de buren tegen.
6: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
5: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
6: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
5: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
6: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
5: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
15: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
14: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
16: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024, dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Dankjewel daarvoor. Even kijken bij Wijnand Zwaan, want die zit bij de ANWB. Zeg Wijnand, is een file, maar waar staat
18: hij? Ja, nou bij Eindhoven. Gelukkig levert hij maar weinig vertraging op. Op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Eenderheide en Leende. Langzaam rijden over 5 kilometer. En je bent er 5 tot 10 minuten langer onderweg.
17: Dat valt allemaal reuze mee. Dankjewel Wijnand. En nu is het aan jou. Jazeker. Zit je lekker te luisteren? Dan heb je gehoord dat we vandaag de stembus hebben geopend van de top. 1976. Superleuk. Superleuk. Jazeker. Ik ben echt een beetje in verwachting van die lijst. Want die moet uiteindelijk 1776 liedjes gaan inhouden die jij hebt gekozen. Laat het weten wat je wil horen. En dat doe je door middel van een stemlijstje in te vullen via www.omroepbrabant.nl/top1976.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
19: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
23: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
24: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
25: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
26: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
27: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
28: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
29: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
28: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping Collectie.
1: De stembus voor de top 1976 is geopend.
0: Daarom is dit tot 7 uur de top.

0: voor Erika, Martin en Anita. Onder meer, want die hebben erop gestemd. Two Brothers on the Fourth Floor.
1: De stembus voor de top 1976 is geopend.
2: Dus kom maar door met je stemlijstje.
1: Dit is de top 1976 aftrapshow.
0: Oh, wat is dit leuk en wat is dat dan fijn en dankbaar om hier te zitten. Want ik geef je een klein beetje een indruk van mijn werkplek. Die is even normaal als dat die altijd is. Maar op mijn scherm komt steeds binnen wat er gestemd wordt. Komen al die stemlijstjes binnen. Dat is een soort van regen van vreugde. Alleen maar hele mooie muziek die dan binnen druppelt. Uit zoveel jaren popmuziek natuurlijk. Want dit jaar doet Omroep-Brabant de top 1976. En dat heb je ongetwijfeld dan meegekregen. Normaal is het de top 900, maar omdat we dit jaar 50 jaar bestaan en dus inderdaad opgericht zijn in het jaar 1976, hebben we er een top 1976 van gemaakt. Niet alleen maar liedjes uit 1976, nee, gewoon de liedjes die je normaal ook kan stemmen tijdens de top 900, maar dan 1976 stuks in totaal. Dus twee keer zo lang. En dat is echt, echt, echt heel leuk. Ik zit hier niet alleen. Maarten, die zit ook bij me.
3: Ja, de baas kijkt ook mee.
0: De baas die kijkt mee. Ja, ja. Het is, ik zit in een verbeterd
4: positie.
0: Oh,
4: zo kan je het ook zien.
0: Nee, zonder gekheid. Jij bent ook een beetje, want er komt zoveel binnen. Daar moeten we echt meerdere handjes en ogen voor hebben.
3: Ja, en we moeten ook checken of dat bijvoorbeeld Hubert het al niet heeft gedraaid. Kijk, ik heb ook nog andere dingen gedaan vandaag. En jij misschien ook wel. Ja. We hebben niet continu onze collega's af kunnen struinen. Dus we weten niet wat er 's morgens al gedraaid is. Het is wel zo leuk om zoveel mogelijk lijstjes aan bod te laten komen.
0: Ja, jij komt zojuist met het lijstje van Johan van Son.
3: Ja, is een mooi lijstje.
0: Het is een mooi lijstje, want je hebt het mij ook laten zien. Maar, ja. Maar de grasduiner is doorheen.
3: Nou ja, dat begint al met CCR, Fortunate Son. Misschien wel een van de mooiste van die toko. Kate Bush, maar ook Kim Wilde. Vind ik ook leuk. Dasha, dat is dat country sterretje met dat liedje over Austin. Ja. Heeft hij er ook in gezet. Kenny Rogers, André Rieu en Emma Kok met hun versie van Voila. Normaal, Guus Meeuwis, de WC Experience. Dus ook nog wel een lekkere dosis Brabants erin. Want dat maakt deze lijst ook zo mooi. Dat heb je bij andere zenders niet. Wij doen dat wel. Lekker veel Brabants erin. Taylor Swift, Frank Boeijen Groep en...
0: Ja, wacht even, want ik weet waar jij naartoe wil. Ja. Maar ik krijg ook de vraag, dat zie ik ook via de app binnenkomen... van omdat de lijst niet langer is, mogen we dan ook meer liedjes erin stemmen?
3: Nee,
0: dus
3: we hebben nog steeds wel gedacht van 25, dat is toch op zich wel oké. Okay. Dus maximaal 25.
0: Mensen worden hebberig, hè?
3: Ja, ik snap dat ook wel. Ik snap op een gegeven moment moet je ergens een grens stellen... en er zijn mensen die hebben al moeite met 10 liedjes... en je hebt ook mensen die veel te kort komen aan 25 jaar ergens... Ik kan nooit iedereen tevreden stellen, vrees ik.
0: Nou, Johan die heeft ze allemaal benut en jij zei het al. Allemaal, één liedje eigenlijk nog niet eruit gelicht.
3: Ja, daar ging jij op aan.
0: Ja, ik ga erop aan, want ik vind deze twee... Ja, ze kunnen het met elkaar helemaal niet vinden. Hè. De een die vond het eigenlijk heel irritant dat hij alles deed. En dat de ander er met de eer vandoor ging. En dat was ook wel een beetje de voedingsbodem voor het liedje... wat je zo meteen gaat horen. Het zijn namelijk Simon & Garfunkel. Een prachtig liedje uit de 60's en het heet The Boxer. Dus die, Johan, uit jouw lijstje. Dankjewel voor het stemmen. Ga je nu horen.
1: Dit is de top 1976. After.

we zwanger. Nee, want er gebeurt nog meer in Brabant. Je zou het niet zeggen, maar Marian die is ook op zoek naar hoe je Maarten van der Weijden kunt volgen tijdens de zwemtocht. Denk je, goh, waar komt deze swing opeens vandaan? Nou ja, van Marian dus. We zijn bezig met de aftrapshow van de top 1976 hier. Of 1976 moet ik zeggen, bij Omroep Brabant. Maar ik krijg ook appjes binnen. En Marian die zegt, goh, weten jullie waar je Maarten van der Weijden kan volgen? Ja, ook dat is aan de hand. Een ander heel groot evenement natuurlijk in Brabant. En daarbuiten. En dat kan via de Maarten van der Weijden Foundation. Dat is mvdwfoundation.nl. Daar zit ik namelijk nu ook te kijken. En dat is meer dan briljant. Je weet dat Maarten van der Weijden aan het zwemmen is voor het goede doel, hè, voor die Maarten van der Weijden Foundation. En daar legt hij een hele lange tocht eraf door heel Nederland. Uiteindelijk zwemt hij geloof ik richting Utrecht. Maar echt kilometers, niet normaal over 22 dagen. En nu is hij bezig met zijn tocht richting Tilburg, want daar gaat hij nu heen. En hij zwemt momenteel door Oosterwijk. mvdwfoundation.nl, daar kun je het zoeken. En weet je wat wel grappig is? En dat is helemaal niet normaal, denk ik, of dat hij daar rekening mee heeft gehouden. Maar Frank, die vond het wel een goed idee om dit in zijn lijstje te zetten. En dat is Run to the Water. Zou het iets te maken hebben gehad met Maarten van der Weijden? I don't know. In ieder geval wel met de top 1976. Hier op Omroep Brabant.

0: de man, onze God.
1: Oh, wat is hij fijn, hè? Dankjewel voor deze stem ook weer, want hij staat zeker op een stemlijstje. En dat is deze keer van René. Zomaar een naam die ik er tussenuit pik. Hé, hey, en des toevallig, we hebben hier twee René's in de studio staan. Ja, dit is, ik heb het nu pas door. Ja, dus serieus, want ik kijk in het gezicht van de René, die kijkt me aan, die denkt, heb je het over mij? Kijk ik in jouw gezicht ook een René?
2: Ja, klopt.
1: Het zou bijna toeval kunnen zijn, maar dat is het ook echt. Hé, hey, wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Nou, helikopter met pannen in Ardennen en emoties bij een interview over Mats Zeuntjes.
3: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden met nog veel meer keigezellige artiesten, zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
5: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5.000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
1: Nou, Wijnand Zwaan zit bij de ANWB en heeft aardig zicht op de weg. Vertel.
6: Ja, zo is het. Nou, over het algemeen gaat het goed op de Brabantse wegen. Toch zien we nu wel een nieuw probleem ontstaan op de A27. Komend vanuit Utrecht tussen Noorderloos en Nieuwendijk. 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht.
1: We doen het ermee, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
1: Vanmiddag wisselend bewolkt met zonnige periode en nog hooguit een enkel buitje. En de temperatuur die loopt op naar maximaal een graad of 22. Een helikopter die opgestegen is met allemaal pannen. Ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal zich gaat ontwikkelen, René.
2: Een van twee blushelikopters van de vliegbasis Geelse Rijen die helpen bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen staat met pech aan de grond. Dus op die manier met pannen.
1: Oh.
2: Ja, daardoor is er nog maar één Nederlandse Chinook actief bij blussen. In natuurgebied De Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare verwoest. De brand breidt zich niet meer uit richting Duitsland, maar het is nog niet onder controle. Twee vrouwen die samen op een scooter zaten zijn gistermiddag in Breda zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. Ze werden op een kruising aangereden door een auto. De scooter belandde door de klap tientallen meters verderop op de weg. Een van de vrouwen is met spoed naar het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Een traumaarts is meegereden om haar onderweg te kunnen behandelen. Hoe het nu met de vrouw is, is nog niet bekend. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Volgens hem is het een ongepast iets en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn goede relatie met Kim Jong-un, dat is de leider van Noord-Korea. Maar ook geld speelt hier een rol, zegt NOS-correspondent Sjoerd den Haas.
8: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
2: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. Dan even terug naar het voetbal van gisteren, naar FC Groningen. Niet vanwege het voetbal zelf, maar juist wat er buiten de lijnen afspeelt. Na afloop gaf FC Groningen doelman Etienne Vaas een emotioneel interview. Dat zit zo, een van zijn beste vrienden is NAC-speler Mats Zeuntjes. En Zeuntjes en zijn vriendin Elba verloren vorige week hun pasgeboren dochtertje Celine. Vaas vertelt in een interview dat het verlies hem erg heeft aangegrepen. Horen bij ESPN.
9: Ja, want ik zag je ook, je stond natuurlijk aan de basis. En dat telt allemaal niet, dat weet ik wel, maar aan de basis van 3 doelpunten. Maar je keek ook even naar boven.
10: Ja, dat is wel een momentje dat ik aan Celine denk. Zoals ik al zei, heb ik altijd gezegd, ze zal altijd in ons hart blijven.
2: Voor de wedstrijd droegen Fase en zijn ploeggenoten een shirt om Zeuntjes en zijn vriendin een hart onder de riem te steken. En ook bij NAC was een prachtig eerbetoon van de fans aan Zeuntjes en zijn vriendin.
1: Ja, dat was Kippenvel XL.
2: Dat was prachtig.
1: Dat was echt niet normaal prachtig. En ik ben echt best wel eens kritisch over voetbalsupporters. om uiteenlopende redenen. Maar dit bewijst echt de kracht van het voetbal. Dat was zo verschrikkelijk mooi. Allemaal lampjes, stadionlichten gedimd. En iedereen die stak hem echt een hart onder de riem. En het deed zoveel met hem. Het deed veel met de kijker thuis. Het deed veel met het stadion. Het was echt meer dan prachtig.
2: Ja, zeker eens.
1: René, dankjewel. En tot over een
2: tot zo weer.
1: Dat ben ik. Het is 2:04. En je luistert naar de aftrapshow van de top 1976. Omroep Brabant. En nu, voor Body, want die stemde er namelijk op. Heb ik al gezien. Ik heb haar lijstje even geopend. Er staat heel veel moois in. Die Body die heeft wel muzieksmaak. Waaronder, echt waar, Bonnie Sinclair. Maar die heb ik niet uitgekozen. Nee, wel Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Je hoort hem nu.

0: Straks gaan we richting een prachtige dilemma rondom de top 1976. Maar eerst een recentje. Jazeker, een heel recentje. Maarten, jij zit toch in de lijstjes. Wie had deze in zijn lijstje staan?
1: Oh, Multicolor daar. Ja, even kijken snel. Tik, tik, tik, tik. Onder andere Anita, maar ook Mien en Edwin.
0: Nou, voor jullie.

0: Multicolor. Moet je luisteren, ik heb iets leuks.
1: Top 1976. Dilemma.
0: Ja, ik... Oh, had ik niet verwacht. Luister even naar de volgende twee liedjes.
1: 1. Top 1976. Dilemma.

0: En je hoorde hier twee liedjes. Eén was Soldier On van Direct. En twee was natuurlijk Agda en de Munnik en Het Regent Zonnestralen. En het is een dilemma. Dus ik leg jou eigenlijk dit dilemma voor. Je hebt naar de liedjes kunnen luisteren. Maar welke wil je nu zometeen op de radio horen? Heel simpel. Doe een duimpje omhoog naar 06-573-28203. Als je gaat voor Direct en Soldier On. En doe een duimpje naar beneden als je gaat voor Agda en de Munnik en Het Regent Zonnestralen. Gewoon richting dat nummer 06-573-28203. Kom maar door. Ik word net uit WhatsApp gegooid, dus jij moet...
1: Heerlijk. En van welke vind je ook dat die hoger moet eindigen eigenlijk? En dat hoef ik aan
0: jou
1: niet...
0: is het ook helemaal.
1: Ja, dat hoef ik aan jou niet te vragen.
0: Ik ben helemaal abuis.
1: Dat hoef ik aan jou niet te vragen, want jij bent een enorme Agda en de Munnik fanboy.
0: Ja, nee, ik moet het inderdaad. Ik zeg het ook helemaal verkeerd. Ik ben helemaal abuis. Ik zie het hier in mijn oerhoeken gebeuren dat ik uit het systeem word geflikkerd. Ja, dus daarom, ik krijg wat zeg. Maar inderdaad, het gaat er natuurlijk om. Welke vind je dat er hoger moet eindigen?
1: Nou ja, 1 dus voor Direct, 2 voor Agda en de Munnik. Je hebt even de tijd om te stemmen, want er komt een liedje aan.
0: Al denk dat, ik wel.
1: Ja.
0: Dat het stemmen bijna bij kansloos is, maar dat maakt niet uit. Want wat wil je zeggen over het volgende liedje? Ja, het gaat heel erg naar neig naar 1.
1: Echt waar?
0: 1 van de 2, hè? Ik zeg nog niet welke.
1: Oh. Ja, ja hij draait al. Dit hoor je normaal nooit op Omroep Brabant. Nee. Maar dit is wel zo'n typische lijstjes.
0: Heeft ook een reden, toch?
1: Nou ja, het is geen hit geweest. En het gaat wel even los. Dus als je de buren even wil pesten, of even de speakers wil testen, dan moet je hem nu op standje 28 zetten. Maar het is wel een hele lekkere, dikke plaat. Vrop, daar komen ze, de paarden. Ze galopperen. Muse en Knights of Cydonia. Ja, ik ga nu even genieten gewoon.
0: Ja, dan doe maar.
1: En mijn mond houden.
0: Doe dat. Ik zeg alleen nog een duimpje omhoog voor Soldier On.
1: Er komen de trommels.
0: Daar beneden.
1: Er komen de trommels.
0: Ja, daar ben ik.

0: 1976. Dilemma.
1: Ja, het is wel eventjes bijkomen hoor. Naar Nights of Sidonia van Muse. Wat wel altijd hoog scoort in de lijstjes. Maar ik moet zeggen, heel eerlijk, het is ook wel een beetje... Ja, love it or hate it, denk ik. Dat geldt denk ik niet voor de twee platen die ik je net heb laten horen. Het ging namelijk over Soldier On van Direct... en het regent zonnestralen van Acta de Munnik. Maar zoals Henny Huisman ooit zei, er kan er maar één de winnaar zijn. Welke moest hoger, dat was de vraag. En wat jou betreft, tenminste wat velen betreft... is het deze die het hoogst moet eindigen. En hoewel ik heel erg fan ben van Acta de Munnik... zou je denken, goed, Koen, dat zou je ook vinden. Maar dit is toch ook wel een heel mooi liedje, Soldier On.

0: Je zou ze allemaal moeten tellen. En het zijn er in het echt natuurlijk veel en veel meer dan 1 miljoen sterren. Deze komt van het stemlijstje van Jacques. En Jacques die heeft er al meer op staan, wat mijn hart ook sneller doet kloppen. Wat dacht je van Raccoon, Hazes, Bluff, André van Duin? Heel veel nederpoep, dus dat doe jij heel goed, zei ik nederpoep. Waar ik nederpoep zei, bedoel ik nederpop.
1: Zometeen gaan we verder met de Top 1976 Aftrapshow.
2: Omroep Brabant.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Social Deal Dierentuin Deals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
15: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
16: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
17: Dorold Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land, later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel daarvoor. Even kijkend naar datgene wat er afspeelt. Zich afspeelt op onze wegen. De A50 Os richting Arnhem tussen Valburg en Grijshoort. Oké, dan net buiten. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn daar dicht. Ben je daarvan op de hoogte? En nu, ja, als je het nog niet gedaan hebt, een hartstikke goede reden om te gaan stemmen. Sterker nog, zometeen ga ik er nog iets extra's aan hangen. Hoe en wat, dat laat ik je weten. Want we zitten in de aftrapshow van de Top 1976 hier op Omroep Brabant. Ja, je hoort het goed. Top 1976. Als je dat nog niet mee had gekregen, leg ik je ook zo meteen uit hoe dat zit. Maar eerst de reclame en dan het stemlijstje van Ingrid.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
22: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
23: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
24: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
25: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenijzen, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
26: De stembus voor de Top 1976 is geopend.
27: Daarom is dit tot 7 uur de Top.

0: iemand die de music zeker in zich heeft. Dat is Ingrid. Want Ingrid die stemde onder meer deze erin. Kiki D en I've Got The Music In Me. Tenminste, staat hij in haar stemlijstje. Zo moet ik het zeggen. Of die erin komt, ja, dat weten we nog niet. Dat ligt aan al die andere stemmen. Maar ook Anouk, Aerosmith, Agda de Munnik, Boston, Creedence, Clearwater Revival, The Scene, Eagles, The Dyke. Ze staan er allemaal in. Dus Ingrid, deze was een beetje voor jou.
1: De stembus voor de top 1976 is geopend.
2: Dus kom maar door met je stemlijstje.
1: Dit is de top 1976 aftrapshow.
2: Koen Wijn.
0: Ja, heel hartelijk welkom om 2:10. Want je luistert lekker naar Omroep Brabant. En we hebben inderdaad die top 1976 aftrapshow. Een prachtige lijst die gaat komen, maar die moet eerst nog samengesteld worden. En dat doen we natuurlijk door stemmen te vergaren in heel de provincie en daarbuiten. Want we zijn ook populair daarbuiten. We houden van lijstjes met z'n allen. En daarom is het ook zo'n leuk en een feest om je eigen lijstje in te vullen. Nou, dat doe je via omroepbrabant.nl/top1976. En het is wel extra leuk misschien, want ik denk dat ik wel iets interessants voor je heb. Alhoewel, ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, maar dat heb ik gewoon, dat idee. Of dat klopt, weet niet, komen we zo wel achter. Want, let op. Het volgende is wel leuk. Komt ie aan, hè? Let op.
2: Let op, je hebt vanaf nu precies 1976 seconden. Dat zijn 32 minuten en 56 seconden om je stemlijstje voor de top 1976 door te geven.
0: Ik zie namelijk nu dat de klok om 2:11 is blijven hangen. En vanaf nu is het dus ingegaan. 32 minuten en 56 seconden. Dat zijn in totaal 1776 seconden om jouw stemlijstje in te leveren. Doe je dat, dan maak je kans op een JBL-speaker. Dat zijn echt hele fijne dingen. En dan beluister je de top 1976 nog mooier en op elke plek die je maar wil. Dus zorg dat je nu naar omroepbrabant.nl/top1976 gaat. En vul jouw stemlijstje in. En dan kan het zomaar zijn dat jij beloond wordt na 32 minuten en 56 seconden met een prachtige JBL-speaker. Hop,

0: voor Richard en al die anderen die erop hebben gestemd. Want deze is populair, nu al. Voor de top 1976 van Omroep Brabant natuurlijk. Want die gaan we per 1 september uitzenden. Dan is het echt feest. Dan gaan we 1976 liedjes achter elkaar laten horen. Ja, oké, natuurlijk zitten daar 's nachts wat onderbreking in. Maar voor het grootste deel van de dag zijn we er gewoon. En daar trekken we ook wel eventjes vooruit. Want normaal gesproken was het de top 900. Dan ben je binnen een weekje klaar. Maar nu moeten we echt iets langer door. Helemaal niet erg natuurlijk. Want het is een feestje wat er allemaal voorbij komt. Zoals bijvoorbeeld inderdaad dat lijstje van Richard. Waar we net de border draaiden. Heeft hij nog veel meer moois erin staan. Van America had hij ook A Horse With No Name. Maar ook Phil Collins staat in zijn lijstje. The Golden Earring, Metallica, Iron Maiden, Rage Against the Machine, Guns N' Roses, Pearl Jam. Dan weet je wel waar die een beetje uitkomt, hè? Qua muziek voor voorkeur. Maar als je kijkt naar alles wat wat dichter bij huis is, dan is het ook een gevoelige knaap, hoor. Ja, de vrouwen uit Brabant of Hier Hoor Ik Thuis, Rollercoaster of Oceaan. Allemaal van die prachtige liedjes die wat dichterbij liggen. Hij had trouwens ook twee liedjes van Roan Hess erin staan. Vlinder en Limburg. Maar, Maarten,
1: ja, ik heb er niet voor. Nou, ik heb nog een Roan Hess-fan gevonden.
0: Wie is dat?
1: Ja, Maud. Uh-huh. Je mag 3 liedjes van dezelfde artiest in je lijstje zetten. Uh-huh. Anders dan krijg je straks 25 liedjes van Roan Hess. Hoewel ik een grote Roan Hess-fan ben, staat nou net wat te veel van het goede.
0: Ja.
1: Dus 3. Maar ze heeft wel alle 3 de plekjes van Roan Hess benut. En Maud, die gaat dan weer voor De Pil in Brand, Vergeten.
0: Oh.
1: En Leidingwater.
0: Leidingwater,
1: ja,
0: is
1: die
0: leuk.
1: Vind ik wel lekker, Leidingwater. Ja, ja, dit is echt een geweldig liedje. Over Kylie Minogue, hè? Kylie Minogue.
0: Kijk, nou, bij deze. Voor Maarten.
1: Ja.
0: En voor?
1: Maud.

0: over het stiekem zwemmen. Ergens anders. En midden in de nacht, R.E.M. en Night Swimming. Onder meer in het stemlijstje van Rinske is hij terechtgekomen. Oh, nog één ding voordat ik naar jou ga, René. Even, er loopt nog steeds namelijk een klokkie. Dat klokkie loopt nog ongeveer een kwartier om je stemlijstje in te leveren. Je hebt 1776 seconden van mij gekregen om dat te doen. Als je dat in die tijd doet, dan maak je kans op een JBL-speaker. Daarvan is nog een kwartier over, dus zorg dat je hem snel inzendt. omroepbrabant.nl/top1976. Zometeen het nieuws, René, wat zit daarin?
1: Nou, over Efteling, die niet blij is met de vrouw die erotische video's maakt op het park. En hoe erg is het dat Joey Veerman vertrekt bij PSV?
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: In Mil, Reuzel en Riethoven.
5: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kijkgezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
6: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
0: Erik Evengoed bij de ANWB. Wat is het mooiste liedje ooit gemaakt?
7: Kom er nu mee. Ja, maar er zijn er zoveel, Koen. Dat legt...
0: Eén, Erik.
7: Nummer van Keen.
0: Welke?
7: Somewhere Only We Know.
0: Je moet er wel echt lang over nadenken.
7: Ja, maar dat is, ik zit midden in de... Ik ben met verkeer bezig, man.
0: Oh,
7: dat
0: kom jij even naar voor? Kom jij nou voor? Ik denk, stel je gewoon een vraag.
7: Okay. Ja, dat is heel goed, maar ik was er even niet op voorbereid.
0: Zorg nou dat je een lijstje inlevert in de komende 14 minuten. Dan krijg jij misschien wel een JBL-box van me.
7: Ik ga er zo eens even moed over nadenken, want ik vind het wel een leuke vraag. Maar dan even voor de luisteraars toch ook even het verkeer. Want we hebben een paar korte files in Noord-Brabant. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar staat 4 kilometer file voor Budel. Je hebt ongeveer een kleine 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A27. Gorkum richting Breda voor Geertruidenberg. En 4 kilometer file ook. En de A58 Breda Tilburg voor knooppunt Sint-Anderbos. 5 minuten vertraging.
0: Je bent helemaal een beetje van jouw apropotje, hè?
7: Ja, dat kun jij.
0: Ja, dat kan ik. Dat doe ik wel eens.
7: Nou, goed, maar ik kan het hebben.
0: Snel invullen, Erik.
7: Zeker.
0: Yo, houdoe.
7: Hoi.
8: Op Brabant.
0: Vandaag een dagje waar het op kan vriezen en dooien. Nou ja, niet echt vriezen, maar het is wel heel wisselend, het weerbeeld. Wisselend bewolkt, zonnige periode. En ook een enkele bui, maximaal een graad of 22. En dan het nieuws krijg je van René.
1: De Efteling is niet blij met een Brits model dat erotische opnames heeft gemaakt in vakantiepark Bosrijk. Ze deed dat voor het platform OnlyFans. De vrouw plaatste meerdere filmpjes online die duidelijk in een Eftelinghuisje zijn opgenomen. Voor commerciële opnames op het terrein is het vooraf toestemming nodig gevraagd en die had ze niet. De Efteling bekijkt nu of er actie wordt ondernomen tegen de vrouw. Het is trouwens niet de eerste keer dat een OnlyFans model het attractiepark als decor gebruikt. De politie maakt zich zorgen om Joey van 34 uit Udenhout. Hij is sinds zondagnacht vermist en heeft een verstandelijke beperking. Joey droeg een groen t-shirt, een donkere korte broek en witte schoenen. Wie hem heeft gezien wordt gevraagd de politie te bellen. Een foto hebben we op onze website en app staan. In Ierland zijn bij een botsing op de snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk was gestolen. De politie denkt dat een aantal jongens eerder die nacht betrokken was bij inbraken en van huizen en auto's, zegt deze correspondent.
9: En daardoor denkt de politie en de media in Ierland ook dat ze misschien tot een criminele groep behoorden, de Lucky Dip Gang, die de laatste tijd heel veel inbraken in die plaats pleegt. Daardoor waren ze waarschijnlijk ook op de vlucht voor de politie. En ze droegen naar berichten ook bivakmutsen in de auto, wat ook duidt op dat ze bezig waren met inbraken.
1: De overleden jongens in Ierland zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Joey Veerman maakt de overstap naar de Duitse topclub Borussia Dortmund. Zo verliest de landskampioen een van zijn beste spelers, maar een ramp hoeft het zeker niet te zijn in Eindhoven. Althans, zo denken clubiconen Willy en René van de Kerkhof. Veerman levert PSV een slordige bedrag van 22 miljoen euro op. En daarnaast kan het zomaar zijn dat het team er niet zwakker op wordt. Je hoort Willy.
8: Misschien gek, maar misschien is het wel goed dat Jody weg is. Dan kan Bos een ander systeem gaan hanteren. Niet meer geënt op Veerman. Ik ben blij voor Jody Veerman, maar aan de andere kant ben ik ook blij voor PSV. Ik denk dat Bos er op weg is naar een ander systeem wat PSV beter maakt.
1: Wel zijn Van de Kerkhof overtuigd dat de verdediging nog wel versterking nodig heeft. Meer hoor je trouwens in de nieuwste aflevering van Willy René podcast van Omroep Brabant.
10: Ja, voordat je dacht, die is in de cafetaria opgenomen. Nee, dat was Maarten Kortleven.
1: Ja, die kwam even binnen.
10: De Mexicano's die liggen.
1: Ja, vet, dus ja. Lekker.
11: Prioriteiten.
1: Ja, precies, zo is dat.

0: Misschien weten we binnenkort wel wie er vast komt te zitten voor de moord op Tupac in de jaren 90. Hè? Ja, want onlangs is daar het proces pas begonnen. Een week geleden of zo. Dat duurt een paar weken en dan wordt er langzaamaan misschien wel duidelijk of er ooit iemand vast komt te zitten voor de moord op deze rapper. Je hoorde hem met Changes en die werd erin gestemd. Nou, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Het is altijd een beetje moeilijk zoeken, maar Maarten Kortleven, weet jij het nog? Wie wilde Tupac graag in de top 1976?
1: Oh, boei.
0: Nou, weet je wat?
1: Ja,
0: zoek jij het
1: even
0: op?
1: Opzoeken, want je hebt iemand hangen.
0: Ik heb inderdaad iemand aan de lijn. Hoi Thijs.
2: Hallo, Matthijs.
0: Hoi, alles wel?
2: Ja, zeker.
0: Mooi zo, mooi zo. Je bent net thuis van het werk, klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
0: Wat doe je voor werk?
2: Ik werk bij de kinderopvang. Dus ik werk in de BSO en dan gaan we lekker buiten spelen.
0: Wat goed van je. En ik heb daar natuurlijk een zwak voor. Want ik ben altijd heel blij dat ik onze Joep daar kan afleveren. Dus ik heb een zwak voor jullie werk. Maar je had de vroege dienst dan vandaag, denk ik, of niet?
2: Ja, ik stond vanochtend om 7 uur... Klaar.
0: Je kan nooit eens een slechte dag hebben met kinderen, denk ik. Die vragen altijd volle bak aandacht.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. Oh, trouwens,
2: maar,
0: Thijs...
2: Daar haal je ook wel energie uit, hoor.
0: Oh, gelukkig. Hey, maar ik wacht even. Wacht even. Oh, echt?
3: De 1976 seconden zijn voorbij. Eén stemlijstje zetten we nu in de spotlight.
0: Thijs?
2: Ja.
0: Wanneer heb jij je stem uitgebracht?
2: Ja, een minuut of 10 geleden.
0: Nou, dat treft.
1: Dat treft binnen die 32 minuten en nog wat seconden.
0: 56 seconden, dat treft inderdaad. Mag ik jou verblijden met een JBL-boxje?
2: Ja, dat mag zeker.
0: Nou,
1: als
0: bij deze.
1: Dank, als grote dank.
0: Zeker. Oh man, want we zijn heel blij met jouw lijstje. En ik heb hem er ook maar eventjes bij gepakt, Thijs.
1: De wielen van de bus.
0: Hoezo de wielen van de bus? Omdat die kind van de kinderen... Ja.
1: De wielen van de bus
0: gaan rond
1: en rond.
0: Nee, laat ik even kijken. Hans de Boy staat erin met Annabelle. The Weeknd met Blinding Lights. Guus Meeuwis geeft mij je angst. Danny Vera, Rollercoaster. Bluff, twee keer. Dus dat kan je goedkeuring wel wegdragen, denk ik, die Zeeuwse mannen.
2: Ja.
0: Dit even verder nog te kijken. Los Lobos, La Bamba. Heb je zulke losse heupjes?
2: Ja, tuurlijk. Moet wat, hè? Een beetje wil dansen.
0: Ja, dat moet met die kindjes natuurlijk. Hè? Moet je af en toe meedansen. Ik snap het wel. Hey, jij krijgt die JBL-box. Jij gaat de top 1976 op elke plek waar je maar wil horen. Dat komt helemaal goed. En ik wil graag nog een liedje voor je draaien. Uit jouw lijstje. Nou keek ik een beetje naar buiten. En toen zag ik wel de wolkjes. En vanochtend heb ik het wat zien regenen. En toen dacht ik aan één liedje. Weet je dan waar ik een beetje naartoe neig?
2: Ja, ik denk dat je Set Fire to the Rain van Adele bedoelt.
0: Bijna.
1: Ja, dat was wel die Rain. Ja.
2: André van Duin, Als de zon schijnt.
0: Ja, want je hebt er inderdaad twee in met weersinvloeden. En die tweede, die ga ik voor jou draaien. Hartstikke gefeliciteerd met JBL-boxje. Blijf even aan de lijn. Maak het helemaal goed. En deze, ja, die gaan we dan maar weer doen. Op snel weer wat zonneschijn. Dankjewel, Thijs.
2: Alsjeblieft.
0: Houdoe.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Damiano David. Onder meer Helene die wilde hem en Demi die wil hem ook in de lijst. Nou ja, goed, dat kan allemaal nog, hè. Alleen in die stemperiode, dan kan je ervoor zorgen dat liedjes ook echt in de lijst komen. En dan heb ik het over die lijst. Dan heb ik het normaal in deze tijd van het jaar altijd over de top 900. Maar nu niet. Nee, want op 1 september bestaat Omroep Brabant 50 jaar. Opgericht dus in 1976. En daarom dit jaar exclusief en heel uitzonderlijk de top 1976 op Omroep Brabant. Dat betekent dus 1976 liedjes die in de lijst gaan komen. Een langere uitzendperiode en ook veel, veel, veel meer liedjes die voorbij gaan komen. En dat is hartstikke leuk. Je mag er gewoon 25 in stemmen. Daar is niks aan veranderd. Maar de kans dat hij natuurlijk in de lijst komt, die is daardoor groter. Nou, doe dat vooral via omroepbrabant.nl/top1976. Dan kom je terecht op de stempagina. En daar kun je ze dus allemaal in gaan vullen. En dat is al door heel veel mensen gebeurd. En dat vind ik ook wel heel mooi om dan terug te zien. Maarten, jij zit in al die lijstjes. Ja. Jij verdrinkt eigenlijk in al die lijstjes.
1: Het is een soort onuitputtelijke brievenbus die over je uit wordt gestort.
0: Ja, dat is ook wel heel leuk. Want net kwam er ook weer eentje binnen waarvan je zegt, oh ja, moeten we ook eventjes doen.
1: Ja, tuurlijk. Dit is zo'n classic. En ik denk dat hij het wel gaat halen uiteindelijk. Maar ja, je weet het nooit, hè. Je hebt echt wel stemmen nodig. Paul, die is een fan van. Anja ook. En Yvonne. Die gaan allemaal naar de jaren 80. Naar die dame die ineens een hele grote hit scoorde uit Duitsland.
0: En dat is Nena. 99.

0: Zometeen gaan we verder met de Top 1976 aftrapshow.
1: Omroep Brabant.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
10: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt twee blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En Erik, was je blij met Summer Only We Know, wat ik voor je gedraaid heb?
17: Ja, ik heb het even op repeat gezet op de radio. Nou, collega's ook allemaal blij. Nee, zeker. En ingelezen in de lijst ook, dus die gaan we zeker invullen. Ja. Leuk.
16: Mooi zo, mooi zo. Dan komen er in ieder geval wat stemmen uit Den Haag. En nu nog de file-informatie.
17: Ja, want het valt nog reuze mee hoor. Er staan een paar korte files in Noord-Brabant, zoals op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp, 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En wat meer oponthoud heb je op de A27 van Gorkum naar Breda, voor Geertruidenberg en bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en dan kost je ruim een kwartier.
16: Dankjewel voor deze informatie. Ik kijk naar een lijst met namen en daar zie ik Kees op staan, zie ik Jorg op staan, zie ik Angelo op staan. Ankie, Roy, Jan, John, André, Eugenie, Emmy, JP, Bart, Albert. Ja, ik kan nog wel eventjes doorgaan. Zij staan allemaal in de file voor een bepaald liedje. Voor welk liedje? Dat hoor je zo meteen.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
22: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
23: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
22: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
24: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
25: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
26: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
27: De stembus voor de top 1976 is geopend.
28: Daarom is dit tot 7 uur de top 1976.

0: The Sultans of Swing van The Dire Straits. En dat is hele fijne muziek. Zit dus in heel veel lijstjes. Ik zei het net al. En als je dan een echte muzikant vraagt, hoe zou die hem afkondigen? Nou,
1: Sultans of Swing van The Dire Straits. Dat is toch muziek, hè?
2: De stembus voor de top 1976 is geopend.
3: Dus kom maar door met je stemlijstje.
2: Dit is de top 1976 aftrapshow.
3: Groen Wijn.
0: Ja, en misschien dat ik je ook wel inspireer. Tenminste, niet ik als persoon zo. Geef ik ook weer niet zelf op. Maar door de liedjes die ik draai, waarvan je denkt, ah ja, die moeten ook in mijn stemlijstje. Want ja, we weten dat uit ervaring. Je hebt een paar soorten stemmers. En de belangrijkste soorten die zijn wel of meteen indienen. Hup, zo snel als die stembus open is. Of uitstellen, uitstellen, uitstellen. En elke keer denken, oh ja, die moet er ook nog bij. Wat ben jij eigenlijk voor een type, Maarten?
4: Oh, ik ben een enorme uitsteller. Want ik ben weegschaal van sterrenbeeld. Ah. Dus ik zit de hele tijd te wikken en te wegen en te schaven. En die eruit, die erin. En
0: ik link dat niet aan sterrenbeeld. Ik link dat aan ADHD. Maar dat is een heel ander verhaal. Bij mij, hè?
4: Ook
0: want ik ben
4: reden.
0: Er namelijk.
4: Ook een goede reden.
0: Maar ik ben vissen. Zou dat dan nog wat uitmaken van sterrenbeeld of niet? Ik ben er helemaal niet in thuis.
4: Jij steekt continu je kop onder water, denk ik.
0: Is dat zo?
4: Vissen ook.
0: Ja, dat is in mijn hart tenminste goed. Hey, maar goed. Je ziet nu al dat er heel veel mensen wel die snelle slag aan het maken zijn. En ik zat te denken, misschien is het ook wel leuk. Want jij zit met al die lijsten voor je neus.
4: Ja, ik heb de virtuele toestand.
0: Ja, ik heb zo'n random number tool gevonden.
4: Number tool.
0: Ja, dat betekent eigenlijk dat ik in kan vullen nummer 1 tot 1976.
4: Ja.
0: En alles wat er tussenin zit. En ik druk op een knopje
4: en dan gaat
0: en dan komt er een liedje uit. En toen dacht ik, ja, misschien is het wel leuk. Want nu zit alles nog heel dicht bij elkaar natuurlijk.
4: En dat verandert om de havenklap.
0: Ja, dus het kan zijn dat ik nu een nummertje dat opeens verspringt. Maar zal ik gewoon een nummertje trekken?
4: Oh, ja.
0: En dat doe ik. Ja,
4: dan ga ik heel snel proberen die op te zoeken.
0: En dan zoek jij hem op. Ik kan er heel spectaculair doen, allemaal geluid. Nee. Maar het is gewoon een muisklik.
4: Ja.
0: Komt-ie aan. Nummer 187.
4: Oh, dat is nog best hoog.
0: Die staat inderdaad hoog, ja.
4: Even kijken. Scroll. 187 zei je, hè? Hier zitten we 172, 187 op dit moment. Oh ja, dat is een hele uitstekende keuze van die nummertool van jou. Year of the Cat.
0: Oh, dat is wel grappig.
4: Van Al Stewart.
0: Nou, daar gaan we die...
4: Daar is ook al flink op gestemd. Daar gaan we heel wat mensen mee blij maken. Kees en Sophie en Barry en Twan en Jos. Om maar even wat te noemen.
0: En dan moeten we eigenlijk ook gewoon die hele lange doen, toch? Of niet?
4: Ja, dat
0: is
4: kan.
0: We stem je nou op de lange of op de korte? Dat is dan een beetje de vraag.
4: In principe stem je op de albumversie, dus dan hebben we de lange.
0: Nou, dan komt die aan bod. En dan dank ik alle mensen die daar nu al op hebben gestemd. En straks doen we het nog wel een keertje. Vind dat wel leuk?
4: Dat is grappig.
0: In volgende tweede uur.
4: Ja?
0: Of volgende uur pas?
4: Ja, dan is het Ronnie.
0: Ja, ik wil het niet doen.
4: Jij wilt nu nog
0: een keer in de auto naar huis. Denk, oh, wat een leuk item, zeg.
4: Ja, nee, we doen dat de komend half uur nog een keer. Mooi. Ik vind dat helemaal top.
0: Hartstikke goed. En nu Al Stewart en Year of the Cat. Iets voor in jouw stemlijstje? Nou, breng hem uit. omroepbrabant.nl/top1976.

Eigenlijk gaat er best een zielig verhaal schuil achter dit liedje. Hij heet eigenlijk Food of the Stage. En dat ging over een bestaande mislukte komiek. Maar toen hij zo wanhopig was dat hij echt zelfmoord pleegde, veranderde Al Stewart rigoureus de tekst. En waarschijnlijk is het geschreven in de periode dat volgens de Chinezen het ook daadwerkelijk het jaar van de kat was. Dat is nu overigens niet. Ze hebben altijd van die jaartallen. En dat zijn dan jaren van bepaalde dieren. En deze keer is het het jaar van, van het vuurpaard, 2026. Nou, toen was het in ieder geval The Year of the Cat van Al Stewart. Die hoorde je zojuist. En die stond net nog op 187, meen ik mij te herinneren. Want die had ik gedraaid. Zou ik eens gewoon even heel snel kijken of die dan al heel veel is gestegen of gedaald. Oh, ik zeg verder niks. Tenminste, de precieze positie. Maar het heeft mensen volgens mij geïnspireerd. 1, 2, 3, 4. Dit

0: Want de vrouwen uit Brabant zijn net ietsjes beter.
1: Vrouwen uit Brabant, Björn van der Doelen en Ruud van den Boogaard. Ja, ook zo'n liedje wat er zomaar eens in kan komen. Ah, dat is eigenlijk veel te voorzichtig. Dat komt er gewoon in. Daar ben ik bijna zeker van. René, zo meteen het nieuws. Wat zit daarin?
2: Nou, vrachtwagenchauffeurs die toch over de Merwedebrug rijden krijgen een vette boete en vervelen je kinderen zich tijdens de vakantie. Luister dan even zo direct ook.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
5: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
1: Erik Evengroen bij de ANWB. Vertel en spreek vrij uit.
6: Dat wil je niet. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Marhezen en Leende. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A27 Gorkum richting Breda voor Geertruidenberg staat een vrachtwagen met pech. Die wordt nu geborgen. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging bijna een half uur.
1: Heb je dat vaak? Dat je eigenlijk heel graag iets uit wil schreeuwen?
6: Ja, maar dat doe ik toch niet meer op mijn leeftijd.
1: Nou, hartstikke verstandig. Erik, dankjewel. Tot later.
7: Hoi.
1: Ja, dat is kijken naar het weer. Af en toe wat buitjes, maar de meeste liggen wel achter ons. Het is sowieso bewolkt. Heel af en toe komt de zon er doorheen en dan maximaal een graad of 22 vandaag. En het nieuws, dat krijg je van René.
2: Politie en Rijkswaterstaat voeren sinds vanmorgen voor het eerst fysieke controles uit om het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug te handhaven. Sinds half juli mogen vrachtwagens niet meer over de brug rijden omdat de constructie van de brug verzwakt is. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, worden van de weg gehaald en krijgen meteen een boete. De politie over de actie.
8: Ja, we zien echt dat een heel groot gedeelte gelukkig wel het vrachtwagenverbod handhaaft en omrijdt. Maar we zien ook dat er dagelijks nog honderden vrachtwagens over de brug rijdt. En dat aantal moet naar nul.
2: De handhavingsactie duurt tot en met vrijdag. De vader van een man van 23 die bij festival Lake Dance in Best werd mishandeld, looft 1.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de daders. Het slachtoffer werd bij de uitgang zonder aanleiding aangevallen door 2 jongens en brak zijn kaak op 2 plekken. De politie zoekt nog getuigen en eventuele beelden van de mishandeling. Ondanks de regen is de natuurbrand op de Hoge Venen in België nog altijd niet onder controle en breidt het zich verder uit. De hulpdiensten blijven daarom waakzaam. Duitsland en Nederland hebben Chinooks gestuurd. Ook Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters die kant op. Het moeilijke bluswerk is dus nu wel voorbij, zegt de helikoptercommandant.
9: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met de hand- en spandiensten met de voet op de grond zijn die gewoon doorgegaan.
2: De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met zo'n 4200 voetbalvelden. De laatste week van de zomervakantie is begonnen. En dat is bij veel gezinnen te merken. Volgens een orthopedagoog uit Waalwijk zijn kinderen dan vaak moe, sneller geïrriteerd en soms ook gespannen omdat school weer dichterbij komt. Ouders hoeven hun kinderen trouwens niet voortdurend bezig te houden. Verveling is juist goed voor de creativiteit. Wie toch inspiratie zoekt, kan samen activiteit op een briefje schrijven en die in een pot stoppen. Dan trek je een loodje en dan ga je dat die dag doen, zegt ze.
1: Kijk, maar oké, dus het is zo dat kinderen richting het einde van de zomervakantie wat irritanter worden. Eigenlijk komt het daarop neer.
2: Ja, dat is een beetje de beleving van ouders, denk ik wel.
1: Mijn kind hoeft nog niet naar school, die gaat gewoon de hele zomer door naar de kinderopvang. Zeg, Maarten, jij hebt 3 kinderen thuis. Is dat zo?
7: Nee, die vervelen zich niet. Nou, nee. Ja, ik weet niet wat mijn dochter nu aan het uitspoken is. Het kan best zijn dat die op de bank hangt.
10: Ja.
7: Maar de jongste twee, ja, die hebben de laatste week kindervakantieweek. Dus die hoeven zich helemaal niet te vervelen.
10: Oh, ja.
7: Maar ja, ik snap het wel een beetje. Op een gegeven moment wil je ook weer gewoon in dat ritme en gewoon aan de slag.
10: En, dat
7: en
10: is
7: gewoon
10: vanaf,
7: dingen doen.
10: Vanaf volgende week toch weer?
7: Maandag is het weer. Hotje, allemaal naar school.
10: In de file.
7: Ach ja, goed. Oké, René, dankjewel. Ja. En tot later, zou ik zeggen. Want nu, nou ja, nu, pop, pop, pop. En krijgen we deze. En daar is Rudy blij mee. Daar is Ton blij mee. Daar is Arjan blij mee. Daar is Stef blij mee. En zoveel anderen die al hebben gestemd op dit liedje. En dan weet je ook dat hij niet heel laag staat. Welk liedje? Help het, hé. A Run-In With The Devil, Van Halen. Dit is de aftrapshow van de top 1976 op Omroep Brabant. Geen top 900 dit jaar, maar wel een top 1976. Meer dan dubbel zoveel plezier dus. En zorg dat je stemt.

van de jeugd van tegenwoordig. What's Gebeurd, ooit nog door de Volkskrant uitgeroepen tot beste liedje, Nederlandstalige liedje van de afgelopen jaren. Oké, could be. Dan naar de Queen of Pop. Moet ook zeker in, toch? Dit is Madonna.

0: Jij stemt, wij draaien. De hele dag alleen maar nummers uit jouw stemlijstje.
1: Dit is de Top 1976
0: Aftrapshow
1: bij Omroep Brabant.

0: schakel even met de administratie. Want die zit hier toch naast mij. Maarten, ja. Hoe zit het met deze?
1: Nou ja, dit is. Dit merk ik ook al bij Bel en Bestel op vrijdagmiddag. Dit wordt met regelmaat aangevraagd. Het is nooit een grote hit geweest, Danny Vera. Maar is wel bij onze luisteraar echt een heel erg favoriet liedje. Dus die staat al heel erg hoog.
0: Nou, mooi.
1: Hij kan nog niet echt over posities gaan praten en zo, maar.
0: Nou, daar ga ik je toch toe forceren.
1: Ja,
0: oh,
1: ja, jij wilde nog een keer aan jouw. Wat was het ook weer? Nummergenerator?
0: Ja, ik heb dus zo'n nummergenerator, inderdaad. Ik vind helemaal. Ik voel me echt helemaal een boomer.
1: Goed woord.
0: Ik heb het eens een keer. Ja. Maar ik druk op een knopje op mijn computer. En hij spuugt gewoon een nummer uit tussen de 1 en de 1976.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan wij kijken wat daar nu staat dan, zeg maar.
0: Nou,
1: dat kan over een paar seconden weer veranderen. Hè?
0: Inderdaad, want jij kan nog steeds stemmen op de top 1976. Hier bij Omroep Brabant doe je via omroepbrabant.nl/top1976. En dan komt uit op... Oh, dat vind ik wel leuk. Ik dacht, nou gaan we heel hoog zitten. Maar dat valt er mee. Sterker nog, we zijn naar beneden gegaan. We komen op nummer 68 uit.
1: Jemig, die nummergenerator wil alleen maar het neusje van de galm.
0: 68. Gaan we zo nog wel even checken, hoor. Even kijken.
1: Ja, 68. Op dit moment Painted Black.
0: Van de Stones?
1: Jazeker.
0: Oh, wat grappig.
1: Nou, wat een classic is dat.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Painted. Ik moet het wel even goed opschrijven.
1: Zo zie je maar weer. Het gaat live, hè?
0: Dus. Ja, inderdaad. Maar ik heb hem hier inderdaad. Ja, dat kan niet missen. Zal ik even nog mijn... dingen herrijken. Ja, want nu gaat hij naar 641, 79, 1242. Ja, dus hij klopt wel. Nu dus op nummer 68, zegt de nummergenerator. Wow.

Ja, dit is natuurlijk een klassieker waarvan je weet, die gaat het halen. Maar er zijn ook een heleboel van die liedjes waarvan je ook weet, ja, die kunnen best eens op een randje gaan komen. Die staan er nu al wel ingestemd, maar ja, die hebben nog veel meer stemmen nodig om het uiteindelijk te halen. En dit kan zo'n liedje zijn van Lost Frequencies. Een heel nieuw liedje eigenlijk. Are You With Me? Zometeen Roddy Balk. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Zometeen gaan we verder met de Top 1976 aftrapshow.
2: Omroep Brabant.
3: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
4: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
3: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
4: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
3: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
4: Hoppa!
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
14: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. Politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dank u vriendelijk. Dan gaan we naar de ANWB en daar zit Erik even. Groen. Erik, goedemiddag.
17: Hi, goedemiddag. Ja, er is nog weinig aan de hand gelukkig in Brabant. Het is nog altijd natuurlijk schoolvakantie. Een tweetal korte files vallen op. De A17 om te beginnen. Dordrecht richting Roosendaal. Voor knop het Noordhoek is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd zojuist. De rechterrijstok is dicht. De vertraging is 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud heb je op de A58 van Tilburg naar Breda. Voor Bavel staat 6 kilometer file.
16: Dankjewel. Vanochtend om 7:15 ging die open. De stembus voor de Top 1976 en sindsdien zitten we midden in de Top 1976 aftrapshow. Alleen maar liedjes uit jullie stemlijstjes. Nou, zometeen een uit het lijstje van Ad van Kessel.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Leren mediteren? Zen.nl

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
7: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
9: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
10: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
11: De stembus voor de top 1976 is geopend.
12: Daarom is dit tot 7 uur de top 19.

0: Ja, wat mij betreft al een applausje voor Ad van Kerseloord. Jongen, jongen, want hij stond namelijk in zijn stemlijstje, dit liedje.
1: De stembus voor de top 1976 is geopend.
2: Dus kom maar door met je stemlijstje.
1: Dit is de top 1976 aftrapshow.
2: Ronnie Balk.
0: Ja, de Summer of 69 van Brian Adams in het fantastisch mooie stemlijstje van Ad van Kersel. Hey Ad, kei bedankt man voor je mooie lijstje. Er zijn heel veel andere lekkere liedjes in. Willie Nelson, Always on My Mind. Ferrari, Sweet Love, oh, een beetje vergeten liedje. Living Doll, Cliff Richard. Maar ook nog een andere van Brian Adams zie ik. Heaven staat er onder meer in. En, oh, dit is ook altijd leuk. Albert West, die heeft mijn hart ooit gestolen. En dat gaat ook niet meer over. Put Your Head on My Shoulder staat er ook in. Nou, Ad, nogmaals dank. We zijn bezig met de top 1976 aftrapshow. En het is echt een feestje vandaag, Marjolein.
3: Ik vind het echt genieten.
0: Het is gewoon waanzinnig wat er allemaal voorbij komt. En dat is eigenlijk nog maar een klein voorproefje voor de lijst die natuurlijk van 1 september op de radio te horen is.
3: Ja, ik heb er zoveel zin in.
0: En hij wordt alleen maar mooier als ook jij je stemlijstje invoert. Dus doe dat, want tot 7 uur gaan we een beetje grasduinen in al die lijstjes die binnenkomen. En ze blijven ook maar binnenstromen. En de ene verrassing na de andere valt eigenlijk hier door de brievenbus. Dat vinden we super tof. Dus ga even naar omroepbrabant.nl/top1976 en voer daar een lijstje in. Minimaal 10 liedjes, maximaal 25. En volgens mij moet dat helemaal niet zo'n probleem zijn. Als ik de creativiteit van jullie zie, dan ga ik gewoon nog een keer. Ja. Ja, we gaan straks ook nog een leuke Bluetooth speaker weggeven.
3: Ook nog.
0: We hebben nog een heleboel andere leuke dingen, dus hou de radio lekker aan. Het allerbelangrijkste is gewoon blijven stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen. Net zoals bijvoorbeeld Leo Maas ook heeft gedaan. Die heeft op een fantastisch mooi liedje gestemd van Elton John. Die ga je zo horen. Maar eerst een van de liedjes uit het lijstje van Danielle van der Schans. De streentje van Shakira.
2: De top 1976 aftrap.

0: Als er iemand is die een waslijst aan grote hits heeft gemaakt, dan is het deze man wel. Elton John, dit was een van zijn liedjes. In dit geval uit de 70s, het prachtige Yorktown. Ja. En je mag natuurlijk maar drie nummers van één artiest in je lijstje zetten. En dan is het wel Kill Your Darlings bij deze man, denk ik. Nou, Leo die heeft in ieder geval in zijn stemlijstje gekozen voor Your Song. En ik vind het een prima keuze, Leo. En laten we hopen dat hij hoog gaat eindigen in de top 1976. Daarvoor wat recenter werk. Danielle van der Schans, die heeft wel trek in Shakira in de jubileumlijst van Omroep Brabant. Die Die was te horen zojuist. Omdat dat dus ook gewoon opgestemd is. En het zou ook wel leuk zijn als we wat nieuwe aanwas krijgen in die lijst. Wat verse liedjes van artiesten die bijvoorbeeld, ik hoorde straks bij Koen ook al Bruno Mars voorbij komen.
1: Ja, echt leuk.
0: All My Soul heb ik ook zelf in mijn eigen stemlijstje. Dat soort nummers, een beetje van alles een beetje gewoon.
1: Precies, dan heb je een beetje nieuw en een beetje oud. Ja. Maar in ieder geval 100% hit.
0: Precies, en dan heb je dus ook inderdaad gewoon het allerbeste uit 60 jaar popmuziek.
1: Precies,
0: en daar gaan we voor. Vanaf 1 september op de radio die lijst.
2: Top 1976. Dilemma.
0: Ja, dat is altijd moeilijk. Een dilemma. Je komt ze eigenlijk dagelijks tegen in het leven. Maar geen enkel dilemma is zo moeilijk als een muzikaal dilemma. Je hebt er al een paar voorbij horen komen vandaag. Ik laat je zo direct twee liedjes horen. Het zijn twee artiesten die er niet meer zijn. Althans, de zangers die zijn er niet meer. De ene is Michael Jackson. En de andere is de zanger van Queen, Freddie Mercury.
1: Staan die tegenover elkaar?
0: Die staan tegenover elkaar. Dus ga er maar aan staan. Ja, ik wens je veel succes. Het is niet voor niks een dilemma natuurlijk. En jij moet vertellen welke van die twee liedjes wat jou betreft het hoogst moet gaan eindigen in de allereerste aankomende editie van de Top 1976. Dit zijn de twee liedjes waar het tussen gaat.
2: Top 1976.

0: 1976. Dilemma 2.
1: Vertelt u het maar. Welke mag het wat jou betreft zometeen worden? Welke van de twee moet het hoogst gaan eindigen in de top 1976? Het liedje dat het meeste stemmen krijgt, gaan we zo ook nog even draaien. Dat snap je wel. Is dat Michael Jackson met Thriller? Of is dat Queen met I Want To Break Free? Gewoon even appen naar 06-573-28203. En dan een eentje voor Michael Jackson en twee voor Queen. Dat is hartstikke tof. En Marcel heeft ook een stemlijstje ingevoerd met heel veel liedjes uit de 80's daarin. Simple Minds zag ik, U2, ik zag Rick Ashley. Maar ik zag ook deze, Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm Not Your Daddy.

0: Jij stemt, wij draaien. De hele dag alleen maar nummers uit jouw stemlijstje.
1: Dit is de Top 1976
0: Aftrapshow
1: bij Omroep Brabant.

0: Ontzettend goede keuze van Stephanie Schellens in dit geval. Anouk in haar stemlijstje Nobody's Wife. Als je denkt, ja, dan hoor je dit liedje uit een stemlijstje van iemand. Dan ga je toch eens even snuffelen in dat lijstje. Dan denk je, nou, dat zal wel even iemand zijn die flink de gitaar laat jengelen, bij wijze van spreken, als je hiervan hoort. Maar er staat van alles in het lijstje van Stephanie. Laat het een soort van inspiratiebron voor je zijn misschien. Guus Meeuwen staat erin. Brabant staat natuurlijk in heel veel lijstjes. Maar ook Cresip, I Would Stay. Hey, ga ermee van Gerard van Maasakkers. Spice Girls ook, stop. Maar ook Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Cheerio van Justin de Wil staat erin. Direct Soldier On. En Davina Michelle. En dus ook het liedje dat je net hoorde. Nobody's Wife was er eentje van Anouk. Nou, Stephanie, je hebt goede zaken gedaan wat ons betreft. Dankjewel voor je stemlijstje. En blijf die stemlijstjes invoeren, hè, via omroepbrabant.nl/top1976. Maak ons helemaal gek. We gaan naar René, die heeft het nieuws. Wat zit erin zometeen, René?
1: Nou, kinderen die vinden een handgranaat en een vrouw die schrikt van wat ze op haar stoeprand vindt.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Snorlijkers presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de tempoercollectie.
0: Het is 4:30, hoe is het met de files in Brabant? Erik Evengroen, goedemiddag.
7: Hi, goedemiddag. Ja, dat valt reuze mee. Er staan een paar korte files, maar de meeste hebben maximaal zo'n 5 minuten op onthoud. Zoals bijvoorbeeld de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 6 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Een ongeluk op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Ter hoogte van knooppunt Noordhoek. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. De rechterrijstrook is dicht, maar de vertraging valt ook mee. 5 minuten. En dat geldt ook voor de A58 ten slotte Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best. 5 kilometer file met 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, op veel plaatsen toch wat bewolking. Heel af en toe laat de zon zich nog even zien. En lokaal kan het een beetje spatteren nog. Temperatuur zo'n 21, 22 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het droog. Maar neemt de bewolking wel toe. En dan koelt het af naar zo'n 16 graden. René Snippert heeft het nieuws voor je.
1: Het terrein van Stichting Jeugd Actief Vught is vanmiddag ontruimd. Vanwege een explosief. Kinderen hebben een handgranaat gevonden. De explosieve opruimingsdienst is nu ter plaatse. De kinderorganisatie Jeugdactief Vught laat via social media weten dat kinderen kunnen worden opgehaald in nabijgelegen sporthallen. Vissen is helemaal hot. Steeds meer jongeren grijpen naar de hengel. En vandaag was er zelfs een speciaal visevenement in Bergen op Zoom. Je hoort de voorzitter van de Bergse Hengelsport.
8: Ja, vissen is populair en steeds populairder aan het worden. Het is echt wel een groeiende sport. En dat is heel fijn dat de kinderen weer naar buiten gaan. Weg van tablet en computer.
1: En ook deze jonge visser is fan, horen we in gesprek met verslaggever Raymond Merks.
9: Ja, wat maakt het vissen nou zo leuk?
10: Nou, gewoon dat je gewoon vissen vangt en ja, dat je ze dan even kan zien.
9: Ja. Is dit nou leuker dan op je telefoon zitten?
10: Ja.
1: Meer over lees je op onze web en app. De 34-jarige Joey uit Udenhout is weer terecht. Hij werd vandaag in goede gezondheid gevonden. De politie maakte zich zorgen omdat de man een verstandelijke beperking heeft en niet kan praten. En daarom had de politie een grote zoektocht opgezet, maar met succes. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord door een man uit een AZC toen zij 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Twee leeftijdsgenoten eren haar in Amsterdam met een grote muurschildering. Daarop staat een fietsende vrouw en de maan afgebeeld.
11: Waren wij allebei wel heel geschrokken. Wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam. Dus zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
7: Ik vind het wel heel mooi, maar ontzettend heftig ook. Ja, ook nou, voor de nabestaanden, als je dat dan ziet, dan weet je, je ziet daar toch gewoon je kind, punt.
12: Ja, dat toch? Is zo. Maar het is ook wel weer een eerbetoon.
7: Nou, zeker, zeker.
12: Van ja, dan maar.
7: Ja, het is heel mooi, maar het lijkt me ook ontzettend heftig als nabestaanden om dat te zien, uiteindelijk.
12: Dat is zeker waar. Ja, ze willen ook met die schildering inderdaad laten zien dat vrouwen dus 's nachts gewoon veilig over straat kunnen. Dan naar Deurne, want een vrouw daar die schrok zich gisteren een hoedje toen ze plots bezoek kreeg van een slang. Het dier lag op de drempel van haar voordeur. Haar vriend wist de slang met een barbecue-tang in een emmer te stoppen.
7: Maar die dingen wel niet goed voor zijn, hè?
10: Dat vond ik ook een
12: erg leuk detail.
7: Kom je bij de bouwmarkt, mag ik van u een slangentang? Ja, nee, die heeft...
10: Oh, dan pak maar een barbecue-tang.
12: Gangpad 7 moet je wezen. Ja. Maar nog voordat de dierenambulance er was het beest alweer ontsnapt. Waarschijnlijk gaat het om een koren- of rattenslang. En die zijn niet giftig, maar die kunnen wel flink bijten. De eigenaar is trouwens nog niet gevonden. En de slang die zit zelf dus ook nog ergens in de natuur.
10: Oh, maar is het echt zo'n grote slang?
12: Het is zo'n grote, oranje, hele mooie slang. Maar wel echt een grote die wel. En ik, oké.
7: Okay, ze hebben mij altijd verteld, als ze heel mooi zijn, dan zijn ze ook levensgevaarlijk. Slangen.
12: Is dat zo?
7: Ja, of giftig, maar ja, dit is blijkbaar dus geen giftige slang.
12: Nee, dit is geen giftige, maar ja, goed.
7: Maar je kan je wel flink in je domme bijten.
12: Ja, precies. Ja. Ik wil ook niet gebeten worden door deze slang.
7: Je zit toch wel een nachtmerrie in een slang tegenkomen, hoor.
10: Ja, dat maar het is ook grappig, want omdat je dan denkt van, nou, die zit er voor de deur, dan is het misschien een addertje, hè, misschien toch uit de natuur hier. Ja. Maar als jij dan zegt, de eigenaar is niet gevonden, toen was het hele beeld ineens anders. Dacht ik, oh joh, daar ligt een dikke python.
7: Ik denk dat jij vannacht even wakker ligt, Marjolein.
10: Ik doe de deur goed op slot.
7: Hey, we hebben nog even een top 1976 dilemma. Laat nog even weten voor welke van de twee liedjes jij gaat. Met andere woorden, welke van de twee wat jou betreft het hoogst moet eindigen in de allereerste editie van de Top 1976. Het gaat om twee overleden artiesten.
13: Top 1976. Dilemma.
7: Michael Jackson. Met dit liedje. Trillers. Ja, dan kunnen we lachen.
13: Top 1976. Dilemma.

2 moet wat jou betreft hoger eindigen. App een 1 voor Michael Jackson en een 2 voor Queen naar 06-573-28203. Maken we zometeen de balans op na Dolly Parton, Jolene. En dit prachtige liedje was te vinden in het stemlijstje van Nancy Heijmans. Nancy, kusje op je voorhoofd en een dik vet applaus van ons. Wat een mooi liedje, zeg. Jolene.

0: eigenlijk tegen gaan komen in de top 1976. Want er wordt al lekker op gestemd. Ik zal nog geen tussenstand geven. Maar blijf die stemlijstjes deze kant op sturen. Hè, via omroepbrabant.nl/top1976. Het is niet voor niks een jubileumjaar. We begonnen als Omroep Brabant ooit in 1975. We zijn nu 50 jaar verder. Ja, normaal hebben we een top 900. We dachten, we moeten dit jaar wat extra's doen. We willen een groot muzikaal cadeau aan iedereen geven die altijd trouw luistert naar Omroep Brabant. Sterker nog, we hebben je hulp daar ook gewoon voor nodig. Dus vandaar een top 1976. Marinka de Keizer stemde ook op Yves Berendsen. En die zegt, ja, het omschrijft eigenlijk precies het gevoel van heimwee wat je kan hebben naar je jeugd. Nou kijk, mooier kan ik het eigenlijk niet omschrijven. Wellicht een tipje voor je. Laat het ook gewoon een inspiratiedag vandaag zijn. Tot 7 uur de top 1976 aftrapshow. We hadden een dilemma.
1: Top 1976. Dilemma.
0: En dilemma's zijn altijd lastig in het leven. Ik moet wel even aan de bel trekken, Marjolein.
2: Ja, officieel.
0: Want stemmen kan namelijk niet meer. Ja, het thema eigenlijk van dit dilemma was twee overleden artiesten. De ene is Michael Jackson en de andere is de zanger van Queen, Freddie Mercury. Leven alle twee niet meer. Maar oh, oh, oh, wat worden ze muzikaal gemist. En wat hebben ze mooie muziek gemaakt.
1: Top 1976. Dilemma. Dilemma.

0: zeggen. Ja, Betty zei, oh, wat een dilemma. Maar ga ik toch voor Michael Jackson.
1: Oké.
0: Ricky die zei, lekker moeilijk dit, hè? En Ambo die zegt nog, Queen mag wat mij betreft het hoogste eindigen. Uiteindelijk, als ik kijk naar alle stemmen bij elkaar, moet ik zeggen dat er eigenlijk wel een duidelijke winnaar is.
1: En die, wacht even, moet je een beetje spannend maken natuurlijk, hè? Want uiteindelijk gaan ze alle twee, dat voorspel ik nu al hoor, weer op binnen, gaan ze terechtkomen in die top 1976. Maar welke van de twee moet wat onze luisteraars betreft het hoogst eindigen dan?
0: 72% zegt Queen.
1: I want to break free. Gaan we die draaien ook meteen, als klein opwarmertje. En dan is dit misschien ook wel weer een goede tip voor je lijstje. Ik was vanmorgen ook een lijstje aan het invullen. En tegelijkertijd ook lekker aan het luisteren naar Jordi met de aftrapshow. Dan denk ik, oh ja, Jordi, die moet ook nog.
0: Dat ga ik nu ook doen met deze.
1: Maar dan heb ik dus al 25 liedjes en een lijstje vol. Dat is zo lastig. Maar
0: een extra e-mailadres aanmaken.
1: Ja, oh ja, dat is natuurlijk. Nou, Queen gaat sowieso in mijn stemlijstje komen. En ik denk ook in het stemlijstje van heel veel andere mensen. Wat jullie betreft mag die hoger eindigen dan Thriller. We gaan meemaken of dat gaat gebeuren, ja of nee. Hij wordt in ieder geval nu alvast gedraaid. I want to break free. Kei bedankt allemaal voor het stemmen.

0: jij al een stemlijstje ingevuld voor de Omroep Brabant tot 1976?
1: Ja, kijk bedankt.
0: Welk pareltje uit jouw lijstje wil je nu al horen?
1: Geef het door via 06 5.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel
0: van... Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: zit natuurlijk even een beetje in de lijst te grasduinen. En dan kan ik zien welke liedjes er allemaal in staan van deze band U2. Hoogst genoteerde liedje op dit moment is niet I Still Haven't Found What I'm Looking For. Dat was een liedje dat te vinden is in het stemlijstje van de Marianne van der Lee. Maar wel Sunday Bloody Sunday. Ik ga niet vertellen waar die ergens staat. Maar dat is op dit moment, as we speak. Kan natuurlijk nog veel veranderen, hè, want de stembus is vandaag pas open gegaan. Het hoogst genoteerde liedje van deze band U2. En we gaan ze zeker horen in de top 1976. En als je denkt, ja, goede muziek. Ik zet ze in mijn stemlijstje. Ik nodig je bij deze uit om dat vooral te doen. En je stemlijstje deze kant op te sturen. Via omroepbrabant.nl/top1976. En voor de duidelijkheid. Liedjes uit meer dan 60 jaar popmuziek zijn welkom. Alles mag, alle genres, het kan allemaal. Gooi ze maar gewoon deze kant op. En uiteindelijk maken we er met z'n allen een mooie lijst van die vanaf 1 september, de dag waarop wij 50 jaar bestaan, vanaf 9 uur 's ochtends op de radio te horen is. Als je denkt, ja, dat wil ik eigenlijk allemaal wel goed horen. Dat zou ik graag door een hartstikke nieuwe Bluetooth speaker willen doen. Dan zou ik blijven luisteren als ik jou was.
1: Zometeen gaan we verder met de Top 1976 aftrapshow. Omroep Brabant.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusti, 99 cent.
8: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
10: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou, dank u vriendelijk. Gaan we eens even kijken hoe het op de weg is. Erik Evengroen van de ANWB, goedemiddag.
13: Hi, goedemiddag. Ja, het is nog altijd vakantietijd in onze regio en dat zien we ook op de weg. Er zijn een paar korte files met zo'n 5 minuten vertraging. 3 uitzonderingen. De A16 bij daar richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk. 10 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Knooppunt Batadorp en Moergestel. 10 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En tenslotte de N279 Den Bosch richting Roermond voor Keldonk 4 kilometer. Met ook daar 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. En sterkte natuurlijk in de file. Het voordeel is wel dat je lekker dan rustig naar de radio kunt luisteren. En misschien een klein beetje inspiratie kunt opdoen als je nog niet gestemd hebt voor je stemlijstje voor de top 1976. Vanmorgen ging de stembus open. 7:15 gebeurde dat in een kijk goeie morgen bij Jordi en Mark. En sindsdien stromen de stemlijstjes binnen. Onder meer ook het lijstje van Emmy Boekema en Henny Vermette. Die hebben er alle twee een liedje in staan dat voor heel veel mensen toch een guilty pleasure is uit de jaren 70. Zometeen lekker meezingen.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
19: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
21: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
24: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
23: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
25: De stembus voor de top 1976 is geopend.
26: Daarom is dit tot 7 uur de

0: sowieso in het stemlijstje van Emmy Boekema en Henny Vermette. Goeie smaak, dames.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, Marjolein, praat je ondanks deze top 1976 aftrapshow gewoon even bij.
3: Ja, een Brabants wondermiddel voor planten verovert heel Afrika. Twee mannen uit Drunen begonnen 20 jaar geleden te experimenteren in een plantenbak in de achtertuin. En nu wordt hun biologisch alternatief voor kunstmest in Waalwijk geproduceerd, maar bereikt het meer dan 10.000 boeren in Afrika. En voor sommige boeren betekent die grotere oogst door hun middel zelfs dat ze kinderen weer naar school kunnen sturen. En de hype rond het Zweedse snoep Bubs zorgt mogelijk voor extra productie hier in Nederland. Het bedrijf achter Bubs wil de Nederlandse snoepfabrikant van Winegums en Ingelse Drop overkopen, zodat ze 3 extra fabrieken hebben. Ja, Bubs is ontploft op social media en het is in Zweden dus helemaal populair geworden, maar ze kunnen er niet meer tegen werken. Ja, de Nederlandse fabrieken moeten dan helpen om extra snoep te maken.
0: Ik word nieuwsgierig.
3: Ja, ik ook. En de allereerste elektrische Ferrari heeft meteen een record te pakken. Het eerste exemplaar van de Ferrari Luce is geveild voor maar liefst 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. En dat terwijl de liefhebbers natuurlijk online wat commentaar hadden. Want ja, 1, het is elektrisch.
0: Ja.
3: En 2, het leek helemaal niet op een Ferrari. Nou ja, wel positief. De opbrengst van de veiling gaat naar een onderwijsproject van het automerk.
0: We zijn weer bij.
2: De stembus voor de top 1976 is geopend.
1: Dus kom maar door met je stemlijstje.
2: Dit is de top 1976 aftrapshow.
1: Ronnie Balk.
0: Ja, en dat is voor ons ook echt een feestje, hè? Want we zien al die stemlijstjes binnenkomen. We zien jullie muzikale enthousiasme. We hebben er met z'n allen zin in om er een mooie lijst van te maken vanaf 1 september. 11 dagen lang op de radio, hè? Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En 's avonds laat dan bedoel ik gewoon tot middernacht. Dus
3: ja,
0: dat gaat echt,
3: je kan echt op het op genieten.
0: Het wordt echt waanzinnig. Dus deel je lijstje met ons via omroepbrabant.nl/top1976. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Want we zitten in een jubileumjaar. We bestaan 50 jaar als Omroep Brabant op 1 september. En vandaar dat we dit jaar geen top 900 hebben, maar een top 1976. Want dat was namelijk ons geboortejaar.
1: Let op, je hebt vanaf nu precies 1976 seconden. Dat zijn 32 minuten en 56 seconden om je stemlijstje voor de top 1976 door te geven.
0: Ja, dit is belangrijk. Want als je dat namelijk binnen die 32 minuten en 56 seconden, oftewel in totaal 1976 seconden doet, dan kunnen wij dat zien. En dan kan het zijn dat je eruit gepikt wordt, dat we je straks even bellen, dat we sowieso een leuk liedje uit je stemlijstje draaien, maar dat je er ook nog een dikke vette JBL Bluetooth speaker bij krijgt. Hé, dat is lekker luisteren.
3: Ja,
0: dat is,
3: die wil je echt wel meenemen, hoor. Er zit goed geluid in. Dan kan je echt goed naar die lijst ook luisteren.
0: Ja, vanaf 1 september is die op de radio, dus hoe lekker is het dan om waar je ook bent gewoon die Bluetooth speaker even neer te leggen.
3: Precies.
0: Of binnen met je telefoon of waar dan ook mee.
3: Lekker in de achtertuin of op je bureau, op het strand, in de auto.
0: Overal kun je dat ding gebruiken. Als je denkt, ja, daar heb ik wel oren naar en ik heb nog geen stemlijstje ingevuld, dan zou ik het nu doen, want de timer loopt. Nog 32 minuten en 3 seconden. Binnen die tijd even je stemlijstje doorgeven via omroepbrabant.nl/top1976. Daarna kan het ook nog natuurlijk. Maar gewoon even een extraatje. Als je dat binnen die tijd doet, dan maak je dus kans op die Bluetooth speaker. En zometeen een telefoontje van ons. Zouden het hartstikke leuk vinden als je het even doet. En we zouden het nog leuker vinden om jou blij te maken met een Bluetooth speaker. Nou, even kijken. Heel veel in het lijstje het volgende liedje. Onder meer bij Vic van Hoek en Gorny Bekkers zag ik hem staan. Sowieso is hij weer helemaal terug. Marco Borsato, rood.
2: Dit is de top 1976 aftrapshow.
4: Omroep Brabant.
5: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

veel van bloed en oorlog om ons heen.

De Beatles uit de jaren 60, ja. Die mannen die horen erin in die lijst, de top 1976. 8 Days a Week was een liedje waarop gestemd is door Jan van Aert. Die heeft hem in zijn stemlijstje staan en wat andere mensen ook nog. Ja, Jan is wel het voorbeeld van een alfabetstemmer. Aan de ene kant is het wel grappig, aan de andere kant is het eigenlijk ook best hartstikke zonde. Want Jan die is gewoon bij de letter A begonnen en kwam uiteindelijk bij de letter B. En kwam bij de letter A wat leuke liedjes tegen. Adamo Ziek, Ad van Meurs, Abel met Neem Me Mee, Adele, Cold Shoulder, Albert West, The Animals, The House of the Rising Sun. Ging vervolgens door naar B, Beach Boys, Barbara Ann en de Beatles dus, hè, 8 Days a Week. Maar ja, weet je, dan zit binnen de kortste keren natuurlijk je lijstje vol. Dan heb je zo 25 liedjes bij elkaar, terwijl er ook

Kan nog veel veranderen. Maar rood is zeker een van de kanshebbers om erin te komen. Staat in het stemlijstje van Vic van Hoek en Gornie Bekkers. Dank je wel allemaal voor het stemmen. Blijf dat ook vooral doen. De timer loopt nog, hè, want 1976 seconden. Toen hebben we op start gedrukt. En als je binnen die 1976 seconden een stemlijstje invoert, dan kunnen wij namelijk heel goed zien hier. En dan kan het zijn dat je straks van ons een telefoontje krijgt en dat we een leuk liedje uit je lijstje draaien, maar dat je er ook nog een JBL Bluetooth speaker bij krijgt. Hoe vet is dat om die gewoon even één te scoren tijdens de top 1976 aftrapshow? Het kan allemaal als je nu stemt via omroepbrabant.nl/top1976. Nog snel even een lijstje invoeren. Je hebt nog 21 minuten, dik 21 minuten om dat te doen. En dan sluit het voor dit moment eventjes. Kun je natuurlijk daarna nog gewoon stemmen, maar dan sluit deze actie even. En gaat het voorbij voor wat betreft die Bluetooth speaker. Een liedje uit het lijstje van Joost Meijer onder meer. Bon Jovi, dit is Living on a Prayer.

0: Een zekerheidje, het wordt een fantastisch mooie lijst. De top 1976. Fedelus, hopelijk wordt iedereen gestemd. Er is in ieder geval opgestemd door René. Niet door jou, René, denk ik, of wel? Een andere.
1: Nee, ik vind het wel een heel lekker nummer.
0: René Huisman is het misschien. Oké, goed.
1: Wel nee, we kennen elkaar niet allemaal of zo. Nee.
0: Hij zou ook in jouw lijstje kunnen staan, dus begrijp
1: ik. Dat denk ik wel.
0: Oké. Okay. Fedelus, God is a DJ. En daarvoor Bon Jovi en Living on a Prayer. Ja. Je hoorde hem al eventjes. René Snippert aangeschoven voor het nieuws. Wat heb je zo direct voor ons, René?
2: Nou, een vrouw aangehouden voor dodelijk ongeluk voorafgaand de boerenprotest vrijdag. En stembus top 1976 origineel geopend.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit. Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
5: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
4: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
5: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
0: Het is 5:30. Eens even kijken hoe het met de files is. Erik, goedemiddag.
6: Hi, goedemiddag. Ja, van een echte spits is nog altijd geen sprake. Maar op een bepaalde vaste plekken staan nu wel een aantal korte files. Zoals de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Oorschot 5 kilometer met 5 minuten vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonsveel. Voor afrit Dussen 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N69 moet ik zeggen, Veldhoven richting Neerpelt. Voor Bergijk 5 minuten vertraging.
0: Dank u.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, op de meeste plekken toch wel enigszins wat bewolkt. Hier en daar kan de zon zich nog heel eventjes laten zien. Temperatuur op veel plaatsen een graadje of 21 vannacht. Dan blijft het te droog. Het neemt de bewolking wel toe. En het koelt af naar zo'n 16 graden. Het nieuws krijg je van René Snippert.
2: Een vrouw van 34 uit Nistelrode is aangehouden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees. Dat gebeurde voorafgaand het boerenprotest in Den Bosch. 2 mensen uit Os kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. De vrouw is verhoord en weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Inwoners van Baarle-Nassau komen opnieuw in actie tegen vuurwerkhandelaar Loods in Baarle-Hertog. Dat bedrijf wil een nieuwe vergunning voor 30 jaar en de regels rond de opslag van het vervoer van vuurwerk versoepelen. Buurtbewoners vrezen meer overlast en veiligheidsrisico's en zamelen daarom bezwaar in tegen de aanvraag. Met een luide toeter en een plons in de dommel in zijn woonplaats Vught is Maarten van der Weijden vanochtend vroeg begonnen aan zijn laatste monstertocht in het water. Hij zwemt langs 22 steden, waaronder Brabantse steden. En momenteel zwemt hij langs Breda. Is trouwens niet de eerste keer dat hij zoiets doet, maar ja, is het dan wel de laatste keer?
8: Het is zeker de allerlaatste tocht, hiernaast klaar. Gelukkig ook wel.
9: Jij zei van, ik kijk misschien ook een beetje tegenop, tegen alles onderweg. Wat verwacht je van de tocht?
8: Ja, na een paar uur zwemmen, dan gaan mijn spieren toch veel pijn doen. Dus dan is het gewoon stug doorzetten. Als het lukt, dan ben ik heel voldaan en heel blij. En hoop ik dat we met een mooi bedrag in de Prinses Maxima kunnen aankomen.
2: Van der Weijden wil geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum. Dat is het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. In een woning in het Noord-Hollandse dorp Heilo is gisteravond een vrouw van 19 uit Heerhugowaard doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Een man van 20 uit Heilo zelf is aangehouden. Hij meldde zelf de dood van de vrouw bij de politie. Wat er precies is gebeurd, dat is nog niet duidelijk. Het kan je bijna niet zijn ontgaan als je vandaag naar onze radio luistert. Je kunt sinds vanmorgen stemmen voor de top 1976. De lijst die we vanaf 1 september gaan uitzenden. En dat doen we met een reden, want op die dag bestaan we precies 50 jaar. Vanochtend werd de stembus op ludieke wijze geopend door Els van Essen. Zij was, jullie voorganger trouwens, Ronnie en Marjolein, want zij was de allereerste radiopresentator van Omroep Brabant en sprak op die dag voor het eerst de luisteraars toe. En dat klonk zo.
10: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Bam, geweldig. Ja, Els kwam nog met een leuke anekdote over de beginjaren waarbij alleen maar Brabantse en Nederlandstalige muziek werd gedraaid en muziek uit België.
11: Ik had in die tijd een plaat uitgezocht van Della Bossiers. Ik denk dat niemand er ooit nog van gehoord heeft.
7: De Bende van de Bruine Kroeg. En ik weet niet wel dat ik dat nummer grijs gedraaid heb. Tot op een gegeven moment de leiding ingreep en dat ze zeiden van ja, nou is het genoeg. Toen hebben ze die plaats verstopt. Zo ging dat in die tijd.
0: Verstopt. Ik had een baas die brak ze altijd door midden. Die gaan we niet meer uit. Kap, weg ermee.
9: Oh, shit. Ja.
0: Maar dat is dus overal gewoon zo. Weet je? Er wordt overal op allerlei manieren wordt er ingegrepen. Dat is van vroeger en dat is nog steeds zo natuurlijk.
1: Dat is ook wel, ja.
0: Grappig.
1: Ja.
0: Maar ik vond het wel heel erg leuk om haar te horen bij Jordi en Mark vanmorgen.
1: Geweldig.
0: Want het was echt een stukje nostalgie wat je hoorde. En ook die herinneringen. Van, ik krijg er nog een beetje kippenvel van als ik eraan denk wat ik vanmorgen op de radio hoor. Ik vond het echt heel mooi.
1: Ja, mooi hè. Ja, origineel gedaan. Ja. Stemmen kan trouwens de hele week op omroepbrabant.nl/top1966.
0: Nou, wat let je, René?
1: Ja, nou, ik ben al bezig.
0: Oh, goed zo.
1: Ik moet ook werken tussendoor.
0: Oké, vooruit.
11: Dat was een slecht excuus.
0: De top 1976 aftrapshow, daar zijn we mee bezig. Gewoon lekker in de lijstjes kijken. En stem nog even snel, hè. Want dan zou het zomaar kunnen zijn dat we je zometeen bellen voor een hele dikke GBL Bluetooth.

0: Mas. Rolf Sanchez was dat. Uit het stemlijstje van Wilma. Wilma die heeft niet alleen daar wat recentere muziek in staan. Maar ook bijvoorbeeld Deep Purple. Smoke on the Water. Vind ik al erg leuk. En discoklanken van Earth, Wind & Fire. Om maar eventjes een soort van bonte muzikale mengeling te laten horen. In haar stemlijstje blijft ze sturen. De stemlijstjes voor de top 1976. We zijn bezig met de aftrapshow. Dus ja, we snuffelen gewoon lekker in jullie lijstjes. En dat is echt ontzettend tof om allemaal te zien. Weer, ja, dat gaat altijd door, Donnie, hè, het weer.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is toch nooit. Dus jij hebt je ook gemeld voor datgene wat ons te wachten staat. Ja, de knop is om. Sinds gisteren eigenlijk wel een klein beetje kunnen bestellen. En blijft die knop om of niet?
1: Ja, die knop blijft inderdaad wel om. Maar we hebben vaak nu nog wel geluk dat de meeste regen in de nachtelijke uren valt. Want vandaag overdag viel het ook eigenlijk best wel mee. Temperaturen van zo'n 20 tot 23 graden. Vanavond is het ook gewoon nog droog. Maar we zien vannacht dat de bewolking wel dikker gaat worden. En dan gaat er opnieuw een flinke plens met regen vallen. 5 tot 10 millimeter. Hebben we morgenochtend ook nog mee te maken. Maar in de middag wordt het dan ook gewoon weer droog. Komt de zon er weer even bij. Met dan temperaturen uiteindelijk van zo'n 22 of 23 graden morgen. Dus best oké.
0: En daarna?
1: Ja, dan blijft die wisselvalligheid aanwezig. Wel wat meer buien in plaats van die regenzones. Met op woensdag en donderdag veel buien. Met ook kans op onweer daarbij. Temperatuur nog steeds wel rond de graad of 22. En ook richting het weekend zie ik die zomerse warmte echt niet terugkeren. Dagelijks wel nog steeds 21 of 22 graden. Maar regelmatig moet je die paraplu toch echt wel bij de hand houden.
0: En als we dan even nog de langere termijn bekijken?
1: Ja, dan zien we toch ook nog steeds dat die wisselvalligheid aanhoudt. De warmte probeert wel wat dichterbij te komen. Maar goed, de herfst komt natuurlijk ook dichterbij. En dat zien we nu al wel een beetje terug.
0: Oké, nou dankjewel en een mooie avond gewenst, Donnie.
1: Fijne avond.
0: Yo, hoi, hoi. Even naar het stemlijstje van Ingrid van Greensven. Ingrid, waar hebben goede werk geleverd? Leuke liedjes in jouw lijstje. Bijzondere liedjes. Falco, Genie staat erin. Die With A Smile, Bruno Mars, Lady Gaga zie ik staan. Maar ook Nena, 99 Love Ballon. Agda de Munnik, Het Regent Zonnestralen. Pink Floyd, Wish You Were Here. En ook een liedje van Hazes. De basis is Hazes, roepen heel veel mensen. De Vlieger, die ga ik straks voor je draaien. Maar eerst een liedje uit het stemlijstje van Patricia. Dat is er een van de Spice.

zelf in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Ja, de contrasten zijn groot in de stemlijstjes. Hè. Spice Girls staat straks voor Patricia uit haar lijstje. En deze kwam uit het lijstje van Ingrid van Grinspen, Hazes en de Vlieger.
1: De 1976 seconden zijn voorbij. Eén stemlijstje zetten we nu in de spotlight.
0: Nou, precies dat. Ik zei het er straks al. Je krijgt 1976 seconden de tijd om je stemlijstje in te voeren. Hè. Dat is alles bij elkaar 32 minuten en 56 seconden. Daar hebben gelukkig heel veel mensen gedaan. Ja, en één lijstje zetten we dan even in de spotlight. En dat is het lijstje van Patrick van Schijndel. Goedemiddag, Patrick.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ook uit Schijndel toevallig, of niet, Patrick?
2: Patrick van Schijndel, uit Schijndel, wonende in Honduras, Nieves in Spanje.
0: Jij zit in Spanje?
2: Ja.
0: Nou hoor, ik stik je aan.
3: Ik wou net zeggen, wij hebben hier regen, hè, Patrick?
0: Maar ben je daar op vakantie of woon je daar echt, zal ik maar zeggen?
2: Nee, ik woon daar. Ik heb lang in Schijndel gewoond, maar ja. Ik woon nu alweer 7 jaar in Spanje.
0: Oh, lekker. En toch gewoon Omroep Brabant niet kunnen missen, hè?
2: Nee, je kan niet zonder, jongen. Je kan ook niet zonder.
0: Nou, we zijn nu wel blij met je, dat snap je wel. Waar zit je dan ergens in Spanje precies op dit moment?
2: Ja, ik zit in de provincie Alicante. Ja. Een half uurtje landinwaarts vanaf Alicante.
0: Oh, heerlijk, man. Dus jij bent de Spaanse taal ook goed machtig?
2: Sí, seguro. Seguro que sí.
0: Wat spreek je het best? Schijndels of Spaans?
2: Allebei,
0: kijk. Nee,
2: het best Schijndels.
0: Ja, Patrick heeft toch wel een talenknobbel, zal ik maar zeggen. En een goede muzieksmaak, want je hebt een mooi lijstje achtergelaten op omroepbrabant.nl/top1976. Ja, een lijstje dat ook best wel eigenlijk alle kanten op gaat. Ik pak er gewoon even een paar liedjes uit. Hè. Een foto van vroeger, Rob de Nijs. Fantastisch mooi liedje. Gerard van Maasakkers, J.W. Roy, als geooid. Maar ook Normaal, met Deurdonderen. En meteen erachteraan Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Om vervolgens naar Highway to Hell te gaan van AC/DC. En dan even via de Cats naar Marianne. En dan gaan we nog even, hoppakee, even kijken. Robin Herzen, want er staat de pil in brand. En dan pakken we nog even Black Sabbath erbij met Paranoid. Die lange van de Dire Straits, Telegraph Road.
3: Wat een koorsloom.
0: Het gaat alle kanten op in je hoofd, volgens mij, muzikaal. Of niet?
2: Ja, ik had hem in mijn YouTube-lijstje even bijgepakt. Alles wat ik denk, oh ja, dat is mooi, dat zet ik op YouTube. Ja. Sla ik op en dan heb ik mijn geschiedenislijstje van YouTubers even bijgepakt. En daar staat dit allemaal wel in, eigenlijk.
0: Ja, dus jij bent eigenlijk gewoon je YouTube-lijstje aan het overtikken.
2: Ja, overtikken. Ik pik er van alles uit. Er staat natuurlijk veel meer in nog.
0: Ja, want waren het te weinig liedjes die je in kon voeren? 25? Of was het dik in orde voor jou?
2: Weet je wat het is? Die 25 nummers, dat is prima. En die 1967 seconden, die had ik... Nou, die had ik niet nodig. Ik was in een kwartiertje wel klaar.
0: Je was al klaar. Ja. Nou, je hebt hem in ieder geval wel binnen die tijd ingevoerd, het stemlijstje. En daarom kan ik jou vertellen dat jij zojuist de eigenaar bent geworden. En dat is natuurlijk hartstikke tof. We moeten hem wel even in Spanje zien te krijgen, maar dat gaat goed komen. Een dikke JBL Bluetooth speaker.
2: Oh, dankjewel, mooi. Ja. Mooi man.
0: Dat is echt tof.
2: Ik ben blij mee.
0: En die kunnen jij gewoon lekker daar op het strand of bij het zwembad of waar ook bent, kunnen die gebruiken. Ja. En dan kunnen de hele dag luisteren naar Omroep Brabant Radio, waar je nu ook al doet. En naar die top 1976, hè, vanaf 1 september natuurlijk.
2: Ja, fantastisch initiatief. Ik vind het geweldig.
0: Nou ja,
2: sowieso zijn we de top 900.
0: Ja.
2: En nu dit nog mooi is.
0: Ja, dit is gewoon echt een tandje extra nog, zal ik maar zeggen, toch?
2: Zo is het.
0: Hey, ik ga één liedje uit jouw lijstje draaien. Dat is een liedje dat we ook 100% zeker gaan tegenkomen in de top 1976. Je hebt ook 3 liedjes van de band in jouw stemlijstje staan, zie ik. Ik heb het over de Eagles en ik pak die grootste maar meteen er even uit. Hotel California, want daar ga ik heel veel mensen een plezier mee doen. En ik wil jou waanzinnig bedanken voor je mooie stemlijstje. En kei veel plezier natuurlijk met de Bluetooth speaker.
2: Dankjewel en graag gedaan.
0: Ja. En hoe zeg ik, luister naar de top 1976 op zijn Spaans.
2: Escucho al cadena 1976.
0: Wat zei je?
2: 1976, la cadena.
0: Als jij het zegt, dan geloof ik het achter elkaar. Patrick, houdoe, hè?
2: Houdoe, bedankt.

0: Zometeen gaan we verder met de Top 1976 aftrapshow.
1: Omroep Brabant.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry, bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
15: Ah, wat een schatje.
16: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
17: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
18: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
19: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dank u. Dan eens even kijken hoe het met de files gesteld is in onze provincie. Erik, vertel.
21: Nou, heel goed hoor, want er staan er maar twee om precies te zijn. Verder is het allemaal prima doorrijden. De A58 om te beginnen, Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En A59 Den Bosch richting Knoopert Zonzeel. Voor Hoijpolder 5 kilometer met ook daar 5 minuten vertraging.
9: Dankjewel. Even kijken. Bart, Chantal en Maurice, om er maar even een paar te noemen, die hebben iets gemeen. Ze hebben namelijk allemaal hetzelfde liedje in hun stemlijstje staan voor de top 1976. We zijn bezig met de aftrapshow en nog een uurtje. En het liedje dat zij allemaal in hun lijstje hebben staan, dat hoor je zo en daar word je happy van.
22: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
24: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
25: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
25: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
27: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
28: Wat een goed plan.
27: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
28: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
27: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
30: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
31: Leren mediteren? Zen.nl.
32: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
18: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Ah, wat een schatje.
16: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
17: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
33: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
1: De stembus voor de top 1976 is geopend.
0: Daarom is dit tot 7 uur de top.

0: Williams en Happy.
1: De stembus voor de top 1976 is geopend.
2: Dus kom maar door met je stemlijstje.
1: Dit is de top 1976 aftrapshow.
2: Ronnie Balk.
0: Ja, en die stembus werd vanochtend om 7:15 geopend in een kei goeiemorgen bij Jordi en bij Mark. Dat gebeurde op een bijzondere manier door presentatrice Els van Essen. Zij sprak de allereerste woorden op Omroep Brabant Radio. Ze opende ook vandaag. Natuurlijk prachtig allemaal, hè, vanwege dat jubileum, die stembus voor die top 1976. En als je benieuwd bent hoe dat eraan toe ging, volg ons dan op de socials of kijk daar even Omroep Brabant Radio op Facebook en op Instagram. Daar zie je een filmpje van hoe dat er vanmorgen allemaal aan toe ging. En dat was echt fantastisch. En ja, toen ging het los, hè, de top 1976 aftrapshow. We zijn de hele dag lekker aan het grasduinen in jullie stemlijstjes die heerlijk binnenkomen via omroepbrabant.nl/top1976. Liedje dat je net hoorde van Pharrell staat onder meer in het lijstje van Christ en Rinske, die ook een heel gevarieerd lijstje hebben opgestuurd. Want er staat niet alleen het liedje van Pharrell Williams in, maar er staat ook een liedje van de Beatles in. Blackbird, Bluff, Alles is Liefde, The Whistars, A Brand New Day, Elton John, Circle of Life, ik zie Queen staan, Don't Stop Me Now, Albert Hammond, I'm a Train, Morgen Wordt Fantastisch, Agda in de Munich, Bluff, Omarm, Radar Love, Golden Earring. Met andere woorden, ook deze mensen verdienen een groot applaus, want wat een fantastisch mooie stemlijstje. Nou, tot de 7 uur, dus nog een kleine 50 minuten, blijven we grasduinen in jullie lijstjes. Blijf ze opsturen, hè, via omroepbrabant.nl/top1976. En dan kan het zomaar zijn dat er zo direct nog even een liedje uit jouw lijstje voorbij komt. En verder hebben we zometeen ook je hulp nog even nodig. Maar daar vertel ik zometeen meer over.
2: Omroep Brabant.
0: Eerst even naar Marjolein, want het nieuws gaat gewoon door. En ze praat je even bij.
3: Extreem lage waterstand in de Rijn lijkt voorlopig voorbij. Vanaf woensdag komt er steeds meer water onze kant op door flinke regenval in Duitsland en Zwitserland. Bij Lobitz stroomt nu ruim 500.000 liter per seconde voorbij. Maar volgende week kan dat zomaar het dubbele zijn. De Rijn kan daardoor direct een meter hoger komen te staan. En Twente grijpt in na het dodelijk ongeluk rond het boerenprotest in Den Bosch hier afgelopen vrijdag. Boeren mogen daar voortaan tijdens demonstraties niet meer met trekkers de snelweg op. Volgens burgemeesters, politie en justitie levert dat levensgevaarlijke situaties op voor het andere verkeer. Wie toch met de trekker de snelweg oprijdt, kan door de politie worden aangepakt. En wie dit weekend langs Abbey Road in Londen liep, kan zomaar denken dat hij even terug was in 1969. Want als je daar niet goed keek, dan dacht je dat je ineens de Beatles over het wereldberoemde zebrapad zag lopen.
0: Oh, echt dan?
3: Ja. Het waren natuurlijk niet de echte Beatles, nee. Maar het waren vier acteurs, nou ja, precies gekleed zoals hun.
0: Waanzinnig.
3: Ja, zij liepen daar om de iconische albumhoes opnieuw na te maken. Dat is namelijk een van de scènes voor de vier nieuwe films over de Beatles. Voor ieder bandlid een eigen film. Die kunnen we dan weer bekijken in 2028.
0: Wat zullen daar veel selfies gemaakt zijn en foto's?
3: Ja.
0: Kijk eens wat hier.
3: Nou, eigenlijk, als je een echte fan bent, is het natuurlijk waanzinnig dat je hier ineens zo bij kan zijn.
0: Ja, was daar van tevoren rugbaarheid aan gegeven?
3: Nee. Dus het was pas daarna dat iedereen dacht, oh, moet je kijken.
0: Ja. Anders was de chaos geweest waarschijnlijk.
3: Ja, dat was niet te houden. Ja.
0: Wij willen ook gewoon chaos voor wat betreft stemlijstjes. Stuur ze zoveel mogelijk deze kant op voor de top 1976. omroepbrabant.nl/top1976. Marielle, die drukte om 17:32 zie ik hier op de verzendknop. En in haar lijstje onder meer een liedje van Anita Meijer.

0: Jij stemt, wij draaien. De hele dag alleen maar nummers uit jouw stemlijstje.
1: Dit is de Top 1976
0: Aftrapshow.
1: Bij Omroep Brabant.
2: Oh joh, wat gezellig.
3: Ik weet nog goed

0: verloren.
1: Kippenvel liedje dit, toch? Of niet dan? Django Wagner en de Troubadours. En Kind van de Zon. Dankjewel Annelies van Gerwen. Die stemde er straks nog op. Henny van Erp, Peter Maas. Henny van Opheusden, Ine Derks, Hermine Dubbelman. En nog heel veel andere leuke Brabanders die hun steentje willen bijdragen aan de top 1976. Die we vanaf 1 september gaan uitzenden. Zet hem in je agenda. 1 september 9 uur. Dan gaan we los. 11 dagen lang gewoon een groot feest op de radio. En dat feest wordt alleen maar groter als ook jij stemt. En je hebt daar nog voor tot en met de volgende week woensdag, 12 uur in de nacht. Maar doe het gewoon nu. Bam. Hè. Stuur je stemlijstje onze kant op. En dan zien wij al een hele mooie lijst die hier nu ontstaat. En die we dus vanaf 1 september gaan uitzenden. Verder gaat er nog veel meer gebeuren. Maar leuke dingen. We gaan vanaf aanstaande zaterdag ook kriskras door de provincie. Op een paar oldschool brommertjes, zal ik maar zeggen. Dat doen we iedere dag. Doen 2 man dat van ons. Daar hoor je binnenkort nog veel meer over. Maar dan gaan we op zoek naar leuke mensen met leuke stemlijstjes. We gaan de leuke bezoekjes afbrengen. En is allemaal te volgen via de radio. Wij dachten, laten we jou nou eens eventjes een sneak preview geven in de top 1976 op dit moment, as we speak. Nogmaals, dat is geen gegeven dat het ook zo blijft, want er verandert natuurlijk nog heel veel. Er gaat hopelijk nog heel veel gestemd worden. App ons gewoon nou eens even een getal. Tussen de top 10 laten we even buiten beschouwing. Tussen de 11 en 1976. Dus app even een getal, willekeurig getal dat je nu te binnen schiet tussen de 11 en 1976. Dan gaan we er straks eentje uithalen. En dan gaan we eens even kijken welk liedje op die plek staat. En dat draaien we dan uiteraard ook nog gewoon. Dus gewoon voor een kleine sneak preview. Op dit moment, nogmaals, niets is in beton gegoten. Want stemmen kan nog tot en met volgende week woensdag. Maar wel leuk om even te blikken, toch? Hoe de zaken ervoor staan. Een kleine sneak preview geven we jou exclusief. Tenminste, als je ons appt. Een getal dus tussen de 11 en 1976. Dat mag je dan al sturen via 06-573-28203. Pikken we er zometeen 1 getal uit. En het liedje dat bij dat getal hoort op dit moment, tussenstand hè, de stemmen, die gaan we zo direct draaien. Eerst nog even een liedje uit het stemlijstje van Hugo. Hugo die heeft een ontzettend goede smaak. Die houdt van Queen, zie ik in het stemlijstje. Maar ook van deze man, Adam Lambert.

0: Wij zijn blij met Hugo, want die plaatste dit liedje in zijn stemlijstje. Adam Lambert en What Do You Want From Me? Ik zei al, heb jij even een getal appen tussen de 11 en 1976? De top 10 laten we even buiten beschouwingen, want dat zou natuurlijk een beetje te veel inside information zijn al. Er kan nogmaals heel veel veranderen nog, laat dat vooral eventjes duidelijk zijn. Maar gewoon even voor een kleine sneak preview. Wat voor getallen komen er zoal binnen, Marjolein? Waar zijn mensen nieuwsgierig naar?
1: Even kijken, Annie wil 50. Marco wil 112. Truuske wil 14.
0: Ja.
1: En even kijken, Antoinette wil 16. En ik vond deze heel grappig. Ed wil, ja, wat, hoe moet het uitrekenen? 1111, denk ik. 1111.
0: 1111.
1: Ja, 1111.
0: Maar gewoon vier keer één achter
1: ja,
0: elkaar.
1: Ja, gewoon alleen maar één.
0: Oké, okay. Nou, dan moet ik even kijken wat daar op dit moment staat. En dat liedje, dat heb ik beloofd. Dat ga ik ook draaien dan, hè?
1: Ja, ja.
0: Dus gewoon vier keer één eigenlijk.
1: Vier keer één, ja.
0: Oh, oké. Okay. Oh, leuk. Leuk. Ik denk, ja, lang geleden. Het voelt ook wel een beetje kerstachtig aan op de een of andere manier.
1: Oh, nou, dan ben ik heel benieuwd wat je uit gaat toveren.
0: Ja, ik weet niet of jij het ermee eens bent. Ik heb op 1-1-1-1 op dit moment staan Michael Jackson met Heal the World.
1: Oh, jij wel mooi.
0: Mooi, hè?
1: Ja?
0: Voor jullie allemaal dan.
2: De top 1976 aftrapshow.

0: Op 1-1-1-1 op dit moment. Tussenstand, hè? Maar dat kan nu al veranderd zijn. Michael Jackson en Heal the World. Dankjewel overigens allemaal voor jullie input voor deze sneak preview. We gaan naar René, die heeft het nieuws. Wat zit erin zometeen, René?
1: Nou, mensen mogen weer naar huis na een grote brand. En stoomcursus Brabants voor nieuwe studenten.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden met nog veel meer kijkgezellige artiesten zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
4: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: En bijna 2 minuten over 6:30. Goed nieuws voor de mensen die aan het stuur zitten en op het asfalt rijden in onze provincie. Je kunt overal lekker doorrijden. Geen files meer.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, qua weer. Hier en daar kan nog een druppie vallen. Maar vanavond dan wordt het langzaam droog. Vannacht blijft het ook droog. De bewolking neemt wel toe. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van zo'n 22 graden. En daarna blijft het wisselvallig met regelmatig buien. Voor nieuws naar René Snippert.
1: Bewoners van 17 appartementen in een flat in Oosterhout mogen weer naar huis na de grote brand van zaterdagnacht. Alleen de woning waar de brand ontstond blijft afgesloten. De bewoonster ligt nog in het ziekenhuis. Waardoor de brand startte is nog niet bekend. De grond bij de straat Krijgertje in Best wordt onderzocht op meer explosieven. 4 kinderen vonden daar zondag 16 rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog. Het bosje is voorlopig afgezet, maar volgens de gemeente is er geen direct gevaar voor de omgeving. De EOD heeft de gevonden granaten inmiddels meegenomen. Opvallend, vandaag kwam ook het nieuws dat kinderen in Vught een handgranaat hadden gevonden. De vondsten hebben niks met elkaar te maken. Broodjesverkoper Michael uit Beekendonk heeft 72 uur lang bijna onafgebroken broodjes gesmeerd voor het goede doel. Zijn recordpoging trok enorme belangstelling. Klanten stonden soms 5 uur in de rij. En ook onze verslaggever Noël van Hoofd ging even kijken.
8: Hoeveel broodje is dit?
9: Ergens tussen de 1000 en de 100.000, denk ik. Geen idee.
1: Nou, Michael zal brood nodig en rust nodig hebben. Alhoewel dat niet van lange duur gaat zijn, volgens hemzelf.
9: Ja, gewoon, ja, morgen gaan we niet naar onze locatie toe. Maar ik denk dat we woensdag gewoon weer lekker aan gaan.
1: Dat zijn de echte.
0: Ja,
1: de fooi en een deel van de opbrengst gaat naar de lokale kindervakantieweek.
0: Maar dan kun je toch geen broodje meer zien, denk ik, of wel niet? Ja, hij staat het hele pastaatje vanavond heeft gemaakt. Maar wel respect voor hem, absoluut.
1: Even halen.
0: Ja.
1: Irak die exporteert olie voortaan ook via Syrië naar de Middellandse Zee om minder afhankelijk te zijn van de straat van Hormuz. Inmiddels rijden er volgens het Syrische staatsoliebedrijf zo'n 1000 vrachtwagens per dag met olie door het land. Syrië hoopt daarnaast een oude pijpleiding naar de haven van Banyas binnen 2 jaar weer in gebruik te nemen. De nieuwe olieroute moet ook de zwaar getroffen Syrische economie een impuls gaan geven. Vandaag is de introweek begonnen in Brabant. Voor natuurlijk binnen, maar ook buitenlandse studenten. Onze verslaggever Thijs van der Oude ging op pad in Tilburg om buitenlandse leerlingen eens te voorzien van een stoomcursus Brabants.
10: What is a worstenbroodje?
11: What is worstenbroodje?
10: Broodje, like bread and worst like a sausage, so maybe a bread of sausage. Who is this?
12: Goeie spelers.
10: When do we say how do?
11: How do?
12: How do? And of a greeting?
10: I know, I imagine saying how are you doing, but how do?
12: How do, how do.
0: How do.
1: Nou, dat deden sommigen nog best goed, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja, nou nog even foto voor de top 1976 en you're een echte Brabander.
0: Zo is het, ja. En dat kan via omroepbrabant.nl/top1976. Precies. Dankjewel René en tot de volgende weer. Ja, we zijn nog een klein half uurtje, nou wat zeg ik, 25 minuutjes bezig met de top 1976 aftrapshow. Vanmorgen gestart, 8:15, want toen ging die open, de stembus. Maak ons helemaal gek met stemlijstjes, want hoe meer stemlijstjes we krijgen, hoe mooier de lijst wordt.
13: Honeyball,
0: Nou, Rinus Notenboom, die heeft zijn werk al gedaan. Die heeft een mooi stemlijstje ingevoerd. En in dat stemlijstje dit mooie liedje van Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang...
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Omroep Brabant.
2: Dit is Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: En zo waren we weer even terug in de 70s met een liedje dat ook werd uitgebracht natuurlijk door Tavares, althans in die uitvoering. Maar ook deze, de Bee Gees en More Than a Woman, vind ik wel grappig, want Lars die heeft erop gestemd. En Lars is nog een hartstikke jong manneke, is geboren ergens in, even kijken, ergens tussen 2000 en 2010. Geen idee welk jaar precies, maar hartstikke jong nog. Maar heeft wel, zal ik maar zeggen, een soort oude ziel. Want Rock With You heeft hij in zijn lijstje staan van Michael Jackson, Tina Turner, The Best, Grover Washington Jr. en Bill Withers, Just the Two of Us, Elton John, Rocketman, maar ook Bruno Mars, When I Was Your Man, Train, Drops of Jupiter en dus ook dat liedje van de Bee Gees wat je net hoorde. Goeie werk geleverd, Lars, dankjewel. Geldt ook voor Esther. En Esther, dat is er een vrouw, denk ik, Marjolein, naar jouw hart, want die heeft namelijk een liedje in haar lijstje gezet van
1: Taylor Swift.
0: Ja, Taylor Swift.
1: Precies. Goed.
0: Maar ook Tennessee Whiskey staat bijvoorbeeld in haar lijstje. Teddy Swims, De Door, Brabant van Guus Meeuwis, maar dus ook deze, The Fate of Ophelia. Dankjewel, Esther.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. En natuurlijk hoort deze vrouw ook in de top 1976 die we gaan uitzenden op 1 september. Of ik moet eigenlijk zeggen vanaf 1 september, 9 uur in de ochtend. Want 1 september is de officiële dag dat Omroep Brabant 50 jaar bestaat. We begonnen in 1976. Dus wat hebben we besloten? Een extra groot muzikaal cadeau aan je te geven in de vorm van een extra lekkere lange lijst. Geen top 900 dit jaar, maar dus die top 1976. Vanmorgen om 7:15 ging de stembus open bij Jordi en Mark. En sindsdien hebben we eigenlijk alleen maar gesnuffeld in al die mooie lijstjes. En ja, wij, en ik hoop jij ook, hebben een fantastische dag gehad, toch?
1: Ja, en ik heb er ook heel veel inspiratie uit opgehaald.
0: Nou kijk, dat is handig inderdaad, want je hoort natuurlijk van allerlei leuke liedjes voorbij komen. En dat gaat de komende dagen natuurlijk nog veel meer gebeuren. Dus pen en papier bij de hand. En zorg er nou voor dat je er eentje invult, hè. Een stemlijstje via omroepbrabant.nl/top1976. Want dan draag jij ook je steentje bij aan onze jubileumlijst. Morgen is het weer gewoon even normaal. Vanaf 6 uur zijn Jordi en Mark terug en wij melden ons na 4 uur.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
12: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
11: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
16: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
15: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
7: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: non-stop de lekkerste muziek.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
3: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mee.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
4: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
5: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
6: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
3: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
2: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
3: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt, of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
2: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
3: Jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar.
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.
5: Will you sit down? Scratching and give me a beat.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Hey Wouter Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: erg gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
2: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
0: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buettgenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van